0: verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot 30 mei.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. My sister's crying.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: star.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
3: Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

de laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: financiering.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
5: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
14: Ja, dankjewel.
12: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
14: Ja.
12: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
14: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
12: Dus je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
14: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
12: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
14: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken. Om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was ja het eerste stuk.
12: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
14: Klopt, ja. Ja.
12: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zinnelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen op te lossen.
14: Ja, Ja, dat was eigenlijk in dat tijdperk heeft de founder had zelf twee kinderen.

0: Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zinlijk kunnen krijgen. Maar in die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke. Dus,
1: in een broekje ook, geloof ik, hè? Zoiets eigenlijk, toch?
0: Ja, dus dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
1: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Aan bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
0: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen, het brengt ook weer een wat negatiever aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
1: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En dat kon anders.
0: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken. Yeah. Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
1: kunnen dus dat is een belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. Wie is we?
0: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op de Riley zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
1: Ja, en die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
0: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevindingen op van gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
1: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
0: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
1: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
0: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
1: Goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
0: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
1: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
0: Ja.
1: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
0: Ja.
1: Kan je daar een voorbeeld van doen?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
1: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
0: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten. Om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in. Er heerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
1: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
0: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken en dergelijke.
1: Tijdens een theekransje op dinsdagochtend. Dochter.
0: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
1: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
0: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
1: Yeah.
0: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
1: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
0: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
1: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
0: Ja.
1: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toen ter tijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
1: focussen. Ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
0: Ja.
1: Zat het er altijd al in?
0: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel... bijzonder geweest. Maar,
1: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
0: Ja.
1: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
0: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
1: maakt het eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
0: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending. Je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1 of 2 werkdagen. Ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. Omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje. Pure Vlaanderen.
1: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: elke werkdag tussen 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mijn studio Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Nee, de Frans moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt. Maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren u al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden, maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie in
0: je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten, dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden in het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
2: Klopt, klopt, klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn. Om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poepolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket. Hebben wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
0: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
2: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt, dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
2: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
0: Nee, want het is ook niet. Ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
2: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
0: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
2: Ja.
0: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
2: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
0: Schön, ja.
2: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, waar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
0: Wat was de vertaling?
2: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja, wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip de plaswekker adverterende. Zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk. Die daarin ook actief is. En dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
0: Je bent meteen de pineut.
2: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
0: dus,
2: in de aanpak.
0: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
2: Ja, ja, zeg je helemaal goed, ja.
0: Wordt een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
2: Ja, ja, ja.
0: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
2: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven. Hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende daar te starten.
0: Ja, wat
2: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
0: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
2: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte daarachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren. Is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
0: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
2: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds Helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
0: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
2: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorgen dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen. En weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorgen dat die professionals... Dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan. Naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk. Weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
0: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers. Veel moeder op Insta accounts, noem maar op.
2: Ja.
0: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
2: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekkertraining aan het doen zijn. Omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen. Denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje. User Generated Content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring. En wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar,
0: met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
2: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
0: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
2: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
0: authentiek bezig blijven.
2: Zijn. Ja.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Koude Kroos en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk. In plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe doet je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennende, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? Ja, met de juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor daarin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt, dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: En dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven. En waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn en in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hielsmieterverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: Dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja, ja. Nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat ik voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten. Zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs verschillend over Europa ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners beter te vinden en aansluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de high-tech campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000-20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en je bezit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee? En zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Johan, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
0: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
0: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug. In Duitsland, dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn en om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche, dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij degene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt en vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
0: En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klanten uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
0: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
0: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat was de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe.

0: Nieuw Business Radio.
1: Wat een buitengewoon slecht plan, reageerde onze gast van vandaag toen hij 2 jaar geleden het verzoek kreeg om als CEO terug te keren naar het bedrijf dat hij ooit zelf had opgezet. Intussen is hij blij dat hij toch ja zei. Is dit dan een bewijs dat we ons beter niet door onze onderbuik kunnen laten sturen? Goed dat je luistert naar At The Top, waarin we elke week in gesprek gaan met een inspirerende CEO over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag is Victor van Tol naar onze studio komen rijden, CEO en co-founder van autodeelbedrijf Snapcar. Victor, ja, pak je nou elke keer een andere auto van de straat als je moet verplaatsen, gewoon om te zien hoe de ervaring is?
2: Ja en nee. Ik heb zelf ook een auto, vaak 2 auto's. We hebben een Tesla en een Audi Cabrio, die ik ook alle 2 verhuur via Snapcar. Dus die gebruik ik eigenlijk primair, maar die verhuur ik ook. En soms als ik niet de juiste auto heb, huur ik er een via Snapcar. Bijvoorbeeld als we met wintersport gaan, is het wat onhandig met die Tesla met al dat laden en zo. Dan huur ik gewoon een Volvo Station van 10 jaar oud om mee te gaan wintersporten. Dat werkt prima.
1: En wat zijn je ervaringen als verhuurder? Kreeg je hem wel eens terug dat hij helemaal is volgerookt of vol zit met McDonald's spulletjes en zo?
2: Nee, eigenlijk alleen maar goede ervaringen. Je hebt natuurlijk wel eens, er wordt wel eens schade gereden. Dat hoort nou eenmaal bij autorijden.
1: Met name die Audi zeker.
2: Ja, ik heb pas een keer een velg gehad. Ja, iemand rijdt dat tegen een stoelbrand aan, dat is lastig. En je kunt natuurlijk zelf aangeven wie je in je auto wil laten rijden of niet. Er waren 2 modellen. Het ene model is dat er een kastje in zit. Dat gaat allemaal automatisch. In mijn geval is dat niet zo. Dus ik ben zeker met die Audi best wel een beetje selectief wie hem huurt. Want er zit een boel vermogen in. Dus iemand die net een jaar zijn rijbewijs heeft, dat gaan we maar niet doen.
1: Oh ja.
2: En als iemand al 10 keer eerder gehuurd heeft en goede reviews heeft, dan by all means neem je lekker mee.
1: Ja. Alright, laten we de vraag waarom je eigenlijk nee wilde zeggen tegen de vraag of je weer de baas wilde worden voor Snapcar nog even parkeren.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat het goed is om eerst even naar de vroege ambities te kijken, om zo een beetje een beeld van je te schetsen.
2: Ja.
1: Je volgde een keurige economische studie in Rotterdam om vervolgens als management trainee aan boord te stappen bij de KLM. Hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk het klassieke pad naar een mooie corporate carrière, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Had het natuurlijk ook Unilever of Shell of zo kunnen zijn. Dus eerst maar even, waarom de KLM?
2: Nou, ik was tijdens mijn studie bedrijfskunde was het over. Zijn wat meer een veredelde bijopleiding is dan economie. Misschien had ik economie moeten doen, maar goed. Toen ben ik al allerlei ondernemersdingen gaan doen. Toen ben ik vervolgens stage gaan lopen bij een consultingbureau in Parijs. En toen dacht ik daarna, ja, ga ik nou meteen de consulting in, wat veel van mijn vrienden deden, of ga ik toch bij een echt bedrijf aan de slag om eerst eens even van binnen te kijken. En toen kwam ik via op een traineeship bij KLM, wat mij leuk leek, omdat je meerdere verschillende rollen ging doen. Een programma van 2 jaar, heel veel opleiding. En ik vond de wereld van Peter Stuyvesant, KLM, reizen vond ik gewoon sexy. Ik dacht, nou, als ik dan toch ergens ga werken, doe ik dat liever dan bij Unilever.
1: Ja.
2: Dus zo ben ik bij de KLM terechtgekomen.
1: Nou, volgens mij deed je het daar best aardig, want je steeg op. Hè? Je werd na dat traineeship belast met alle e-commerce activiteiten van de KLM. Ja, coole stap wel natuurlijk.
2: Zeker.
1: Waarom keken ze naar jou?
2: De trainees zijn dan een beetje de in ieder geval de bedoeling is dat het de beste jongetjes van de klas zijn die direct na het traineeship doorpromoveren naar een managementrol. Toen was ik overigens 24, dus dat is best wel jong.
1: Ja.
2: En ik had affiniteit met e-business. Ik deed e-business voor KLM Cargo. Je hebt passage en cargo's. Ik deed voor de vrachtdivisie. En het leek mij een hele leuke rol. Die positie kwam vrij. En natuurlijk was toen helemaal happening. Totdat in 2000 de internetbubbel klapte. Dat was even wat minder gezellig. En dat heeft er ook toe geleid dat ik vervolgens wat anders ben gaan doen.
1: Ja, want je hebt het maar 11 maanden volgehouden daar, hè?
2: Ja. Klopt. Ja.
1: En dus wel goed opgeklommen naar het traineeship. Had je de bedrijfspolitiek een beetje in de vingers?
2: Ja en nee. Ik merkte al wel toen al en later in mijn carrière nog meer dat ik niet zo heel geschikt ben voor al die politiek. Ik ben meer van die lullen maar poetsen en al die stroperigheid die toch bij een groot bedrijf hoort. Daar werd ik niet zo heel vrolijk van. Ik had dat toen denk ik zelf nog minder door dan later. Ik functioneerde er best oké in. Maar ik liep toen al wel aan tegen, ik wil impact maken met de dingen die ik elke dag doe. Ja, en dan is zo indirect omdat je onder bent van zo'n groot bedrijf. Dat ik er toen al een beetje tegenaan liep. En ik ben gewoon wat minder geschikt voor die corporate politics, weet ik ondertussen. Dus de kans dat ik dat ooit weer ga doen bij een groot bedrijf is afgerond 0.
1: Ja, oké. Okay, dus de dotcom-bubbel die klapte.
2: Ja.
1: Ja, kan me toch niet voorstellen dat KLM gelijk die hele afdeling opdoekte.
2: Nou, het zal je verbazen, want er kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. De internetbubbel klapte en KLM had dan ook allerlei gedoe met Alitalia, waar ze met een fusie bezig waren. Dat was allemaal nogal heftig. Dus die hebben behoorlijke reorganisatie ingestart. Dus grote bedrijven hebben natuurlijk elke paar jaar hebben ze een grote reorganisatie. Nou, dat speelde ook bij de KLM. Dus die hebben best stevig ingegrepen. En dus dingen als e-commerce werden gestopt. We hadden allerlei intranets, hè, wat is toen nog gehad. We hebben het over 25 jaar geleden. Dat is allemaal gestopt. Het enige wat eigenlijk nog doorliep qua e-commerce bij KLM Cargo was EDI. Wat een soort hele rudimentaire elektronische communicatie is die nodig is om die vracht en vliegtuigen in de lucht te houden. Maar al de rest werd echt een stekker uitgetrokken. Dus voor mij was de vraag, ga ik wat anders doen bij de KLM? Of ga ik wat anders doen buiten de KLM? Ja, en hoe

0: dingen dan lopen in het leven. Ik liep tegen Nolan Norton aan, een strategieconsultingclub. Die had een advies uitgebracht aan KLM Cargo. Die sprak ik. En toen dacht ik, misschien een beetje naïef. Ik heb nu één bedrijf van binnen gezien, de KLM. Weliswaar een paar verschillende functies.
1: Ik weet hoe het werkt.
0: Nu weet ik hoe het werkt. Dus nu kan ik andere bedrijven wel gaan adviseren hoe het in elkaar zit. Dus toen ben ik overgestapt naar Nolan Norton en een paar jaar strategieconsulting gaan doen.
1: Ja, nog best jong dus. Ja, dan word je opeens gevraagd om allerlei dure adviezen te geven over strategie en IT-oplossingen.
0: Ja.
1: Was dat nou een kwestie van heel veel bluffen of voelde je jezelf wel comfortabel en zelfverzekerd genoeg om daar daadwerkelijk achter te staan?
0: Nou, een beetje een combinatie van beide. Wat ik toen wel merkte is dat het helpt als je van buiten naar een bedrijf kijkt en er niet in zit. Ik kwam natuurlijk bij de KLM, zat ik er helemaal in en nu keek ik van buiten naar binnen. Bovendien had ik natuurlijk allemaal meer senior collega's om me heen. Ik was een van de jonkies, maar er liepen ook een paar mensen al wat langer mee die het al wat vaker hadden gedaan. Dus ik denk ook een beetje een combinatie van die twee dingen. Maar ik merkte al wel vrij snel dat ik best goed ben in, als ik wat onbescheiden ben, is in van buiten naar binnen naar een materie kijken, een complex probleem terugbrengen tot de essentie en ook over de bühne brengen hoe je dat dan vervolgens op kan lossen. Waar ik ook daar weer een beetje gefrustreerd van raakte, is de impact die ik dan maakte. Want dan kwam er een mooi rapport uit en dat verdween in veel gevallen in de bureaula. Toen dacht ik, ja, daar heb ik niet 2 maanden lang keihard voor gewerkt met een heel team om het vervolgens in de bureaula te laten eindigen. Dus uiteindelijk kwam ik ook daar tot de conclusie, te weinig impact, ik moet toch iets anders gaan doen.
1: Ja, en heeft dat je beeld veranderd over nut en noodzaak van het inhuren van consultants?
0: Ja, wel een beetje, ja. In veel gevallen, het is een beetje een cliché, maar zo heb ik dat wel ervaren, is wordt een consultant ingehuurd om een antwoord te bedenken wat mensen al lang weten. Alleen er moet een soort externe validatie overheen. Nou, dat is prima als je daar gelukkig van wordt. Alleen ik werd er niet gelukkig van. En in veel gevallen denk ik, ja, ga er daar gewoon zelf mee aan de slag. Voor mij is het ook veel beter voor de buy-in om het voor elkaar te krijgen in het bedrijf dan een externe adviseur in te huren om het antwoord te bedenken wat je in veel gevallen al weet. Of nog erger, consultants worden ingehuurd om een probleem op te lossen wat er eigenlijk helemaal niet is of toedoet. En die consultants zijn ook medeplichtig. Ik merk het ook aan mezelf dat ik natuurlijk steeds hogere targets kreeg. En op een gegeven moment ook bijna problemen ging verzinnen om maar weer een team naar binnen te rijden.
1: Ja.
0: En bij een grote bankverzekeraar. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat kan toch niet waar zijn dat ik dit nog 20, 25, 30 jaar ga doen. Ook al verdiende ik heel veel geld, had een hele grote auto en allemaal top. Maar ik denk, ja, daar word ik niet gelukkig van.
1: Nee, nou, gelukkig lag er een mooie nieuwe uitdaging op je weg. Want je stapte over om als commercieel directeur bij BCD in dienst te gaan.
0: Ja.
1: BCD is het hele grote reisbureau voor de corporate wereld, zou ik maar even zeggen.
0: Ja.
1: En hoe kwam je daar terecht?
0: Ja, weer hoe dat loopt in het leven. Joop Drexel runde toen BCD Travel. Die kende ik vanuit de board van KPN, waar ik als consultant een klus had gedaan. En ik was een beetje klaar met consulting en dacht, ja, als ik hier blijf zitten. Ik zat toen 1 niveau onder partner. Op een gegeven moment was ik dan naar alle waarschijnlijkheid wel een keer partner geworden. Nou, dan ga je nog veel meer verdienen en kom je er helemaal nooit meer uit. Dat zie ik ook bij vrienden om me heen ondertussen gebeuren.
1: Ja, de Bermuda driehoek van talent.
0: Ja, dus ik denk, daar moet ik voor zijn. En toen was ik volgens mij 29. En toen dacht ik, nou, ik vind eigenlijk die reisindustrie toch wel leuk. Ik wil wel terug de reisindustrie in. En dan terug naar dat, wat jij net ook noemde, voor de hand liggende corporate pad. Dus ik dacht, nou, dan word ik ergens commercieel directeur, ligt meest voor de hand met mijn profiel. Dan misschien algemeen directeur van een land en dan buitenland ergens als expat een paar jaar aan de gang. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Joop gebeld en gezegd, joh, ik weet dat jij een heel groot reisconcern leidt. Dit is mijn afweging. Nou, toen hebben we koffie gaan drinken en toen was er de rol van commercieel directeur was toevallig net vrij voor BCD Travel Nederland. Dus daar ben ik toen ingestapt. En dat was best wel een serieuze stap van ja, externe consultant naar lijnmanagementverantwoordelijkheid. Meer dan 150 miljoen omzetverantwoordelijkheid, team van 50 man. Superleuk om te doen. En met toen het idee, nou, dan gaan we daar door de stapjes heen. En dan gaan we de befaamde corporate carrière alsnog in.
1: Ja,
0: ja, het is anders gelopen.
1: Ja, het is anders gelopen. Gaan we het straks over hebben. Nog heel eventjes terug naar dat moment. Want je kreeg dus opeens de bevoegdheid om een team van, laten we zeggen, 50 mensen aan te sturen. Dat was eigenlijk voor het eerst in je carrière dat je dat deed.
0: Ja.
1: Hoe ingewikkeld was dat?
0: Nou, het was de tweede keer. Bij KLM had ik ook wel teams gehad, maar veel kleiner. En dus dit was voor de eerste keer dat ik ook skip level management, dus mensen die aan mij rapporteerden waar weer teams onder zaten. Nou, dat vond ik best ingewikkeld. En ik had toen nog steeds wel de neiging, ook een beetje door mijn consultingcarrière ingegeven, om zelf altijd het antwoord te willen verzinnen. Want de consultant wordt je natuurlijk gevraagd om los het probleem op. Nou ja, en als goede leider laat je als goed is je mensen de problemen oplossen. En dan geef jij de richting en de context. Dus dat was echt wel heel erg wennen. Maar ik merkte wel dat ik het steeds leuker begon te vinden om, nou, de juiste mensen aan me te verbinden en die in hun kracht te zetten en die met de oplossing te laten komen, in plaats van zelf altijd het slimste jongetje van de klas te willen zijn. Want uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet.
1: Ja.
0: Ik heb ook maar bepaalde kennis en veel andere mensen weten veel meer dingen van bepaalde onderwerpen dan ik.
1: Ja, nou ja, het klinkt alsof het een pad was dat je eindeloos had kunnen doorwandelen.
0: Ja.
1: Maar toch besloot je op een gegeven moment om verder te gaan als ondernemer.
0: Ja.
1: Ja, was dat iets waarvan je met terugwerkende kracht kunt zeggen dat dat er vroeg of laat gegarandeerd van moest komen?
0: Ja, is natuurlijk achteraf makkelijk redeneren, maar ik was tijdens mijn jeugd al aan het ondernemen. Ik had al allerlei bedrijfjes in sportschoenen importeren uit Amerika en autowassen en allerlei andere dingen. Tijdens mijn studie had ik al een eigen bedrijf gehad. Dus dat zat er al wel een beetje in. Dus ik had altijd wel gedacht, ja, er zijn een beetje drie richtingen. Grote corporate, consulting of ondernemen. Nou, die eerste had ik op een gegeven moment gezien. Toen dacht ik, ja, dan ga ik, nou ja, niet van noodzaak, maar dan ga ik ondernemen, want ik denk dat dat me het meeste triggert. Ik heb nog even een beetje een soort van half geondernomen binnen BCD door een soort corporate venturing te doen. Heb ik een consultingclub opgezet, Advito, binnen BCD. Wat eigenlijk bedrijven helpt om slimmer om te gaan met hun reiskosten. Daar kon ik een beetje warm draaien, want dat was natuurlijk nog onder de vlag en de veiligheid van BCD. Want ik was gewoon in loon, ik zat gewoon een salaris en als het misging, ging het mis, zo be it.
1: Ja, nul risico.
0: Nul risico, dus dat is een beetje half ondernemen, maar dat was wel heel leuk om dat te doen. Om daar kwamen natuurlijk twee dingen bij elkaar, mijn consultingachtergrond en kennis van de reisindustrie en mijn ondernemende aard. Maar ook daarvan dacht ik op een gegeven moment, ja, het is het toch niet helemaal, het is toch niet echt ondernemen. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd, oké, nou ga ik het echt doen. En toen ben ik koffie gaan drinken met heel veel mensen en uiteindelijk ingestapt bij een bedrijf in de zoektechnologie, wat ik ook nooit had verzonnen van tevoren. Maar goed, zo loopt het soms.
1: Zo gaan die dingen. Ja. Waren er veel mensen in je omgeving die zeiden van je bent helemaal gek geworden, blijf nou lekker in je baan zitten?
0: Nou, niet veel, maar mijn ouders wel. Die zijn wat conservatiever van aard. Mijn vader is accountant. Die is overigens ondertussen overleden, maar is accountant qua opleiding en die heeft zijn hele carrière bij Arthur Andersen gewerkt, wat ondertussen niet meer bestaat.
1: Gefocust op het herkennen van risico's.
0: Ja, dus best wel risico-averse. En natuurlijk gunnen je ouders sowieso je kind het beste en ondernemen is wel een hoog risicopad. Ja, ik ben daar niet vies van, maar zij vonden het niet onmiddellijk een goed idee. Nee, ze hebben het ook niet in tegengehouden, maar wel de nodige warning flags gehesen, zeg maar. Dan weet je het nou wel zeker, want je hebt een goede carrière, je verdient goed en alles is stabiel. Maar ja, ik zocht juist naar die uitdaging en wat anders. Dus ik ben dat toch maar aangegaan. Maar ik denk dat zij de enige waren. Mijn vrienden en zo, die vonden het allemaal wel mooi. Die dachten ook, toen ik uiteindelijk met Snapcar begon, ben je helemaal gek, maar dat gaat nooit werken. Maar daar gaan we het zo wel over hebben, denk ik.
1: Precies, dat begin van Snapcar, daar gaan we straks nog eventjes naartoe. Maar we springen nu eerst eventjes naar 2024.
0: Ja.
1: Want toen kwam het bericht naar buiten dat Snapcar een nieuwe CEO kreeg.
0: Ja.
1: En dat was jij.
0: Klopt.
1: Ja, toch weer een baan dus.
0: Nou ja, sowieso is het een baan. Maar ik ben wel weer ondernemend erin gegaan, zoals dat zo mooi heet. Ja, ik was in 2020 ben ik uit Snapcar gestapt. Dat heb ik 9 jaar gedaan. Ik heb 2011 opgericht. Met als idee, nou, het is eigenlijk wel mooi geweest. Ik had het gevoel dat ik een beetje dezelfde dingen aan het herhalen was. Er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Begin 2020 brak corona uit. Dus dat was natuurlijk nogal een hamerslag voor de business. En ik had een natuurlijke opvolger in de vorm van Erik, die toen de COO was. En die vond het ook leuk om die CEO-rol over te nemen. Dus heb ik eigenlijk tegen de toenmalige aandeelhouders gezegd, jongens, wat zou je ervan vinden als ik wat anders ga doen met mijn leven? Ik blijf wel gewoon aandeelhouder, maar ik stap uit die CEO-rol. Met als idee, ik stap ergens in een nieuwe venture of ik begin weer iets nieuws. Of nou, ik weet het niet precies. Toen in ieder geval. 4 jaar gedaan. In die 4 jaar heb ik boek geschreven, een stuk of 10 bedrijven geholpen met crowdfunding. 2 nieuwe bedrijven begonnen. 1 helemaal mislukt, de ander een beetje. Dus een hele hoop ervaring opgedaan. Wat interim klussen gedaan. En eigenlijk ja, ook weer toevallig. In het eerste kwartaal van 2024 zei Autobink, nou, wij geloven heilig in de strategie van Snapcar. We willen er ook graag nog bij zijn. Ze waren toen al bijna 50% aandeelhouder. Maar we worstelden een beetje met een hele diverse aandeelhouderbase. We hadden ook historisch nog 600 crowdfunders of zo. Een stuk of 30 informal investors. We hadden nog een investeerder uit Denemarken. Eentje uit België. Dus het was best wel lastig om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. En er moest nog wel gewoon geld bij. Want Snapcar maakte geen winst. Dus heeft Autobink gezegd, nou, wij doen die financiering wel. Voor het vervolg. Maar dan willen we wel dat wij Autobink 100% eigenaar zijn. Zodat we ook het rendement op die investering zien. Want dat was ook toen, het stond er allemaal niet zo best voor, best wel een risico-investering. En toen zei ze, nou, we hebben nog 1 klein ander eisje. Namelijk dat ik Victor, dat jij Victor als CEO terugkomt. En wat ze denk ik wel goed gezien hadden, is dat Erik heeft ons uitstekend door de coronaperiode heen geleid. En dat was best wel lastig. Hè? Hij heeft landen verkocht, landen gesloten, consolidatie, een hele hoop kosten snijden. En we hebben overleefd. En daar stonden we gegeven de context best wel goed voor. Maar in dat proces is ook wel een beetje het ondernemerschap uit Snapcar weggelopen. En Autobink zei, en ik denk dat ze dat goed zagen, dat als we weer dit groeipad opgaan en ambitie hebben om de tent te verdubbelen, verdriedubbelen, winstgevend te maken enzovoort, daar moet er wel weer wat ondernemerschap in. En dat helpt als je dan een CEO aan het roer hebt staan die er ondernemend in zit en ook van oudsher de founder is, want dat is toch mijn babytje.
1: Ja.
0: Dus dat was de reden dat ze dat vroegen. En ja, wat je net al een beetje gekscherend zei. Ik zei in eerste instantie, nou vergeet het maar. Want ik was natuurlijk niet voor niks weggegaan. En ik stond met anderhalf of twee benen in een nieuwe venture. Of een bestaande venture waar ik in zou stappen als CEO. Een private equity based laadpalenbedrijf. Want ik wilde graag iets in de mobiliteit doen. Dus ik moest daar nee tegen zeggen en ja tegen Autobink. Dus heb ik een weekend over nagedacht. En uiteindelijk op zondagavond de balans opgemaakt. Nadat ik met mijn vrouw en vrienden het over te hebben gehad. Ja, als ik heel eerlijk ben, dan raakt het best wel wat van de boxjes. Hè. Ik ben van de lijstjes en de excelletjes. Dus ik had natuurlijk een lijstje met criteria. Waar moet mijn nieuwe avontuur aan voldoen? Nou, dat waren 7 eisen. En Snapcar CEO-rol voldeed aan 6 van de eisen. Dus ik dacht, ja, dat is toch ook een beetje raar om dan te zeggen, ik doe het niet. Dus toen heb ik na het weekend met de toenmalige CEO van Autobink, Paul Zekhuis, gesproken. Zeg, nou, ik wil het wel doen, maar ik wil er ook alweer ondernemend in. En dus dat betekent dat Snapcar niet de divisie carsharing van Autobink wordt. Ik heb toen nog gezegd, ik wil niet bij jullie in het pand zitten. Dat is ondertussen overigens wel gebeurd. Maar dat was toen een van de, nou, eisen is wat hard, maar wensen.
1: Denk je minder,
0: ja. Maar het belangrijkste is dat we echt als zelfstandige venture blijven opereren.
1: Maar je bent geen aandeelhouder.
0: Ja, ik ben ook weer aandeelhouder geworden.
1: Oh, je bent ook aandeelhouder geworden? Oké, want het nieuws werd destijds vergezeld door het bericht dat Autobink 100% van de aandelen had, maar dat is inmiddels achterhaald.
0: Ja, we hebben daar een creatieve constructie voor verzonnen, maar het komt erop neer dat ik ook op die manier de ondernemend in zit, met ook risico. Hè? Dus ik heb ook weer moeten investeren. Het gaat ook niet, het komt niet gratis.
1: Helaas.
0: Maar dat vind ik ook prima, want dat is ook wel wat ik graag wilde.
1: Ja, ja, ja. En je zei 6 van de 7 vinkjes voldeed het aan. Ja. Eentje ontbrak. Welke?
0: Ja, internationaal. Snapcar was internationaal. Zat in Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland. Toen is in de coronatijd is Zweden verkocht, Denemarken gesloten. En we zitten nog steeds wel in Duitsland, maar dat is echt marginaal. Ik vind het heel leuk om internationaal te werken. Met meerdere culturen, reizen en andere omgevingen zien. Het was duidelijk dat mijn opdracht bij Snapcar, die ik ook een deels aan mezelf heb gegeven, was eerst om Nederland naar het volgende niveau te brengen. En goed naar het team te kijken, goed naar de strategie. Zorgen dat we winstgevend worden voordat we weer allerlei buitenlandavonturen gingen doen. Dus ik wist al van tevoren, nou, de eerste jaar, 2 jaar gaat daar geen buitenland zijn, maar is het gewoon focus op Nederland. Dat geeft ook wel voordelen, hè, want al dat gereis kost onwijs tijd, is heel inefficiënt. Maar dat vond ik wel jammer dat er niet in zat. Ook daar met Autobink over gesproken. En eigenlijk hebben we afgesproken, laten we nou eens even die 2 jaar volmaken en zorgen dat we Snapcar naar het volgende niveau brengen. Als dat lukt, dan gaan we ook weer kijken of we gaan uitbreiden. Nou, dat zou kunnen zijn in Duitsland waar we al zitten. Maar dat zou ook in andere landen kunnen zijn. Je zou ook kunnen denken aan een overname in het buitenland. Dus het begint weer een beetje te komen op de horizon. Maar ik geloof ook heel erg in focus. Dus laten we nou eerst maar eens even zorgen dat we Nederland naar het volgende niveau brengen. En dat gaat het afgelopen jaar echt heel goed. Dus je weet.
1: En het volgende niveau is dan winstgevendheid, stel ik me zo voor.
0: Ja.
1: Hoe ver zitten jullie er vandaan?
0: Ja, we zijn er eigenlijk wel zo'n beetje. We maakten nog een klein beetje verlies vorige maand. Maar in principe is het verlies vanaf nu, zei ik tegen mijn head of finance vanochtend, tot in de eeuwigheid voorbij.
1: Nou, wat lekker.
0: Ja, dus dat was wel een maand. Ik zei dat er een beetje uitgaat. Maar je moet je voorstellen dat toen ik terugkwam, gingen er nog tonnen per maand bij. Ja, dat is nu bijna nul. Dus dat is echt onherkenbaar met 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dat moet ook, hè, want Autobink is geen caritatieve instelling. Die willen ook gewoon dat het gaat renderen. We zijn ook al een tijdje bezig. Hè. 2011 is niet gisteren.
1: En wat heb je dan veranderd aan het model en aan het proces dat het nu winstgevend is?
0: Ik denk heel fundamenteel is het een goede organisatie en een goed team neerzetten. Uiteindelijk, ja, het is enorm cliché, maar het draait toch om de mensen die het moeten uitvoeren. Dus ik zie in mijn eigen rol als CEO eigenlijk uit 3 onderdelen bestaan. 1 is de strategie bepalen. Dat vind ik echt een CEO-verantwoordelijkheid. En natuurlijk mag iedereen erover meedenken, maar uiteindelijk bepaal ik welke kant we op gaan. Ook niet de aandeelhouder. Dat is ook een afspraak met Autobink. Ik bepaal de strategie. Jullie hebben alle andere verantwoordelijkheden. Zoals nummertje 2, namelijk financiering verschaffen.
1: Ja.
0: Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Maar dat moeten zij doen. Dat is ook de afspraak met hun. Groot voordeel is dat ik dus niet de helft van mijn tijd op de weg zit om financiering op te halen. Wat ik de eerste 10 jaar of 9 jaar wel heb gedaan.
1: Want hoeveel geld is erin gaan zitten in al die jaren?
0: Ja, die bedragen mag ik niet delen, maar dat is serieus geld.
1: Tientallen miljoenen, toch?
0: Ja, nogmaals, ik ga er niet op in. Maar ga er maar vanuit, dat is echt een hele fundamentele hoeveelheid geld die er in verschillende financieringsrondes in is gegaan. En voor een deel is dat ook in de markt gekomen via externe investeerders. En dat soort hoeveelheden hoeven er niet meer bij. Maar toen die terugkwam, was het wel duidelijk dat er nog wel wat geld bij moest. En het relaxte voor mij is dat ik met Autobink heb afgesproken dat zij, natuurlijk moeten we wel performen, maar zij de financiering doen. En daar heb ik echt de helft van mijn tijd aan besteed in die eerste 9 jaar. Dus eigenlijk is die van mijn bordje. De strategie is 1. Financiering hoef ik niet te regelen, want het is super Autobink. En 3 is een goed leadership team of een breder team, maar vooral een goed leadership team neerzetten. Dus eigenlijk die 2 dingen, strategie en leadership team, daar ben ik het eerste jaar heel druk mee geweest. En dat heeft ertoe geresulteerd dat het leadership team wat er nu staat volledig nieuw is. Dus er zit eigenlijk niemand meer die er zat toen ik terugkwam. Nou, dat gaat ook niet helemaal vanzelf. Maar dat is ook een wereld van verschil als het gaat om energie en frisse blik. Hoe mensen naar de business kijken. Hoe mensen samenwerken. En ik kon natuurlijk een soort clean sheet mensen bij elkaar zoeken die complementaire skills hebben, maar wel goed aansluiten bij onze kernwaarden en onze visie. En op strategievlak heb ik vooral heel veel versimpeld. Ons motto is grow and simplify. We deden veel te veel in veel te veel verschillende segmenten, zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant van het platform.
1: Ja, misschien moeten we heel even uitleggen hoe het model werkt.
0: Het Snapcar-model wil je. Nou, daar kan ik vrij kort over zijn. Airbnb voor auto's. dus iedereen die nu luistert zich afvraagt, als ik mijn huis wil verhuren via Airbnb, hoe werkt dat dan? Of andersom, ik huur een huis via Airbnb. Dat is Snapcar. Met twee belangrijke verschillen, denk ik. Eén is dat je nu bij ons hyperlokaal huurt. Dus je huurt een auto bij jou in de straat of in de wijk of misschien in je stad. En bij Airbnb huur je natuurlijk een huis ergens aan de andere kant van de wereld. En het tweede is dat het vrij korte trips zijn. Gemiddelde trip bij ons is 1,5 dag. Bij Airbnb is het natuurlijk veel langer. En een van de dingen die we hebben gedaan om die ervaring veel frictielozer te maken, is dat we technologie inbouwen in auto's. Dat noemen we keyless technologie. Waardoor je niet meer thuis hoeft te zijn als iemand je auto huurt. Dus je kan letterlijk in de app zien waar de auto staat. Als je hem gehuurd hebt, dan kan je hem openen met de app. En als je de auto terugbrengt, sluit je hem weer af. Dus dat is eigenlijk compleet no-touch. En dat is echt een enorme groeiversneller geweest. En dat is natuurlijk anders dan bij Airbnb, waar je een beetje sleutellokkers soms hebt. Maar nou ja, dat is toch een wat arbeidsintensiever proces.
1: Ja, want hoeveel ritjes worden er gemaakt op jaarbasis?
0: Dan moet je denken aan honderdduizenden ritjes ondertussen. We mogen geen financiële getallen delen. Autobink is een familiebedrijf. We hebben geen verplichting om die dingen te noteren. Maar dat soort orde van grootte moet je overdenken. Dus ja, dat gaat ondertussen ook wel ergens over. Dus het gaat om onze impact. Hè, dat is waarom ik het allemaal doe. Uiteindelijk geloof ik dat er te veel auto's zijn. Door die auto's te delen hebben we er minder nodig. Wat zorgt voor minder autoproductie. En ook minder kilometers. Ja, de indicator daarvan is hoeveel mensen doen nou eigenlijk een ritje bij ons. Dat gaat best hard. Want we groeien het afgelopen jaar als kool.
1: Ja. Het ideale founders team bestaat uit een hipster, een hustler en een hacker. Of dat ook de ideale mix is voor andersoortige leiderschapsteams, hoor je zo.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: En we gaan eventjes terug naar het prille begin van Snapcar. Jullie waren met een aantal founders. Jij werd in die beginfase als CEO. En eigenlijk ging daar best wel wat strijd aan vooraf. Hè? Sterker nog, dat besluit markeert eigenlijk het vertrek van een andere founder.
0: Ja.
1: Dat impliceert dat je er zelf voor hebt gestreden dat jij de baas werd. Waarom leek je dat voor iedereen het beste?
0: Ja, dat klinkt wat onbescheiden. Het is niet helemaal hoe het gelopen is. Maar om je even een beeld te geven. We waren met z'n drieën. Pascal, Jorg en ik. En eigenlijk hadden we alle drie, of hebben alle drie, want we leven allemaal nog, een commercieel profiel. Waarbij Jorg en Pascal beide meer een marketingprofiel hadden en ik meer een salesprofiel. Jorg en ik wat meer senior waren en Pascal wat meer junior. Ook 10 jaar jonger. Dus we kwamen er na een maand of 9, als ik me goed herinner. We zijn in april ongeveer begonnen in 2011. We kwamen eigenlijk achter dat we als leadership team, voor zover je dat kan noemen, want we hadden nog geen mensen, maar met z'n drieën als founding team, ja, eigenlijk veel te zwaar aan de marketing en sales kant zaten en dat we veel te licht waren aan bijvoorbeeld de technische kant. We hadden geen CTO. Dus dat was een beginnersfout die ik nooit meer zal maken als ik een nieuw bedrijf begin. Maar goed, dat hadden we toen nog niet zo door wat de impact daarvan was. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, we hebben te veel aan die commerciële kant. We moeten ook investeren in andere mensen. Op een gegeven moment kwam ook een punt dat we mensen wilden gaan inhuren. Ja, die moesten worden gefinancierd. Dat was natuurlijk ons eigen geld in beginsel. En we merkten ook wel dat het handig was uiteindelijk als er iemand CEO is. Naar buiten toe, als uithangbord. Maar ook ja, op een gegeven moment moeten de knopen gehakt worden. Ja, het lag voor de handen dat Jorg of ik was. En toen hebben we met z'n drieën het gesprek gehad. Ja, wie vindt het leukst om dat te doen? Wie ziet er toekomst in die rol binnen Snapcar? Als de een weggaat, wat gebeurt er dan? Wat moeten we dan aanvullen? En als de ander weggaat? Pascal had daar natuurlijk wat over te zeggen. Hè, want die was die zat wat dieper in ook in de design van het platform en de productkant. Dus uiteindelijk zijn we in behoorlijk goede harmonie, moet ik zeggen, gekomen tot de conclusie dat ik de CEO zou worden en Pascal de marketingkant zou doen. Toen is Jorg nog een tijdje aandeelhouder gebleven. En uiteindelijk is hij uitgestapt in een van de volgende financieringsrondes. Dus zo is dat gegaan.
1: Dat klinkt toch wel een beetje teleurstelling indoor aan zijn kant.
0: Nou, achteraf kun je daar zo naar kijken. Hij heeft toen wel als eerste zijn aandelen verkocht. Daar heb ik iets voor gekregen. En Pascal en ik moesten dan maar even zien of daar ooit nog eens een keer wat uitkwam. Nou, in de loop van de tijd is het best wel vaak kantje boord geweest. Dus het had ook af kunnen lopen dat hij als enige was die er iets aan over had gehouden. En wij met de schulden waren blijven zitten. Ja, achteraf is het natuurlijk makkelijk redeneren nu. En overigens, we zijn nog steeds niet verkocht. Hè? Dus we moeten dat plan naar die winstgevendheid en eventuele verkopen naar buiten Autobink moet ook nog maar even gebeuren.
1: Ja, ik snap het helemaal. Hey, je had het over een missie. Dat vond ik wel grappig om te lezen in dat boek wat je hebt geschreven. Namelijk dat jullie op een zeker moment een externe partij hebben ingeschakeld om die missie vast te stellen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, er zitten allemaal slimme mannen bij elkaar. Waarom kunnen jullie dat zelf niet bedenken?
0: Ja, het is bijna alsof we een consultant hebben ingehuurd.
1: Oh, dan
0: ga ik even terug naar het begin van het gesprek. Nou, wat we merkten is dat wij behoorlijk aan het zoeken waren naar wat zijn we nou eigenlijk. En natuurlijk waren we een autodeelplatform, maar we hadden ook bedacht om fietsen te gaan delen en boten en campers en van alles en nog wat. We hadden ook al die URL's geclaimd. De grap die we maakten is dat we op een gegeven moment ook vrouwen gingen vuren, namelijk snapwife.nl hebben we ook geclaimd. Dat wilden we ooit nog als 1 april grap doen, maar dat vonden we toch iets te ver gaan. Dus we kwamen eigenlijk achter dat we all over the place waren qua wat is eigenlijk onze identiteit. Vervolgens zaten we ook al met een half been in Duitsland. Dus dat had goed mis kunnen gaan door gewoon veel te weinig focus. En de jongens van Trojans die ons toen geholpen hebben, die zeiden eigenlijk tegen Pascal en mij, want Jorg was er toen al uit in een actieve rol. Die zeiden ja, het begint uiteindelijk allemaal met waarom doe je dit? Dus wat is je persoonlijke motivatie om Snapcar te beginnen? En dat vertaalt ze dan door naar de why van Snapcar, de why or what van Simon Sinek, zul je ongetwijfeld kennen. Ja, ik vond het echt larikoek toen. We hebben het over 2012. Ik denk, wat is het allemaal voor een wollig geleuter? Maar ik merkte wel dat doordat zij gewoon op een irritante manier 25 keer why gingen vragen aan Pascal en mij, dat we erachter kwamen wat nou in essentie was waarom we dit waren gaan doen. En wij waren heel verschillend, maar we zaten precies op één lijn als het gaat om waarom we dit doen. En waarom we het doen was omdat we geloofden dat uiteindelijk het idioot is dat al die auto's stilstaan in de wereld. En als we het op een slimmere manier doen, heeft het allerlei gevolgen voor het milieu, maar ook voor sociale cohesie. En het tweede is dat we daarmee ook een schaalbaar model kunnen bouwen, wat we ook heel cool vonden. Dus we kwamen eigenlijk achter die why van ons twee is best wel gemeenschappelijk. Dat hebben we toen doorvertaald naar een why voor Snapcar en een how en een what. En uiteindelijk ook in een b-hack om ons even wat start-up termen erin te gooien. Ja. Big hairy audacious goal. En het was kennelijk toch nodig om iemand die van buiten naar binnen keek, die ons daarbij hielp. En dat is eigenlijk sindsdien tot de dag van vandaag en ik verwacht ook de komende jaren, is dat enorm helpend om keuzes te maken. Dus als de ambitie is om minder auto's op de weg te hebben in Europa, ja, dan hoef je niet na te denken of je in Zuid-Amerika iets gaat doen. Dan hoef je ook niet na te denken of je boten gaat lopen delen of motorfietsen of campers. Dat valt er namelijk allemaal buiten. Dus laten we dat autodelen nou gewoon rammend goed doen. Dan gaan we daarmee de doelstellingen halen. Ja, en mocht dat allemaal heel goed gaan, kunnen we alsnog wel een keer iets beginnen met boten of campers. Maar uiteindelijk, we zijn nu 15 jaar verder, zijn we dat in alle bescheidenheid heel goed gaan doen. Godzijdank, want anders was het zeker misgegaan.
1: Ja, wel grappig hè, dat die jongens van Trojan stel 25 keer die vraag moeten stellen voordat er eens een keer een eensluidend antwoord lag.
0: Ja.
1: Dat ligt zo voor de hand.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk achteraf makkelijk redeneren. Maar het was kennelijk, hadden Pascal en ik toch wel even wat nodig om van onze eigen plek naar de gezamenlijke plek te komen. En het is natuurlijk ook hoe je het formuleert, hè? Want daar was ook best even zoeken. Nu kan ik hem scherp neerzetten, omdat ik hem natuurlijk al heel vaak heb uitgesproken. Maar we waren best wel zoeken van wat is het nou precies?
1: Ja, dat is misschien het nadeel als je een vliegende start maakt, hè? Wat jullie natuurlijk hebben gedaan.
0: Ja.
1: We komen ook eventjes op wat ik net zei, de samenstelling van het ideale founders team. Ja, een hipster, een hustler en een hacker heb je nodig. Waar staat dat voor?
0: De hacker is dus de technische man die het product bouwt, het platform bouwt. Die waren we vergeten, zeker. De hipster is de marketingman die veel van product en design en zo weet. En de hustler is degene die het regelt, dus commercieel / funding. En eigenlijk hadden we dus die hacker inderdaad gewoon vergeten. Want wij dachten, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Dat platform is een soort bijproduct. Nou, ondertussen geloof ik dat het andersom is. Dat platform en het product, de service die we leveren, dat is de essentie. Dat is waarom mensen bij ons terugkomen. Maar dat zag ik toen niet. En ook dat heeft een rol gespeeld in het gesprek tussen Pascal, Jorg en mij. Van wat hebben we nou nodig als founding team? En eigenlijk was de conclusie, we hebben eigenlijk een hacker nodig, een CTO. Nou, die hadden we in ieder geval niet als founder. Maar die dachten we, die gaan we dan op een of andere manier wel bij regelen. En we hadden te veel hustler eigenlijk. Want eigenlijk hadden Jorg en ik best wel een vergelijkbaar profiel op dat onderwerp.
1: Ja, en als je dit nu spiegelt en je trekt het weg bij startups en founder teams.
0: Ja.
1: Is dit dan ook het profiel dat je moet hebben binnen een normale organisatie als leadership team?
0: Nou, ik denk dat het lastig in zijn algemeenheid te zeggen is. Want ik kan me allerlei organisaties en rollen voorstellen waarbij je die hacker helemaal niet nodig hebt. Omdat je bijvoorbeeld geen technisch product hebt. Als je een consultingbureau runt, om maar eens iets te noemen, heb je geen hacker nodig. Nee. Dus ik denk dat dat niet in zijn algemene te zeggen is. Maar voor tech-heavy startups geloof ik wel dat dit de combinatie is die je nodig hebt. En een veelgemaakte fout is dat je die hacker vergeet.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel eens dat er juist twee techies een bedrijf beginnen. Dat ze die hustlerrol niet hebben. Ja, dan loop je vrij snel tegen de grens aan. Maar op een gegeven moment moet de financiering opgehaald worden. En dat is ook wel een dingetje, weet ik ondertussen. Dat lag mij vrij natuurlijk. Maar als je die rol niet hebt, ja, dat is ook lastig om te insourcen van buiten.
1: Ja, zit je met twee introverte nerds.
0: Ja, en dan moet je die op een of andere manier moeten die over de bühne brengen dat er toch echt geld in moet. Ja, dat is nog niet zo makkelijk.
1: Snap ik helemaal. Hey, dus er moest een team worden gebouwd. Er moest onder andere een hacker bij. Het team wordt groter en groter. Op een gegeven moment besloot je om niet langer naar het cv van kandidaten te kijken, maar meer naar de persoonlijkheid.
0: Ja.
1: Wat was dat voor omslagpunt?
0: Nou, ik merkte dat ik misschien wel een beetje traditioneel corporate, daar had ik een rol die ik wilde vervullen. Dan ging ik een profiel maken en dan ging ik of zelf of met een bureau op zoek naar de cv's die daar het beste op pasten. En in de loop der tijd merkte ik dat ik best wel wat hiring mistakes maakte. Zeker ook op leadership team niveau. Dat mensen dan binnenkwamen en dat het na 6 maanden of 9 maanden toch allemaal weer tegenviel. En op een gegeven moment zag ik een patroon. Dat zag ik niet alleen zelf, maar ook als ik daar met andere ondernemers over had. Dat het eigenlijk veel belangrijker is of iemand past bij de why, how, what. De cultuur, de missie en visie van het bedrijf. Dan of hij nou precies technisch het juiste cv heeft. En natuurlijk moet je, als je een iOS-developer inhuurt, wel zorgen dat die iOS-skills heeft. Of een finance iemand dat die een beetje kan rekenen. Alleen het is meer 20-80 dan 80-20, als je begrijpt wat ik bedoel. Ook omdat je die skills kan leren. Dus als iemand bij wijze van spreken beter Excel moet kunnen, kun je hem Excel-cursus cadeau doen. Maar als iemand op een andere manier gewired is en gewoon niet aangaat op wat wij doen en waarom we het doen, dat is niet te leren, is niet te coachen. Dus vandaar dat ik geswitcht ben van hire vooral op cv naar vooral op persoonlijkheid en match. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat iedereen die we bij Snapcar aannemen, ook nu, die wil ik allemaal zien. Dus in de laatste ronde, op zijn minst een half uur, ik wil gewoon even een gevoel hebben, past deze dame of heer bij ons? En dan kijk ik niet naar het cv, want dat is allemaal al lang gecheckt, maar puur even naar, kijk iemand in de ogen en gaat dit werken of niet? Ik haal er niet veel uit, maar soms dan veto ik wel eens iemand denk, ja, dit gaat hem gewoon toch niet worden. Ja, dat is vervelend. Want ik weet namelijk al, als je hem toch aanneemt, uiteindelijk gaat het mis. En dan moet je weer opnieuw gaan hiren met alle kosten en doorlooptijd van dien.
1: Ja, over veto's gesproken. Ik heb wel eens gehoord dat je mensen blokkeerde omdat ze bij een concurrent ook aan de slag wilden.
0: Dan bedoel je mijn vrouw? Of?
1: Nee. Maar dat als iemand bij een concurrerend bedrijf ook had gesolliciteerd, dan zei je nou, dan pas je hier sowieso niet.
0: Nou ja, ik vind dat iemand echt een ambitie moet hebben om bij ons te werken. En niet dat we zomaar een bedrijf zijn waar je toevallig een baantje hebt en aan het eind van de maand je salaris krijgt. Dus als het jou niet uitmaakt waar je werkt, ja, ga dan lekker bij de concurrent werken en niet bij ons. Want ik wil iemand die echt intrinsiek gemotiveerd is, Snapcar cool vindt, aangaat op onze missie. En ook als dat nodig is, de extra mile gaat. Dus ja, dat is wel eens gebeurd, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het interessante gesprekken zijn die je dan voert in de laatste ronde met sollicitanten. Heb je nou een soort van standaard vraag die je altijd stelt?
0: Ja, de vraag die ik wil vaak stellen, die wel goed werkt, is als we nou over 6 maanden terugkijken en het is misgegaan, waar is het dan misgegaan? En dan gaan mensen zich verplaatsen in waar ze minder goed in zijn of waar ze denken dat het tussen hem of haar en mij misgaat. En dat zit ook in een persoonlijke interactie, zeker als het een leadership team iemand is die rechtstreeks aan mij rapporteert. Dus dat levert altijd wel mooie gesprekken op. En ik doe ook altijd een referentiecheck. Dus dat antwoord kan ik ook weer gebruiken in de referentiecheck. En zo is het een driehoekje rond, om maar eens wat te zeggen.
1: Ja. Nou zag ik je in het FD een keertje zeggen dat je eigenlijk te laat begonnen bent met het inhuren van dure mensen. Wat bedoelde je daarmee?
0: Nou, in het begin dachten we natuurlijk, we hebben onze eigen spaarpot omgekeerd. We hebben een paar angels naar binnen gehaald. Dus we hadden een beperkte hoeveelheid geld. Uiteindelijk is het altijd zo. Het houdt altijd een keer op. Maar later in het Snapcar avontuur hadden we wel wat meer middelen. Ja, toen wilden we natuurlijk liefst geen geld uitgeven aan mensen. Maar wilden we het gaafste platformen en marketingcampagnes en dat soort dingen. Dus best wel lang hebben we geprobeerd dat met z'n drieën of eigenlijk met z'n tweeën te doen. Met een beetje studenten en stagiaires eromheen. Maar op een gegeven moment heb je wel gewoon manpower nodig. In handjes, maar ook in kennis die we niet zelf hadden. Om het naar het volgende niveau te brengen. Best wel lang hebben we dat niet gedaan. En uiteindelijk zijn we dan wat mensen gaan inhuren die eigenlijk net te weinig ervaring hadden. En net te veel naar het cv gekeken waar we het net over hadden. Ja, dat ging de hele tijd mis. En op een gegeven moment heb ik de knop omgezet. Ja, we moeten toch gewoon in een paar goede mensen gaan investeren. En eigenlijk de eerste kanon hire, om het even zo te noemen, was Erik, die bij McKinsey zat. Die echt een hele stevige stap terug in salaris moest doen, kan je je voorstellen als je weet wat ze bij McKinsey betalen, om in ons aan de slag te gaan. Maar hij ging enorm aan op de switch naar een start-up. Op de ambitie die we hadden. We hadden een hele goede persoonlijke klik. En na hem zijn er nog meerdere gekomen die in dat stadium van het avontuur best duur waren. Maar in bijna alle gevallen was dat een goede investering. Omdat het zich gewoon terugverdient om goede mensen aan je te binden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat iemand van McKinsey ook wel aangetrokken wordt door jullie bedrijf. Omdat jullie onbeperkte vakantiedagen hebben.
0: Ja, klopt. Ja, dat zijn McKinsey wel anders, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Nee, dat, waar dat vandaan komt is dat Pascal en ik waren in 2013 bij Netflix in Californië. Daar zat toen een Nederlander als HR-directeur. En die heeft ons toen een bevlogen verhaal verteld over de core values van Netflix. En een van de dingen waar we absoluut hetzelfde in zaten, is dat hij heel erg geloofde in autonomie en verantwoordelijkheid. En dat sprak Pascal en mij ook enorm aan. En dat hebben ze bij Netflix en wij vervolgens ook doorvertaald op allerlei manieren. Bijvoorbeeld onbeperkte vakantiedagen. Want ik geloof erin dat als jij echt intrinsiek gemotiveerd bent voor Snapcar, je rol serieus neemt en je werk serieus neemt, dan doe je dat dus op het moment dat je dat moet doen. En soms betekent dat even doorbeuken en soms heb je ook even de ruimte om op vakantie te gaan. En dat moet je ook doen, hè? Want mensen die niet op vakantie gaan, die spreken we er uiteindelijk op aan. Maar je zou dat zelf moeten kunnen inschatten, natuurlijk in overleg met je manager, of je op vakantie gaat en hoe lang dan. En dat zorgt voor autonomie, maar ook voor verantwoordelijkheid. Als mensen dus 3 maanden op vakantie gaan per jaar, wat theoretisch zou kunnen, dat gebeurt natuurlijk niet. Ja, dan kun je niet omgaan met die vrijheid. Maar dan hebben we daar het gesprek over. Dus ik vind het een mooi principe en dat vinden mensen ook een mooie perk bij ons als je bij ons komt werken. Even los van wat we aan het doen zijn. Maar het zit in dat soort dingen. Maar zit bijvoorbeeld ook in een sabbatical, wat we hebben. De Snapcar sabbatical.
1: Ja.
0: Ik moet er zelf nog steeds een beetje
1: belachen. Ja, een beetje melig is het wel. Ja.
0: Dat je na 3 jaar, een maand, na 5 jaar, 3 maanden betaald op sabbatical kan. Ook daar om mensen die vrijheid te geven om dat te doen. En als je na 5 jaar bij ons gewerkt hebt, is het allemaal goed gegaan. Dan is het ook een beloning om dan 3 maanden te gaan reizen of wat je dan ook wil doen.
1: Ja.
0: Dus ik geloof heel erg in die autonomie en verantwoordelijkheid. En dat uitzicht in dit soort dingen, maar ook gewoon in de dagelijkse praktijk. En dat mensen hebben een rol, daar horen bepaalde verantwoordelijkheden en doelstellingen bij. Hoe je dat verder regelt is aan jou. In plaats van dat je gaat lopen micromanagen. Want dat werkt uiteindelijk ook niet.
1: Ja, dit zijn natuurlijk de leuke voorwaarden die je als leider kunt communiceren met je personeel. Je hebt ook best wel een hoop slecht nieuwsgesprekken gehad. Hè? Want Snapcar is in de loop der jaren meerdere keren op raadselachtige wijze aan een faillissement ontsnapt.
0: Ja.
1: Dusdanig zelfs dat er geen geld was voor salarisbetalingen, voor vakantiegeld en dergelijke.
0: Ja.
1: Wat zijn jouw lessen voor slecht nieuwsgesprekken?
0: Ik denk de belangrijkste les is er niet omheen draaien. En ik vind het nog steeds niet leuk om te doen. Maar ik weet wel dat dingen rekken en inkleden met allerlei wolligheid over het algemeen de situatie alleen maar erger maakt. Dus ik heb inderdaad een aantal keren wat bredere restructuring met een mooi woord, maar noem het maar gewoon ontslagrondes moeten doen. Ja, dan ga ik wel gewoon voor de troepen staan, vertellen hoe het zit. En dan is het ook vrij snel doorpakken met de mensen in kwestie om ze slechte nieuws mede te delen. En dan ga je het natuurlijk proberen op een nette en menselijke manier te regelen. Maar gewoon er niet omheen draaien. Ik denk dat uiteindelijk mensen geholpen zijn bij duidelijkheid en helderheid en transparantie.
1: Ja.
0: Maar het blijft niet leuk.
1: Ja, en in je boek beschrijf je ook een situatie waarin van een deel van de mensen afscheid moet worden genomen.
0: Ja.
1: Daar hadden jullie in het MT discussie over hoe dat moest worden gedaan.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is er gekozen voor een manier waarop de meerderheid van het MT tegen was.
0: Ja.
1: Is dat dan waar de CEO zich onderscheidt van andere leidinggevenden, dat het toch op jouw manier gebeurde?
0: Nou, ik noemde net de 3 verantwoordelijkheden die ik mezelf toedicht. Hè. Strategie, financiering en leadership team of het bredere team. Ja, ik vind uiteindelijk wel dat mijn call is. En ik geloof er heilig in dat je dat beter snel en daadkrachtig kan doen dan enorm gaan lopen rekken.
1: Maar waarom heb je het er dan überhaupt over in het MT? Als je toch denkt van nou, we doen het op mijn manier.
0: Nou, omdat ik wel input ophaal op beslissingen die ik mag nemen. En dus op strategieën doe ik hetzelfde. Toen ik terugkwam hebben we 3 maanden lang over strategie gepraat. Iedereen is input opgehaald. Niet alleen leadership team, maar ook breder. Maar uiteindelijk heb ik wel de knoop gehakt. Jongens, deze kant gaan we op. En als je daar echt mee oneens bent, ja, dat is dan zo. Dus of get in line, of dan moet je iets anders gaan doen. En dat geldt ook voor deze restructuring waar je het nu over hebt. Input opgehaald, maar uiteindelijk is het wel mijn call. En zo laat ik de call op allerlei andere onderwerpen, ook bij mensen in mijn team liggen. Dan vragen ze mij om input, maar het is hun beslissing.
1: Ja.
0: Ik kan het ermee oneens zijn. We hebben een mooi credo voor, disagree and commit. Dus je kan het ermee oneens zijn, maar wel committen op de uitkomst.
1: Ja, en uiteindelijk was de uitkomst, we gaan het gelijk vertellen aan iedereen en er niet omvloerst over doen. Hè?
0: Ja, en het gevolg daarvan is vervolgens dat het even heel vervelend is natuurlijk. Zeker voor de mensen die het betreft. Maar je hebt het ook het snelste achter de rug. Want de mensen die niet hoeven te vertrekken, weten ook meteen dat ze niet hoeven te vertrekken. Dat ze mogen blijven. En dan heb je de maand lang een slechte sfeer. Maar daarna trekt het weer bij. Omdat de mensen die blijven ook blij zijn dat ze mogen blijven. En weer aan de slag gaan en schouders eronder. Met een kleiner team gaan we de ambitie waarmaken. Versus wat je wel eens in andere bedrijven ziet. Stukje bij beetje steeds iemand hier of daar. En ontstaat er een soort angstcultuur. Zou ik de volgende kunnen zijn? En nu weet je meteen. Helaas, deze zijn er niet meer bij. Maar wij zijn er nog wel bij.
1: 80% van de mensen vermijdt het conflict. Victor van Tol is er juist dol op. Waarom? Dat hoor je zo. Maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
1: Elke week zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien. Die durven af te wijken van de norm. En die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Vorige week werd Brené Brown toegevoegd. Die leiders uitdaagt zich van een kwetsbare kant te tonen. Nu is het vraag aan jou, Victor. Wie zou jij willen nomineren voor een plek op onze lijst van vrije denkers en grote doeners?
0: Nou, eigenlijk de soort van Nederlandse Elon Musk. Namelijk Michiel Müller. Ja. En ik vind Elon Musk, overigens had ik ook kunnen noemen. Omdat ik het geweldig vind hoe hij de status quo challenge. Nou, een van de dingen die Pascal en ik ook deelden en Jorg. Is dat we op een andere manier naar de wereld kijken. Dus auto rijden betekent geen autobezit. En Elon Musk heeft bedacht, pak een batterij en zet er een auto op. Fundamenteel anders alle autofabrikanten. Nou, hetzelfde doet hij met raketten. Super inspirerend. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het lijkt me niet een hele aardige persoonlijkheid. Dat ik voorzichtig uitdruk. Dus die ga ik zeker niet op het lijstje zetten. Michiel Müller ken ik overigens wel. En die heeft het natuurlijk ook een paar keer gedaan. Met Roetmobiel, met Tango en nu met Picnic. Dat hij een bestaande business pakt, vrij traditionele business. En hem volledig op zijn kop zet en met succes. En hij is ook gewoon een sympathieke en aardige kerel.
1: Ja, je kent hem persoonlijk. Snap je nou dat juist hij steeds met dat soort vernieuwende ideeën komt?
0: In die zin, ik doe het hem niet na, als je dat bedoelt. Althans, op kleinere schaal doen we het hem na. Maar ja, ik denk dat hij een combinatie heeft van op een hele slimme manier naar zo'n business kijken, het ontrafelen en tot de essentie doordringen. En ook de overtuigingskracht hebben om daar mensen in mee te krijgen. Niet alleen een team samen te stellen, maar ook financiering ophalen. Want ja, ook Picnic is ook niet gratis, om het voorzichtig uit te drukken.
1: Ja, ben je klant?
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Absoluut.
1: En Michiel Müller, de Nederlandse Elon Musk. Ja, ik ben benieuwd of hij daar blij mee is eigenlijk.
0: Ja, ik zal hem eens appen.
1: Ja, we gaan hem appen. In elk geval voegen we hem toe aan de Denk Anders lijst.
2: Luister mee en leer van de beste. App de top van BusinessWise met Paul van Riesen. Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio. En altijd te beluisteren als podcast.
1: Een gestructureerd werker noemde je net. Hè? Voorstander van allerlei lijstjes en dergelijke. Ja, je begint jouw werkdag eigenlijk ook op een vrij specifieke manier. De meeste mensen die openen hun mailbox, beginnen eerst eens eventjes de mailtjes weg te werken. Jij doet dat niet. Maar, wat is jouw volgorde dan?
0: Nou, ik geloof dat je 's ochtends het scherpst bent. Dus ik begin mijn dag altijd 's ochtends met om 7 uur naar de sportschool. Dat doe ik 5 dagen in de week. Er zit een behoorlijke discipline in. En dan met mijn gezin ontbijten en dat soort dingen doen. En dan ga ik aan het werk. En dan begin ik met de belangrijkste taken voor de dag. Dus niet met alle triviale dingetjes zoals je mail en je appjes en dat soort dingen. Want die kan ik ook om 4 uur 's middags doen als de energie wat minder is. Dus ik werk eigenlijk aan het einde van de dag altijd mijn to-do-lijst voor de volgende dag bij. Nou, daar staan een paar dingen in die echt belangrijk zijn, die ik echt gedaan wil hebben. Daar houden we onszelf in het leadership team ook scherp op. We doen elke ochtend check-in via Slack, onze interne WhatsApp. Nou, daar delen we het belangrijkste van gisteren en ook het belangrijkste van vandaag. Dus we spreken elkaar ook aan de volgende dag op. Joh, gisteren zei jij dit doen als belangrijkste ding. Is dat gelukt of niet? En heb je daar hulp bij nodig of niet? Dus ik geloof heel erg in met de belangrijke dingen beginnen. Dat vergroot de kans absoluut dat je die dingen voor elkaar krijgt. Je kan het ook, ik hoorde pas een andere ondernemer zeggen, signal en noise. En signal de belangrijke dingen en noise is allemaal afleiding. Het is heel makkelijk om te verdwalen in allerlei noise. Social media, mail, weet ik wat. Dus ik begin met de signal, maar ik ben ook maar een mens. In de middag komt natuurlijk allemaal noise bij. Maar dat is mijn manier van werken en dat doe ik al, denk ik wel 10 jaar. En dat werkt voor mij heel goed.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat op het moment dat je naar bed wil gaan, dat als je op je telefoon kijkt, je bij je Outlook ziet dat er nog 86 ongelezen mails zijn. Word je daar niet nerveus van dan?
0: Nee, die heb ik niet, want mijn mailbox is altijd leeg. Waarschijnlijk heb je mijn boek gelezen. Nee, dus ik zorg dat mijn mailbox altijd leeg is en ik zet alles in de to-do-lijst. Geldig het voor Slack. En dat doe ik overigens niet 's avonds laat, want daar slaap ik niet van, maar bij wijze van spreken. Dus dat doe ik eind van de middag of begin van de avond. Dus ik heb alles op één punt in één app overzichtelijk. En ja, dat werkt voor mij supergoed.
1: Ja, extreem gestructureerd. Uitzonderlijk gestructureerd zou ik haast denken. Ja. De mensen om je heen zullen ongetwijfeld een stuk chaotischer zijn. Ja. Hoe ga je daarmee om? Trek je dat?
0: Nou, soms wel, soms niet. Dat irriteert me natuurlijk wel eens. Dat mensen alle dingen vergeten. En dan zeggen ze, ja, dat stond ergens in een slekje. En dat heb ik niet gezien. Of een e-mailtje gemist. Of weet ik wat. Kijk, mensen zijn mensen. Die hebben weer andere kwaliteiten. En voor een deel probeer ik te delen. Of deel ik met andere mensen wat voor mij werkt. En dat gaat soms goed en soms niet goed. Maar het is wel, ik vind wel, een zekere mate van gestructureerdheid is wel handig in een job als dit. En in ieder geval vind ik dat ik en wij allemaal elkaar mogen aanspreken op je verantwoordelijkheden. En als je dat op een andere manier inregelt dan ik het doe, prima. De hoe moet je lekker zelf bedenken. Maar onderaan de streep heb je een verantwoordelijkheid met bepaalde doelstellingen. Die moeten wel gewoon worden gehaald.
1: Ja, ik vraag het ook omdat je bekend staat als een driftkikker.
0: Is dat zo? Bij wie dan?
1: Vraag maar eens rond. Zal je niet onbekend in de oren klinken, toch?
0: Nee, zeker niet. Ik ben van nature wel een beetje driftig, ja. Dat is zeker waar. Nou, wordt dat vanzelf beter als je ouder wordt. En ik ben me er ook steeds meer bewust van. Ik heb het ook in mijn leven al nodige coaching gehad. En een van de dingen waar ik achter kwam, wat ik bij mezelf constateer, is als ik merk dat ik echt geïrriteerd word, dan wordt er meestal op een of andere kernwaarde gedrukt. Dus op het moment dat ik me dat realiseer, denk ik, oké, welke knop wordt er nu op gedrukt? Wat gebeurt er nu? En even ademhalen en rustig reageren. Nou, dat gaat vaak goed, maar ik ben ook maar een mens. Soms ga ik nog wel uit mijn plaat. Maar ik denk, als je mijn omgeving zou vragen, is dat nu een stuk beter dan 10 jaar geleden of 20 jaar geleden.
1: Waarom besloot je een coachingstraject in te gaan?
0: Nou, ik heb verschillende coachingtrajecten gedaan. Ik vind het leuk om aan mezelf te werken en me te ontwikkelen. En dat kan op allerlei manieren door met andere ondernemers te praten. En natuurlijk met mijn leadership team en mijn vrouw en zelfs mijn kinderen hebben daar een rol in. Maar het is soms ook goed om met een professional van gedachten te wisselen over dingen die er spelen. En ik heb één coach die al 15 jaar denk ik waar ik mee spreek. Vanuit een hele hoedanigheid, hele andere hoedanigheid jaren geleden. En die spreek ik 1 keer in het kwartaal of zo. En dat werkt voor mij heel goed om even die spiegel voorgehouden te krijgen op een manier die ik niet haal uit andere ondernemers of mijn vrouw, kinderen of mijn collega's.
1: Ja, en heb je voor je gevoel niet op een gegeven moment het idee, ik ben af, ik ben klaar met een coach?
0: Nee, ik denk dat nooit klaar is. Nee, het wordt alleen maar interessanter naarmate je ouder wordt, omdat je meer bagage meeneemt. Dus nee, ik vind dat alleen maar leuk. Ja. En ik coach overigens ook anderen. Hè? Dus het is ontvangen, maar het is ook geven. Ik vind het ook heel leuk om mijn ervaringen te delen met andere mensen. En vooral jongere ondernemers. En natuurlijk voor de hand liggen zeg ik lees mijn boek. Maar dat is natuurlijk maar het eerste stapje. Dus ik vind het ook heel leuk om een ervaring te delen. En ik merk ook dat jonge ondernemers dat ook leuk vinden om daarover van gedachten te wisselen.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen, je wordt natuurlijk ouder, je brengt een hoop ervaringen met je mee. Wat ook in je boek staat, een van die ervaringen is dat op een gegeven moment een tumor wordt ontdekt in je borst. Hè?
0: Ja.
1: Doodeng natuurlijk op het moment dat het gebeurt. Dat levert uiteindelijk geen kwalijke resultaten op.
0: Nee.
1: Beschouw je dat nu eigenlijk als een cadeau, die tumor? Kun je dat zo zeggen?
0: Ja, ik noem het wel eens een blessing in disguise. Ik heb die tumor is ontdekt bij een pre-scan. Ik weet dat heel veel mensen daar kritisch op zijn. Omdat het in veel gevallen nergens toe leidt. Maar wel medische kosten met zich meebrengt. Maar ik weet ook niet meer precies waarom. Maar ik dacht, laat ik eens zo'n pre-scan doen. Dat was toen nog in Duitsland. Nou, alles was goed, behalve dat dus een tumor tussen mijn hart en mijn longen zat. Nou, dan krijg je letterlijk een beetje een hartverzakking. Want dan denk je onmiddellijk, of dacht ik onmiddellijk, nou, het zal wel kwaadaardig zijn. Het einde is nabij. Die arts toen, zo'n Duitser die heel slecht Nederlands met een zwaar accent praat. Die zei, nou, dat zal allemaal wel meevallen, maar het ding moet er wel uit. Terug naar Nederland, tweede scan laten doen. Nou, toen bleek een timoom te zijn. Dus aan mijn zwezerik vergroeide tumor. Goed aardig, naar alle waarschijnlijkheid. 2 maanden later gingen ze dat opereren. In eerste instantie zeiden ze dat ze tussen mijn ribben doorgingen. Maar de dag van tevoren bedacht de thoraxchirurg om toch een borstkas maar door te zagen. Dus dat was echt een stevige operatie. 3 maanden bezig geweest met recoveren. Fysiek, maar ook mentaal. Want dat heeft ook best wel wat gedaan. En het was een blessing in disguise in de zin van dat ik terugkwam bij Snapcar en in die periode natuurlijk alle tijd had om aan reflectie te doen en me bedacht van nou, als ik terug ga naar Snapcar, dan wil ik die rol eigenlijk indelen zoals ik dat net beschreef. Dus strategie, financiering en leadership team. En allerlei andere operationele dingen wil ik eigenlijk als CEO niet meer doen. En het was ook bewezen dat het niet hoefde, want de tent had gewoon doorgedraaid terwijl ik er niet was. Dus ik ben toen in januari weer teruggekomen en met mijn toenmalige team gedeeld, dit is de 3 dingen die ik ga doen. En dat gaat natuurlijk niet altijd goed, maar ik denk als dat niet gebeurd was, dan had ik die stap waarschijnlijk niet zo genomen. Dus absoluut zeker een cadeautje, zoals jij het noemde.
1: Ja, eventjes tijd nemen om een stapje terug te doen. Ja. Dat doe je trouwens sowieso regelmatig. Want ik heb begrepen dat je eigenlijk elk kwartaal wel eventjes een momentje pakt om even bij te tanken.
0: Ja, ik werk nog steeds stevig. Het is niet zo stevig als in het begin. Maar ik werk best wel door. En dat vind ik ook leuk om te doen. Maar ik geloof ook dat er af en toe een moment moet zijn voor recovery. En je kunt wel eeuwig door blijven gaan. Maar op een gegeven moment val je vanzelf een keer om. Dus ik probeer inderdaad, en dat lukt ook meestal wel. Eén keer in het kwartaal, een week in ieder geval op vakantie te gaan. Soms met mijn gezin, maar soms ook alleen. Soms met vrienden. Ik vind kitesurfen heel leuk. Dus ik ga op een week naar Brazilië met 10 andere gasten die allemaal kiten. Ik ga soms in mijn eentje een week. Net in Japan geweest met mijn vrouw en kids in de meivakantie. Dus ik heb dat echt wel nodig om even afstand te nemen en even de batterij weer op te laden. En ik ben dan ook echt vrijwel volledig uit. Er zijn ook ondernemers die gewoon doorwerken. Ik zeg altijd, als ik me echt nodig heb, stuur maar een WhatsAppje. Maar de rest, die hou ik gewoon niet bij. Dat is voor mij wel een goede manier om te herstellen. En dan kan ik er gewoon weer met volle energie een kwartaal tegenaan.
1: Ja, kom je dan als een ander mens terug, elke keer weer?
0: Nou, dat is wat overdreven. Maar ik merk wel, de feedback uit mijn omgeving is wel dat het altijd goed is als ik even een weekje weg ben geweest. Omdat ik gewoon weer frisser en objectiever en opgeladen erin zit. Dus ik raad dat ook iedereen aan. Hè. Je had het net over die onbeperkte holiday policy die we hebben. Er zijn soms mensen die de andere kant op gaan. Namelijk gewoon geen vakantie opnemen. Nou, dan kan ze niet dwingen. Maar dan ga ik wel met klem adviseren om gewoon een week of twee weken even weg te gaan. Want uiteindelijk heb je dat gewoon nodig.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien net iets beter ook die drift onder controle hebt. Ik sprak net over de voorliefde voor conflicten. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
0: Nou, voorliefde is een beetje overdreven, maar ik ben in ieder geval niet conflictmijdend. Veel mensen vinden conflicten lastig. Als ik even in mijn privésfeer, mijn vrouw en ik zijn totaal anders. En als wij een gesprek ergens over hebben, ervaart zij het alsof we zeg maar direct door naar de notaris kunnen voor de echtscheiding. En ik denk, we hebben gewoon een relaxed gesprek over een onderwerp. Dus net hoe je het ervaart. En in de zakelijke sfeer geloof ik dat zeggen waar het op staat, uiteindelijk daar wordt het beter van. En dat moet je natuurlijk wel op een zachte manier doen. Dus wat ik altijd probeer te doen is hard op de zaak, zacht op de man. En als je dat scherp houdt, dan kun je veel met elkaar bespreken. Er zijn natuurlijk legio spreekwoorden over zonder wrijving geen glans. En nou ga zo maar even door. Maar ik geloof daar echt in, mits je het constructief doet. En ik merk in mijn omgeving dat best wel wat mensen het lastig vinden om dat te scheiden. Dus een conflict wordt vrij snel destructief. Ja, dan helpt het niet. Maar als je conflict of verschil van mening, want het klinkt iets anders, op een constructieve manier op tafel legt. En dat snel en duidelijk doet. Een beetje ook in de lijn van wat we net hadden over die reorganisaties. Ja, ik denk dat uiteindelijk het beter van wordt in plaats van dat uitstellen of inpakken en verzachten, et cetera.
1: Ja, er wordt nog wel wat als je weer vaart gaat maken met die internationale ambities. Hè? Want Nederlanders die worden nogal direct gevonden.
0: Ja.
1: Maar als ik jou zo beluister, ben jij het in extreme mate.
0: Ja, daar word ik natuurlijk wel eens van beticht. Maar ook daarvoor geldt dat ik natuurlijk ondertussen wel enige zelfkennis heb over wat ik wanneer aan stijl inzet. Maar wat zeker waar is, we hebben veel in Scandinavië gedaan. Dat werkt goed, dat is cultureel, lijkt het behoorlijk op elkaar. In andere landen is het ingewikkelder met mijn stijl. Maar daar kan ik ten eerste zelf wel in doseren. En twee, heb ik ook een leadership team om me heen. Die allemaal net wat anders in elkaar zitten. Die kan ik ook inzetten.
1: Ja. Als we het over stijl hebben. Is jouw stijl ook om af en toe een beetje door de zaken heen te bluffen? Wederom eventjes verwijzen naar het boek. Hè? Ja. Op de achterflap lees ik 1 miljoen leden, 3 landen. De meest succesvolle start-up van Nederland.
0: Ja.
1: Dat is niet helemaal waar gebleken, toch?
0: Nou, zat dat er echt op, joh? Ik kan me niet meer herinneren. Heb ik geen actieve herinneringen, zou Mark Rutte zeggen. Ik weet niet of het de meest succesvolle is. Maar ik denk ondertussen dat we wel kunnen vaststellen dat we een van de succesvollere start-ups zijn.
1: Maar verliesgevend nog steeds.
0: Klopt, maar dat is op zich geen schande. Misschien in Nederlandse cultuur wel. Maar als je dat even vertaalt naar Amerika, dan is het bijna een doel op zich. En ik zou me zeker niet willen vergelijken met Adyen en dat soort bedrijven. Dat is echt een andere league. Maar de omvang die we nu hebben, de impact die we maken, wat we allemaal aan het doen zijn. Nou, ik vind in alle bescheidenheid wel dat we ons als succesvol Nederlandse start-up mogen positioneren.
1: Ja, nou, ik veroordeel het verder niet. Nee. Waar ik met name nieuwsgierig naar ben, is bluffen misschien een ondergewaardeerde eigenschap voor mensen aan de top in het bedrijfsleven?
0: Dat is een interessante vraag. Ik ben er in ieder geval niet wars van. Ik probeer wel altijd de ethiek in de gaten te houden. Dus ik lieg niet. Maar de waarheid een beetje draaien om iets voor elkaar te krijgen. Dat past wel bij mij. Ik denk dat het ook wel nodig is. Als je gaat ondernemen. Je moet een boel dingen voor elkaar krijgen. Die in de toekomst nog waar moeten worden. Ja, dan moet je mensen wel mee kunnen nemen daarin. En daar hoort ook een beetje bluff bij. Ik heb natuurlijk heel veel financieringsrondes gedaan. En daar moet je wel met overtuiging kunnen brengen dat die tent echt door het plafond gaat groeien en super winstgevend gaat worden. Want als mensen doorhebben dat je er zelf niet in gelooft, dan gaan ze never ever een euro in je investeren.
1: Ja. Wat moet jouw leven makkelijk zijn nu er gewoon één aandeelhouder is die zich heeft gecommitteerd aan het funden van de operatie? Hè?
0: Zeker. Nou ja, ja en nee. Want het is ook. Strategie bepalen is niet zo heel ingewikkeld. Het is gewoon een puzzeltje maken en daar kom je wel uit. Financiering ophalen is in de basis ook niet zo ingewikkeld. Het is het closen van deals. En je moet natuurlijk wel het plan hebben en de investeerders. Maar het lastigste van de drie dingen in mijn rol blijft leadership team en mensen. Dus mijn leven is wel makkelijker, maar niet makkelijk. Want ook dat vergt nog best een boel aandacht om te zorgen dat we 45 man hebben ondertussen. Dat die allemaal blij, happy en productief houden.
1: Ja. Ja, misschien ergens ook wel een beetje saaier geworden, toch? Jij bent iemand die gedreven wordt door adrenaline, door kicks. Ja. Als je op de kite staat, dan wil je zo hoog mogelijk en zo hard mogelijk.
0: Ja,
1: ja, op een gegeven moment verliezen dingen ook een beetje hun spanning, hè?
0: Nou, valt wel mee, eerlijk gezegd. Ik vind het traject wat ik nu met Snapcar aan het doen ben best spannend. Dus toen ik terugkwam, stond het er niet heel lekker voor. Financieel niet, qua team niet, qua strategie niet. Dus ik heb echt wel mijn tanden erin moeten zetten om het te brengen naar waar het nu staat. Ik vind het ook heel cool dat we dit jaar die winstgevendheid gaan realiseren. En ik zie ook uit naar de volgende stap. Want ik weet nu al, dat gaat natuurlijk ook weer niet vanzelf. Als wij weer naar het buitenland gaan, dan gaan we daar weer dingen verkeerd doen. En dan gaan er dingen tegenvallen. En ook nu, as we speak, spelen er weer dingen die ik niet van tevoren had verwacht. Die best wel wat conceptueel denkvermogen en daadkracht nodig hebben om voor elkaar te krijgen. Dus ik verveel me helemaal niet. Ik vind het echt... U mij heel erg leuk om terug te zijn.
1: Ja, en staan er op een van die vele lijstjes die je maakt... staat er nog ergens iets op de bucketlist carrière technisch gezien? Of zie je jezelf oud worden bij Snapcar?
0: Ja, dat is lastig te voorspellen. Kijk, ik blijf het doen zolang zolang ik het leuk vind. Zolang het mij blijft uitdagen. En ook zolang het team en de aandeelhouder op mij zitten wachten. Het kan ook op een gegeven moment zijn dat de tent volledig uit zichzelf draait. En dat ik niet zo heel veel waarde meer toevoeg. Nou, dan hoop ik dat ik dat zelf wel doorheb. Maar als dat niet zo mocht zijn dat me dat verteld wordt. Dat gaat denk ik niet volgende week of volgende maand zijn. Maar ik acht de kans ook niet zo groot dat ik over 10 jaar nog Snapcar run. Maar als dit zand en leuk blijft en we Europa gaan veroveren of de rest van de wereld. Dan ben ik erbij.
1: We gaan het volgen. Victor van Tol, CEO en co-founder van Snapcar. Veel dank voor je komst naar onze studio hier in het DPG-gebouw. Tegen alle luisteraars zou ik zeggen, blijf waar u bent, want collega Gerben van Driel staat al op de startrij te wachten op het groene licht. En hij heeft een dijk van een gast, Emil Tjankaya, die al 7 jaar als aerodynamica-specialist in de Formule 1 werkt. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At The Top. Dan ga ik in gesprek met Mijltje de Groot, die als CEO van Groningen Airport Eelde de luchthaven aantrekkelijk probeert te maken, ook voor burgervluchten. Graag tot dan.
5: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
8: De omgeving van mijn gast verklaarde haar voor gek. Hoezo lever je de helft van je salaris in om te gaan werken in een omgeving met een overschot aan testosteron? en een totaal gebrek aan work-life balance. Maar ja, het is wel een wereld waar honderden miljoenen paar ogen van over de hele wereld op gericht zijn, waar velen van dromen en maar weinigen toe doordringen. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag een hele bijzondere aflevering, want we staan dus niet midden in de Businesswise studio, maar we zijn op afstand en we gaan ook wat verder dan het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ja, deze gast konden we, CQ, kon ik gewoon niet laten lopen. Emil Chankaya, ooit ING-bankier, maar de afgelopen jaren aerodynamica-specialist bij, jawel, het McLaren Formule 1-team. Emil, ja, normaal zou ik zeggen welkom in de studio. Ja, nu is het een beetje ja, welkom in je eigen huis eigenlijk, hè?
9: Ja, inderdaad, dankjewel. Ik zit momenteel in Engeland, omdat ik hier dus woon.
8: Ja.
9: Maar dankjewel, ja, leuk om dit gesprek met je aan te gaan.
8: Ja, nou, super fijn inderdaad. Ik wist helemaal niet dat je thuis kon werken in de Formule 1. Kan dat?
9: Niet bij elk team. Bij McLaren kon dat wel.
8: Oké.
9: Maar zoals je weet zit ik momenteel niet meer bij McLaren. Dus, nee. Maar bij andere teams kan dat niet.
8: Nee,
9: maar heb ik gehoord.
8: Je bent in between jobs, hè, nu?
9: Klopt, inderdaad. En ik ben in

0: je nu te pakken dus eigenlijk.
1: Klopt, inderdaad. Het is een beetje te vergelijken met wanneer je afstudeert. Dus je bent eerst heel erg bezig met afstuderen. Dan studeer je af en heb je even niks meer te doen. Een beetje hetzelfde.
0: Ja, want bedoel, hoeveel uren draai je gemiddeld genomen in zo'n Formule 1 team? Als het seizoen aan de gang is en de heat is on, waar moet ik dan aan denken?
1: In je contract staat natuurlijk dat je 40 uur per week werkt. Maar realiteit is heel anders. Normaal gesproken werkte ik iets van... Ik begon rond een uur of 7:30, 8 uur.
0: Ja.
1: En dan werkte ik door tot rond een uur of 8 vanaf kantoor. En dan ging ik naar huis. En dan werkte ik ook altijd door tot 11:00, 12:00. En dan soms zelfs 3, 4 uur in de ochtend. Dus zo zag het er een beetje uit. En weekenden werk je soms ook. Dus het stopt eigenlijk nooit.
0: Nee, je leven staat in het teken van de Formule 1. Zo kunnen we dat rustig stellen.
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: En wat overkomt je dan op het moment dat je dan inderdaad even thuis zit? Want je zit thuis, hè, niet omdat je thuis wil zitten, maar je gaat weg bij team 1. Je gaat straks naar een ander team. We mogen nog niet weten waar naartoe. Dat zal de toekomst leren. Maar je gaat naar een volgend Formule 1 team. Maar je mag dan even, je mag niet rechtstreeks overstappen. Je moet even thuis zitten, hè?
1: Klopt, inderdaad. Gardening leave heb je. Dus omdat ze willen dus dat je de laatste ontwikkelingen niet meekrijgt. Nee. Zodat je dat niet mee kan nemen naar het volgende team. Dan doe je dus eigenlijk helemaal niks.
0: Nee. Maar komen de muren dan op je af nu?
1: Ja, soms wel. Maar daarom doe ik er ook bepaalde dingen na. Zoals ik ben analist dus bij Ziggo Sport, F1 TV. En dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: De afgelopen weken, ik heb een rubriek, daar komen we straks over te spreken, de boordradio. En dan vraag ik aan mensen, joh, kijk je wel eens Formule 1? En niemand kijkt het. Of in ieder geval weinigen. En voor de goede orde luisteraar, we gaan het niet over de Formule 1 hebben inhoudelijk. We gaan het echt, het wordt gewoon een normale move van up, waarin we het gaan hebben over de loopbaan van ML en wat ze tegenkomt en hoe ze daarmee omgaat. Maar toch, hè, als je aan de leek, iemand die niet naar Formule 1 kijkt, als je moet uitleggen. Hoe is het om in die wereld te werken? Kun je ons een beetje gevoel bij geven?
1: Ja, nou, er is enorme tijdsdruk natuurlijk in deze wereld. Wat ik in mijn dagelijkse leven doe, dus mijn werk, is eigenlijk het ontwerpen van de auto's. Dus ik ontwerp een bepaald gedeelte. Dan test ik het in onze virtuele windtunnel. CFD heet dat. Dan in de echte windtunnel. En dan blijf je dat dus doen. Je blijft maar in cirkels gaan. Ja. En elke dag probeer je de auto sneller te laten gaan. Zo ziet het eruit. Precies. Onder extreme tijdsdruk.
0: Ja.
1: Want de races stoppen niet.
0: Nee, precies. Want de belangen zijn groot. Hè? Het is uiteindelijk voor de goede orde zijn team. Of dat je nou eerst komt of laatste. Dat scheelt ettelijke miljoenen dollars, euro's.
1: Dus klopt.
0: Het is gewoon, hoe zeg dat? Ja, dit is gewoon, we zeggen wel eens in Nederland, we spelen hier geen Champions League. Maar goed, jij speelt dan geen Champions League, maar je zit in de Formule 1 en het is gewoon top level, punt.
1: Klopt, inderdaad. Nou, wij gaan ook voor het kampioenschap, hè? Dus daarom stopt het ook nooit.
0: Ja, maar ik wil graag even terug, hè? Want je zit dus nu in Engeland, daar waar het Silicon Valley van de Formule 1 is. Hè? Daar zitten al die teams. Maar de wieg stond natuurlijk niet in Engeland, maar in Meidrecht.
1: Oh ja, klopt. Ik ben in Meidrecht geboren en getogen.
0: Ja.
1: En ik heb daar dus gewoond tot mijn 24ste. Want toen ben ik naar Amerika gegaan een tijdje om te studeren.
0: Ja.
1: Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. En toen ben ik weer een tijdje verhuisd naar Amerika voor werk, voor ING.
0: Ja.
1: En in 2019 ben ik definitief naar Engeland verhuisd voor McLaren.
0: Maar waar jouw wieg stond, hè? In Meidrecht. Ik bedoel, wat voor gezin? Neem ons eens mee. Was daar iets van überhaupt van Formule 1 of wat dan ook te vinden?
1: Oh nee, helemaal niet. Nee. Ik kom van een Turks-Nederlands gezin. Mijn opa is heel lang geleden naar Nederland verhuisd.
0: Ja.
1: Kom dus uit een familie van een Turks familie. Allebei mijn ouders zijn Turks. Mm-hmm. Ik heb een broertje en een zusje, dus we zijn met z'n drieën. Maar niemand in mijn familie hield van Formule 1. Ze keken het niet eens, wisten niet eens wat het was eigenlijk.
0: Nee. En toen jij een jaartje of 4, 5 was of zo, hè, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, wat waren jouw toekomstdromen toen? Wat werd je geacht te worden, zou ik bijna zeggen?
1: Nou, toen ik 7 was, zag ik dus een...

0: documentaire over astronauten, over de ruimte.
1: Ja.
0: En dat trok mij enorm aan. Dat vond ik zo leuk dat ik zei, ik wil astronaut worden.
1: Ja. En hoe werd erop gereageerd?
0: Nou, mijn moeder die steun heeft me daar altijd in gesteund. Maar ze dacht wel eerst van, oh ja, dat zal wel overgaan.
1: Ja.
0: Dat zal ze vast wel niet willen worden. Want in de Turkse gemeenschap worden andere beroepen, zoals bijvoorbeeld arts zijn of advocaat zijn, dat zijn de beroepen die mensen het leukst vinden.
1: Ja.
0: Ik niet. Dat vond ik niet leuk. Dus
1: nee.
0: daarom heb ik toch ervoor gekozen om lucht- en ruimtevaarttechniek te studeren in Delft. En
1: ja.
0: Maar zo ben ik hier terecht gekomen.
1: Want als 7-jarig meisje zag je dus een documentaire in Meidrecht over ruimtevaart. En toen dat pakte je.
0: Klopt, inderdaad. Ik zag die astronauten en ik dacht, dat wil ik worden.
1: Ja.
0: Want er is nog zoveel dat we niet weten over de ruimte.
1: Ja.
0: En ik wilde dat gewoon ontdekken op die leeftijd.
1: Kan je nog terughalen wat je daar nou precies in raakte? Wat ik bedoel, want het is, hoe zeg je dat? Hè, ik vind het ook super interessant, daar gaat het niet om. Maar ook als meisje en zo, waarom, ik bedoel, even heel stereotyperend, maar de gemiddelde meisjes spelen bij wijze van spreken met pop op die leeftijd. En jij werd getrokken door astronauten. Kan je nog terughalen wat jou daarin fascineerde?
0: Ja, die pakken die ze aan hadden. En
1: ja.
0: ze waren bezig met een extravehicular activity. Dus dat ze dan daar naar buiten gaan om iets te fixen. Iets aan die space shuttle te fixen.
1: Ja.
0: ISS waren ze dan.
1: Ja.
0: Dus dat trok me enorm aan. Dat ze aan het zweven waren in die pakken. Dat vond ik heel gaaf.
1: Want precies, maar ik bedoel, kijk, voor een gemiddelde Nederlander is dat heel ver weg, letterlijk en figuurlijk. Maar ik heb het idee voor een meisje van Turkse ouders uit Meidrecht helemaal. Toch niet? Ik bedoel...
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dus niemand uit mijn familie die wilde ooit astronaut worden. En ook lucht- en ruimtevaarttechniek studeren.
1: Nee.
0: Ik was echt de eerste eigenlijk.
1: Ja.
0: Mijn moeder die heeft wel in de luchtvaart gewerkt als stewardess.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat was het eigenlijk. Maar ik werd wel gesteund altijd erin.
1: Ja, want je moeder zei meteen, die zei niet van joh, ML, doe niet zo raar. Hè?
0: Ze heeft niet gezegd van doe niet zo raar, maar ze dacht wel dat het iets tijdelijks was.
1: Ja.
0: En ik denk dat ze ook liever had gewild dat ik arts zou worden of advocaat. Want zoals ik al zei, dit soort beroepen zijn prestigieus binnen de Turkse gemeenschap.
1: Waarom is dat zo? Waarom zijn die beroepen?
0: Ik denk dat omdat je mensen echt helpt.
1: Ja,
0: Vooral als je arts bent, kan je mensen helpen.
1: Ja.
0: En ook als je advocaat bent, kan je mensen op een goede manier helpen.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom.
1: Ja. En heeft het ook niets met zekerheid te maken? Met dus een goed inkomen, je hebt aanzien.
0: Sowieso, ja. Want als je arts of advocaat bent, dan heb je altijd wel een baan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ML, die dacht, joh, arts, advocaat, mij niet gezien. Ik wil eigenlijk die astronauten achterna, toch?
0: Klopt, ja. Daarom ben ik dus in Delft gaan studeren. Maar in mijn tweede jaar voor mijn bachelor heb ik me toch wel aangemeld bij geneeskunde. En ik werd toegelaten in Rotterdam aan Erasmus.
1: Ja.
0: Kon ik geneeskunde studeren.
1: Ja.
0: Toen heb ik nog even gedacht, zal ik het allebei doen? Dus lucht- en ruimtevaarttechniek en geneeskunde.
1: Mm-hmm. Doe maar.
0: Het had gekund, maar toen heb ik het toch maar niet gedaan. Omdat je uiteindelijk toch voor eentje moet kiezen.
1: Ja,
0: je kan niet allebei die banen doen.
1: Nee, want volgens mij is geneeskunde al vrij pittig. En lucht- en ruimtevaarttechniek heb ik ooit van begrepen. Is geloof ik zo ongeveer de moeilijkste studie die je kan doen. Dus,
0: klopt. Als exacte vakken je niet liggen, dan is dat best wel lastig. Ja.
1: Ja, dus je hebt toch nog een klein beetje, want je was gefascineerd door die astronauten. Daardoor kwam je op dat lucht- en ruimtevaartpad terecht. Maar je hebt toch, wat ik bedoel, dan is toch wel een beetje de, ja tuurlijk, en bij wie niet zou ik zeggen. Hè? Wat je ouders willen en het verwachtingspatroon heeft dus toch nog even aan je getrokken, begrijp ik.
0: Ja, inderdaad. Dus ik dacht, misschien hebben ze wel een punt. Misschien is het wel makkelijker om een baan te vinden ook als ik arts word daarna.
1: Ja.
0: Dus misschien moet ik het toch wel doen hiernaast.
1: Ja.
0: Ik wilde nooit lucht- en ruimtevaart opgeven. Maar ik wil dit daarnaast doen.
1: Ja. Maar goed, je zegt zelf ook dat het was niet te combineren. Dus dan komt er ook een moment dat je toch gewoon echt de knoop moet doorhakken. En ook bij wijze van spreken richting thuisfront moet vertellen. Nee, sorry mama, maar ik ga dat andere pad volgen. Was dat een pittige beslissing?
0: Nee, ik heb gewoon gezegd, ja, dit is wat ik wil. Ik wil astronaut worden, dus dit ga ik doen. Dat wist ze ook al. Dus. Ja.
1: En is het, want ik heb hem enigszins feeling, hè, met de, ik bedoel, ik heb mentorprogramma's gedaan ook, hè, met multiculturele jongeren. Dus ik snap, ik heb wel eens vaker gehoord, hè, ook wat je net vertelde over dat vanuit ouders, hè, best wel is van, joh, als je dan goed kan leren, wordt dokter of wordt arts. Jouw moeder kennelijk, die heeft dat wel tegen je gezegd, maar je zegt ook, die supporten mij. Is dat uitzonderlijk in Turks-Nederlandse... Sorry, Turks.
0: Ja, ligt heel erg aan de familie, denk ik. Maar over het algemeen wel, ja. Want ja. Kijk, mijn moeder mocht niet studeren. Hm. En daarom wil ze juist dat als zij dochters had of kreeg, dat die wel gingen studeren.
1: Ja.
0: En zo ver mogelijk gingen ook. Dat zegt ze ook altijd. En daarom heeft ze mij en mijn zusje ook heel erg gesteund daarin.
1: Ja, daar heb je dus geluk mee gehad, zou je kunnen
0: zeggen. Klopt, ja. Maar niet elke familie is zo natuurlijk. Niet elke familie steunt. Dus ik heb wel geluk gehad met mijn familie, met mijn moeder.
1: Ja. En je ging dus lucht- en ruimtevaart studeren in Delft.
0: Ja.
1: Op kamers, studentenleven.
0: Ik heb nooit op kamers. Ik ben nooit op kamers gegaan, want ten eerste binnen de Turks gemeenschap wordt dat niet zo gedaan eigenlijk.
1: Nee.
0: En ten tweede. Ik had ook eigenlijk niet de financiële middelen daarvoor. Mijn familie ook niet.
1: Nee.
0: Dus het was goedkoper om thuis te blijven wonen.
1: Ja.
0: Ik moest wel elke dag heel 2 uur heen en 2 uur terug reizen met de trein.
1: Ja.
0: En bus en zo, met OV.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat was wel pittig. Maar op een gegeven moment raak je er wel aan gewend.
1: Ja. Maar dus, wat je zegt ook, we hadden ook, dus ten eerste, het is niet gebruikelijk. Het wordt niet zo gedaan. En ten tweede, we hadden überhaupt de middelen niet.
0: Ja.
1: Zeg je dan ook van, joh, het was bij ons thuis vroeger, we moesten wel, hoe zeg je dat? De broekriem aanhalen en zuinig zijn bijvoorbeeld?
0: Ja, klopt. We hadden niet zo breed. Nee. Dus ja, dan moet je, dan kan je ook niet alles wat je wil doen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat ik thuis ben blijven wonen. Mijn broertje en zusje ook trouwens.
1: Ja.
0: Dus iedereen bleef gewoon thuis wonen terwijl ze aan het studeren waren.
1: Ja. En er kwam dus een moment dat je wel in die collegezaal zat in Delft. En toen, daar is het Formule 1 zaadje geplant.
0: Klopt.
1: Kan je nog herinneren wat het moment was dat je dacht van, hey.
0: Ja. Ik deed een vakje in race car aerodynamics.
1: Mm-hmm.
0: En dat ging dan over dus de aerodynamica van Formule 1 auto's.
1: Ja.
0: En dat vond ik zo leuk dat ik dacht, eigenlijk wil ik dit doen. Dus toen ben ik eigenlijk, heb ik geprobeerd om een Formule 1 binnen te komen.
1: Ja.
0: Dus ik heb bij allerlei Formule 1 teams gesolliciteerd.
1: Ben je dat meteen al gaan doen tijdens je studie of niet?
0: Nee, niet tijdens mijn studie. Ik heb het afgemaakt en daarna pas heb ik geprobeerd om,
1: Ja, maar nou even, want terug, want je zat dus in die collegezaal al, je deed race car aerodynamics. Kan je mij, want ik ben helemaal geen techneut en veel luisteraars denk ik ook niet. Wat kan je eens uitleggen? Wat pakte je daar dan in? Waarom is dat zo leuk?
0: Omdat het probleem oplossende gedeelte daarvan, dat je dus snel problemen moet oplossen. Het is ook echt toegepaste aerodynamica.
1: Ja.
0: Het is niet alleen theoretisch, maar je past het ook echt toe. Je doet allemaal testjes zelf in de windtunnel. Dat vond ik gewoon heel leuk.
1: Ja.
0: En ook vooral dat je heel snel moet schakelen. Dus heel snel oplossingen moet vinden. Hm. Kijk, als je bijvoorbeeld een vliegtuig ontwerpt, gaat het heel langzaam.
1: Ja.
0: Maar Formule 1 is heel snel. Je moet heel snel oplossingen vinden. En dat vond ik heel leuk.
1: Ja, want dat heb ik als de ontwikkeltraject van een vliegtuig. Er gaan tientallen jaren overheen.
0: Klopt.
1: En Formule 1 of racen überhaupt is inderdaad gewoon binnen een seizoen. De druk staat continu op de ketel. Dat trok je aan.
0: Ja, je ziet die resultaat heel snel dus van wat je doet, van je werk. En dat trok mij aan, ja.
1: Ja, hoezo dat dan inderdaad? Wat zegt dat over je?
0: Dat ik ongeduldig ben?
1: Nee. Ja.
0: Ik ben ongeduldig hoor, dat wel.
1: Is dat zo, ja?
0: Maar ik ben iemand die... ik ben best wel gedreven. Dus als ik iets doe, wil ik ook gewoon dat ik het goed doe. En ook dat ik weet dat ik het goed heb gedaan.
1: Ja.
0: Dus het resultaat van mijn werk ook echt snel zie.
1: Ja, competitief en... hoe zeg je dat? Vat ik het zo goed samen? Competitief?
0: Competitief, zeker, ja. Ja, inderdaad. Dus als ik... een spel speel met iemand wil ik ook wel echt altijd winnen. Dat wel, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dat is als ik jou, je broertje en je zusje zou interviewen, dan zouden ze dat bevestigen. Dat was iets van.
0: Ja, sowieso. Ja.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Waar komt dat vandaan? Ik denk ook een beetje vanwege mijn familie. Kijk, zoals ik al zei, mijn moeder die mocht nooit studeren. Zij had ook dromen, maar ze mocht niet studeren. Dus kon ze dat niet doen.
1: Nee.
0: En daardoor wil ik het juist wel doen.
1: Mm-hmm. Dat zit er toch een beetje. Dus wat dat betreft krijg je wel wat mee van hoe zeg je dat? Je voelt wel in die zin ook een soort verantwoordelijkheid misschien. Om wat van leven te maken.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben ook de oudste van in de familie. Mijn broertje en zusje zijn jonger dan dat ik ben.
1: Ja.
0: Dus een beetje verantwoordelijkheid ook, denk ik.
1: Maar het zijn toch, want ik bedoel, kijk, sowieso luchtruimtevaart is ambitieus. Formule 1 is ambitieus. Ja, hoe zeg je dat? Heeft er nooit iemand tegen je gezegd van, nou, Mel, het is allemaal schattig wat je ambieert, maar dat zit er helemaal niet in mij. Hè? Ik bedoel, wees realistisch. Is dat ooit tegen
0: zo
1: je gezegd?
0: Zo vaak, dat heb ik zo vaak gehoord van mensen om me heen.
1: Ja?
0: Dat ze zeiden van, pastor, nou, dat is maar, dat kan toch helemaal niet. Ja. De kans is heel klein. Waarom ga je niet iets anders doen?
1: Ja, wie zeggen dat dan tegen je bijvoorbeeld? Mentoren ook, kan ik me voorstellen. Leraren.
0: Ja, bijvoorbeeld op de middelbare school had ik een leraar. Die zei van, dat ging dan meer over de studie die ik deed. Dus ik deed natuurkundige vakken natuurlijk. Natuur en gezondheid en natuur en techniek deed ik allebei.
1: Ja.
0: En toen zei een van mijn leraar, zei van, Mel, weet je wel zeker dat je die natuurkundige vakken wil? Ik denk dat je het moet laten vallen.
1: Ja.
0: Dus die geloofde niet echt heel erg in mij.
1: Nee.
0: En dat doet natuurlijk pijn.
1: Ja.
0: Het is heel jammer om zoiets te horen.
1: Ja.
0: Maar dat maakt mij ook sterker. Dus als iemand tegen mij zegt dat ik iets niet kan, dan wil ik het juist doen.
1: Ja.
0: Om mezelf te bewijzen van, ik kan het wel.
1: Ja. Want dat, je zegt het doet pijn. Kun je dat, hoe voelt dat?
0: Ja, een beetje ook teleurstelling. En het doet ook pijn omdat iemand niet in je gelooft. Ze denken dat je het niet kan.
1: Ja.
0: Terwijl ik zelf denk dat ik het wel kan.
1: Ja.
0: Dus dan ga je aan jezelf ook een beetje twijfelen van, heeft die persoon nou gelijk? Kan ik het echt niet?
1: Mm-hmm.
0: Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar omdat ik... Kijk, mijn familie steunde mij heel erg altijd. Ja. Die zeiden juist, oh nee, dat is onzin. Joh. Je kan het wel, je moet in jezelf geloven. Als jij denkt dat je het kan, dan kan je het ook.
1: Ja.
0: Gelukkig, want stel je voor dat ik niet zo'n familie had, had ik misschien wel geluisterd naar die leraar. Ik weet het niet.
1: Had je je laten ontmoedigen misschien wel?
0: Misschien dus, wel, ja. Bedoel,
1: het is een bekend fenomeen, hè, dat ook kinderen met een multiculturele achtergrond in Nederland vaker lager studieadvies krijgen, et cetera. Dat heb jij dus ook aan den lijve ondervonden.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ja, want mijn moeder was wel echt iemand die erachteraan ging. Als een leraar zei dat ik het niet kon, ging ze ook gewoon echt. Ze ging altijd naar die ouderavonden. En dan zei ze wel van, mijn kind kan het wel.
1: Ja, wat mooi.
0: Ja.
1: Ik zou bijna zeggen, godzijdank voor zo'n moeder.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel geluk gehad, ja.
1: Dus er is het geluk van de supportive family. Er is ook een droom, er is een verlangen. Maar ja, je had nog steeds 0 kruiwagens. En tegelijkertijd natuurlijk ontiegelijk veel concurrenten die allemaal in die Formule 1 willen werken. Hoe je in godsnaam bent binnengekomen, dat hoor je zometeen. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time. De scène van je leven. Want het is eerst tijd voor de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag van jou, welke fragment uit film of serie, welke blijf je bij, welke resoneert. En dat komt ervan dat ik ooit een coach sprak die zei van, ik laat mijn coachees naar een film kijken. En de scène waarop ze aanslaan zegt mij welk thema bij hen speelt. Nou, vanuit die gedachte vraag ik dus aan al mijn gasten, joh, welke film of serie neem je mee? Mel, wat heb jij meegenomen?
0: A Million Miles Away. Het is een film.
1: Miles Away.
0: Ja, dat is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En het gaat over een Mexicaans-Amerikaans migrantarbeider in de landbouw. Die enorme obstakels overwon om astronaut te worden bij NASA.
1: Ja, waar gebeurt het verhaal, hè, volgens mij?
0: Ja, klopt. Ja.
1: En we gaan naar een bewuste scène kijken. Dat is een scène waarin die, je ziet in de film hoe die vanuit een ongelooflijke kansloze positie toch aan de slag gaat om zichzelf te prepareren voor die NASA-sollicitatie. Wordt ook, ik weet niet hoe vaak, afgewezen. En op een gegeven moment gaat hij zijn sollicitatie maar rechtstreeks brengen. En daar gaan we een stukje van horen.
2: This is going to be your 11th attempt. And I appreciate your persistence. And I thank you for coming all the way down here. But I really wish you'd have saved yourself the airfare.
3: Sir, if I may. This is my strongest application yet. And this would be my 12th attempt, not my 11th.
1: Even een kort stukje. 12e sollicitatie al. Wanneer zag je deze film?
0: Een aantal jaar geleden alweer. Best wel lang geleden eigenlijk. Ja. Ik kan me niet meer herinneren wanneer. Maar
1: zat je al in de Formule 1 of was het nog hiervoor? Daarvoor?
0: Dat was ervoor nog.
1: Daarvoor.
0: Dus ja. Het heeft me ook heel erg geïnspireerd.
1: Ja.
0: En het lijkt eigenlijk wel een beetje op mijn verhaal.
1: Ja.
0: Dus, want ik heb ook zo vaak gesolliciteerd om Formule 1 binnen te komen.
1: Ja.
0: En ik ben keer op keer afgewezen. Dus daarom lijkt het echt heel erg op mijn verhaal. En de manier waarop ik heb gesolliciteerd.
1: Ja, want maar even terug, want je zag dit fragment, was dus nog voordat je in de Formule 1 kwam. En je zegt, ja, dit lijkt op mijn verhaal. Waarom raakt dit specifiek jou?
0: Kijk, deze man is ook een migrantarbeider. Hè? Nou ja, mijn opa is heel lang geleden naar Nederland verhuisd natuurlijk, voor werk. Als gastarbeider. En dus daarom lijkt wel een beetje op mijn verhaal, vind ik. Ja. En hij heeft ook heel veel obstakels overwonnen. Mm-hmm. Ik ook. En hij wilde heel graag astronaut worden. Zoals ik al eerder zei, wil ik eigenlijk... Het is nog steeds mijn droom, hè? Ja. Om astronaut
1: nog
0: te
1: steeds.
0: Worden.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds, ja. Oh. Als ik de kans krijg om astronaut te worden, zou ik het zo doen.
1: Oké.
0: Okay. Dus daarom raakte mij dit ook heel erg.
1: Ja. En wat heb je eruit gehaald? Want ik kan me voorstellen, je ziet het misschien op ook een moment dat je wel eens denkt van joh, maar dit het gaat me nooit lukken of wat dan ook. Wat was concreet wat je hier uithaalde? Hoe heeft het je geholpen?
0: Nou, niet opgeven. En als je een droom hebt, moet je er gewoon achteraan gaan. Het duurt soms heel lang, zoals in deze film ook.
1: Ja.
0: Maar als je iets echt wil en er echt achteraan gaat, dan lukt het uiteindelijk wel.
1: Juist. Waar, nou, hoe dat bij jou gegaan is, daar gaan we het nu verder over hebben.
4: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Want je had die droom. Hè? Je wilde de Formule 1 in. En dat je dus in Delft met het vak Race Car Dynamics in aanraking kwam. Maar gek genoeg ben je begonnen te werken bij ING.
0: Ja.
1: Dat, die stap snap ik dan niet helemaal.
0: Daar zit geen aerodynamica in. Nee. Ik had dus heel vaak gesolliciteerd bij Formule 1 teams. Afgewezen steeds. En toen dacht ik, nou ja, ik heb een plan B nodig. Ik kan niet niks doen.
1: Nee.
0: Dus toen zag ik een advertentie voor een traineeship bij ING in risk management.
1: Ja.
0: En dat heeft ook heel veel te doen met data. Dus ik dacht, dan kan ik in ieder geval leren hoe het is om binnen een bedrijf te werken en met data omgaan.
1: En daarom
0: had ik gesolliciteerd.
1: Ja, precies. Dus je was aan het studeren, je wist Formule 1, je ging solliciteren. En je werd dus afgewezen in eerste instantie bij die Formule 1 teams. Schrijf je gewoon een brief met hey, ik ben ML. En dit is mijn cv en mag ik bij je komen werken? En kreeg je dan antwoord of namen ze die moeite niet eens?
0: Soms niet, soms wel. Soms werd ik wel uitgenodigd voor een interview. Dan deed ik een interview. Ja, soms wel. En dan, of ze reageerden daarna helemaal niet.
1: Ja.
0: Of ze zeiden, ja, je bent afgewezen.
1: Ja.
0: En maar dan niet waarom. Reden geven ze meestal niet.
1: Nee.
0: Dat is juist jammer, want je weet niet waarom. Dus je weet niet hoe je zelf kan ontwikkelen om een volgende keer beter te zijn.
1: Ja. En even voor de goede orde, hè, voor de mensen die geen Formule 1 kijken. Er zijn in principe maar nu tegenwoordig 11, maar vroeger over het algemeen 10 teams. Je hebt 10 opties. En als je 10 keer nee hoort,
0: dan
1: is het behoorlijk een beetje klaar.
0: Klopt, dan is het een beetje ontmoedigend. Dan denk je, wat moet ik nu doen?
1: Ja.
0: Moet ik opgeven?
1: Ja.
0: Ik heb uiteindelijk niet opgegeven, maar ik ging wel... ondertussen iets anders doen. Dus bij ING werken.
1: Ja, de schoorsteen moet roken natuurlijk. Dus,
0: klopt, inderdaad. Ik moet toch op een of andere manier geld verdienen.
1: Ja.
0: Toen ben ik ING binnengekomen. En dat was ook heel dicht bij huis. Nou, heel dichtbij. Het was een uurtje met de bus.
1: Ja. Maar...
0: En,
1: ja. En hoe was dat? Hoe was dat?
0: Het is heel anders dan Formule 1. Ik heb niks met mijn studie gedaan daar natuurlijk. Nee. Maar wel heel veel met wiskunde en dat soort dingen. Dus het was... ik heb een hele leuke tijd gehad daar. Maar het was niet mijn droom.
1: Nee,
0: ik merk toch wel dat ik dat miste.
1: Ja, want dat lijkt me dus lastig. Je hebt die droom. Je solliciteert dan, laten we zeggen, 10 keer of misschien wel 20 keer bij de teams. En je krijgt 0 op het request. Ja, je moet toch eten. Dus dan maar solliciteren. Dan kom je bij ING terecht. Hoe zet je dan de knop om? Hoe motiveer je jezelf om dan toch iets te gaan doen waarvan jij denkt, ja, maar hier wil ik helemaal niet zijn?
0: Ja, nou ja, ten eerste, zoals ik al zei, ik kan niet niks doen. Dit moet toch een of andere manier je geld verdienen, 1. En 2, ik probeer altijd een manier te vinden om mezelf te ontwikkelen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, nou, dit is een kans om mezelf te ontwikkelen, op zijn minst. En dat kan mij helpen bij mijn sollicitaties bij Formule 1 teams.
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar dat ik bij ING ben gaan werken. En toen ik aan het werk was, daar heb ik altijd gesolliciteerd nog bij Formule 1 teams.
1: Ja.
0: Dus dan ging ik na werk in een meeting room bij ING oefenen. En dan ook voor interviews, hè, die er nog niet eens waren. Ik was niet eens uitgenodigd voor interviews, maar ik ging wel gewoon oefenen.
1: Hoe oefen je dan?
0: Ik had heel veel boeken, aerodynamica boeken, dus die nam ik altijd mee. Dat ging ik dan keer op keer lezen. En internet, hè, van, er is niet heel veel bekend over sollicitatieprocedures bij Formule 1 teams, op het internet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik probeerde toch altijd, een manier te vinden. Ja. Ik had trouwens ook gesolliciteerd bij Porsche in Duitsland, voor een baan. Nou, eigenlijk voor een internship.
1: Ja.
0: En ik dacht, als ik word aangenomen, dan vraag ik gewoon of ze daar een baan van kunnen maken, fulltime baan.
1: Ja.
0: Nou, ik had gesolliciteerd, ik ging erheen. Ze boden mij een internship aan. Toen zei ik dus van, hey, kan het een fulltime baan worden? Dat kon niet. Maar die man, die mij dus voor die internship wilde aannemen, was wel mijn mentor daarna. Dus hij zei, ik kan je wel helpen om je voor te bereiden om Formule 1 binnen te komen.
1: Oh ja. En je werkte bij ING, dan had je gewoon een fulltime baan. En na je werk sloot je jezelf op in een meeting room met die boeken om je voor te bereiden op sollicitatiegesprekken die er niet eens waren.
0: Klopt.
1: Het was gewoon echt. En hoe lang deed je dat? Week in, week uit? Hoe lang heb je dat bij elkaar volgehouden, dat ritme van overdag bij ING werken en dan 's avonds in een meeting room studeren, boeken lezen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ik deed ongeveer 2 tot 3 keer per week na werk dus. Oefenen. Maar ook in de weekenden ging ik naar de VU. Omdat ik daar dus een tijdje minor heb gedaan.
1: Ja.
0: Dus wist ik een beetje hoe het daar in elkaar zat. Dus daar ging ik dan heen om daar verder te studeren in de weekenden eigenlijk.
1: Ja, want zat het... bedoel, weet je, had natuurlijk op dat moment wel een paar sollicitatiegesprekken gehad. Zit het dan inderdaad in die technische kennis die je moet hebben om in zo'n sollicitatiegesprek mensen te overtuigen?
0: Ja, het is onwijs technisch. Al die vragen die ze stellen. En het gaat ook niet altijd over aerodynamica, maar ze kunnen echt alles vragen over de techniek in Formule 1.
1: Ja.
0: Dus iedere keer als ik een interview had, schreef ik de vraag op die ik nog herinnerde van het gesprek. Ja. En dat ging dan oefenen.
1: Maar goed, voor de goede orde. Op dat moment in je leven heb je dus bij al die Formule 1 teams gesolliciteerd. Je bent overal afgewezen, misschien wel meerdere keren. Je gaat werken bij ING, daar heb je je handen in principe aan vol, zou een normaal mens zeggen. En toch bleef jij 3 keer in de week 's avonds en in het weekend studeren om je voor te bereiden op interviews die je nog niet eens had, waarvan je niet eens wist of je überhaupt zou krijgen. Sterker nog, het bewijs was eerder het tegendeel, want je was, ik weet niet hoe vaak, afgewezen. Waar haal je in hemelsnaam die motivatie vandaan?
0: Maar ik wilde het gewoon heel graag. En ik ben niet iemand die snel opgeeft. Dus als ik iets wil, dan wil ik het ook echt heel graag bereiken.
1: Ja.
0: En als iemand eigenlijk nee tegen mij zegt, dan moedigt dat mij juist aan om er nog harder voor te werken.
1: Ja, maar op een gegeven moment wordt het toch ook een beetje gênant, zou ik denken, toch? Heb je nooit dat je aan jezelf gaat twijfelen van, ja, nu zet ik mezelf toch echt wel voor lul. Als ik ben, even heel plat gezegd.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja?
0: Ja, dan denk ik, moet ik wel door blijven gaan? Want ja.
1: Ja.
0: Ze willen me niet of het lukt maar niet. Misschien ben ik hier niet geschikt voor. Natuurlijk, dat denk je wel. Dat is heel normaal menselijk ook.
1: Ja.
0: Maar dan ging ik bijvoorbeeld met mijn familie praten van, wat denken jullie, moet ik door blijven gaan?
1: Ja.
0: Nou, zij steunden me daarin. Zeiden, ja, je moet gewoon door blijven gaan totdat het lukt. Mm-hmm. Maar ja, totdat het lukte eigenlijk. Want toen het zover kwam dat ik een aanbod had van McLaren.
1: Ja.
0: De voorwaarden waren eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus ik had het best wel goed bij ING vergeleken met wat zij mij...
1: Ja, en ik ben wel benieuwd, want daar ben ik toch nog wel even benieuwd naar. Je gaat dus gewoon door. Je slikt die teleurstelling weg. Je gaat gewoon door. Is er ook een dieptepunt geweest? Is er ook een moment geweest dat je dacht van, nou, ik zie het nu echt even niet meer zitten? Of heb je daar nooit last van gehad?
0: Jawel, ja. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, het gaat gewoon niet lukken. Misschien moet ik gewoon hier verder gaan en hier carrière maken bij ING.
1: En hoe ziet het eruit op het moment dat je denkt, het gaat niet meer lukken? Hoe zag dat eruit?
0: Nou, dan ging ik een tijdje niet voorbereiden. Nee. Dan dacht ik, het zal wel. Misschien moet ik maar opgeven. Of misschien moet ik pauze nemen en later weer doorgaan.
1: Ja. Maar dan ga je toch ook een beetje door een hel heen, denk ik dan.
0: Ja, natuurlijk. Het is heel demotiverend. Dan ga je denken van, moet ik doorgaan? Misschien is het niet juist voor mij.
1: Ja.
0: Maar je gaat aan jezelf twijfelen, aan je eigen... kunnen. Dan denk je, misschien kan ik het helemaal niet.
1: Wat heeft je er doorheen getrokken? Is dat die man van Porsche geweest?
0: Ja, hij heeft mij heel erg geholpen. We gingen echt... Hij deed alsof hij degene was die mij interviewde.
1: Ja.
0: En dan ging hij mij allemaal interviewvragen stellen. En die ging dan alsof we in een interview zaten.
1: Ja. Wat is de eye-opener geweest? Wat is de eye-opener geweest voor jou? Die zegt van, oh, maar dat moet ik doen. Zo kom ik daar binnen.
0: Er is niet echt een eye-opener. Nou ja, ik dacht dus... ten eerste moet je opvallen als je solliciteert.
1: Okay.
0: Want zoveel mensen solliciteren. Je bent eigenlijk alleen maar een nummer. Dus ik dacht van... ik moet op een aparte manier... een andere manier solliciteren. Dus wat ik heb gedaan bij McLaren is... ik ben online gegaan. Ik heb alle C nog wat O's. Dus CEO, CTO, COO. Iedereen heb ik opgezocht. Alle namen opgeschreven. Toen heb ik een sollicitatiebrief geschreven en mijn cv. Ik heb dat gelamineerd. Dus echt zodat ze, als ze het ontvangen, dat het niet zomaar papier is.
1: Hey.
0: Ik heb dat via de post opgestuurd, aangetekend naar iedereen.
1: Ja, aangetekend ook.
0: Aangetekend ook, want ik wilde gewoon dat ze het kregen.
1: Ja.
0: En toen werd ik op een dag gebeld door iemand. En diegene zei, we hebben allemaal je sollicitatiebrief en cv ontvangen.
1: Mm-hmm.
0: En we willen je heel graag uitnodigen voor een gesprek. Zo ging dat.
1: Ja. En toen is het uiteindelijk het balletje dus alsnog gaan rollen met de tips en de oefeningen die je met de Porsche-man gedaan had. Zeg maar, kreeg je het voor elkaar. Toen kreeg je dat aanbod, en dat vertelde je net al. En dat aanbod, want we denken allemaal Formule 1, miljoenen gaan erin om. Miljarden misschien wel. Maar jouw aanbod was...
0: Nou, die ging dus heel erg achteruit, 50% ongeveer in salaris.
1: Vergeleken met je ING-salaris.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En toen, sloeg de twijfel toe?
0: Ja, toen ging ik eerlijk gezegd wel een beetje twijfelen. Toen dacht ik, hè, dat is gek.
1: Maar heb je jarenlang zo hard gewerkt. Kom je op dit punt aan en dan krijg je deze, toch ook een beetje klappen in je gezicht.
0: Ja, ik heb wel geprobeerd om een beetje salaris te laten matchen. Maar dat wilde ze absoluut niet.
1: Nee.
0: Toen ging ik met mensen in mijn omgeving praten. En iedereen zei eigenlijk, nee joh, moet je niet doen. Je moet niet gaan.
1: Inclusief je moeder misschien wel.
0: Inclusief mijn moeder. Inclusief alle collega's die ik had bij ING. Die ik vertrouwde daarmee. Ik heb natuurlijk niet aan iedereen verteld toen.
1: Nee.
0: Alle vrienden. Iedereen zei, nee joh, dat moet je niet doen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, wat ga ik nou doen?
1: Ja, maar wat... Kijk, je kan dan als je het niet doet, dan is het gewoon klaar natuurlijk. Dan kom je nooit meer bij McLaren aan de bak, om het zo maar te zeggen. Dit is ook wat punt dat je gewoon je leven tot dan toe, zoals je het voorgesteld had. Je staat op het puntje, op de grens van het binnentreden van het heilige land, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dan moet je die beslissing. Hoe zwaar was die beslissing voor je dan?
0: En dat was heel zwaar, want het was dus iets wat ik echt heel graag wilde doen.
1: Ja.
0: Het verschil in salaris was echt te groot. Maar ik weet ook van mezelf dat als ik iets niet probeer, dan ga ik later denken van, wat als?
1: Ja.
0: Dus ik had moeten doen. En het is altijd mijn droom geweest. Ik vond het superleuk om te doen, dacht ik.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heb ik besloten om het toch wel te doen.
1: Juist. Ja, en dan is de vraag inderdaad. Hoe is het je uiteindelijk bevallen? Want dat is natuurlijk ook zoiets, het gevaarlijke van een droom. Dat als je daadwerkelijk in die droomwereld stapt. Ja, dan kan natuurlijk ook wel eens een keer het sprookje, bij wijze van spreken, een nachtmerrie blijken. Ik ben heel benieuwd hoe het je uiteindelijk bevallen is. Maar we gaan eerst even naar de boordradio.
5: De boordradio.
1: In de boordradio, ja. En nu krijg ik de kans om geschiedenis te schrijven. Misschien wel de grootste mansplainer in de geschiedenis van de mensheid te doen. Want ik vraag altijd aan mijn gasten, kijk je wel eens Formule 1? En zo niet, dan ga ik ze uitleggen hoe het werkt met die boordradio. Dus dat kan ik natuurlijk nu ook doen. Dan heb ik de grootste mansplainer in de geschiedenis te pakken. Maar laten we niet zo flauw doen, ML. Jij weet wat het betekent, maar ik leg het voor de luisteraar nog even uit. De boordradio komt door mijn Formule 1 passie. Als je dat wel eens kijkt, dan weet je dat race engineers hun coureurs souffleren tijdens de race. Geven informatie, doet de coureurs een voordeel mee. Dat die analogie, daar komt de boordradio uit voort. Ik vraag al mijn gasten, als jij je jongeren zelf iets zou kunnen souffleren, toefluisteren, adviseren via de boordradio, wat zou dat dan zijn? ML, in jouw geval, wat zou je jongeren zelf willen zeggen?
0: Ik zou mijn jongeren zelf willen zeggen, nooit op te geven en altijd te geloven in jezelf.
1: Ja.
0: En vooral niet bang zijn om te falen, want je leert er alleen maar van, je wordt er alleen maar sterker van. Risico's nemen.
1: Ja.
0: Uit je comfortzone stappen, maar ook als je al dit alles doet, bescheiden blijven. Vind ik wel heel belangrijk.
1: Want is het dan iets, want je jongeren zelf wil je natuurlijk dingen vertellen om je jongeren zelf ook te behoeden voor iets wat je zelf dan wel hebt meegemaakt. Hè? Want dat is natuurlijk het mooie van je jongeren zelf. Wat is dan datgene waarvan je nu zegt, dat ging toen mis. Of dat ik had het zoveel sneller kunnen gaan of zoveel fijner kunnen gaan als ik dit wel had gedaan. Wat is dat dan?
0: Ik denk dat ik, als ik bijvoorbeeld stages had gelopen binnen Formule 1 of iets soortgelijks tijdens mijn studie.
1: Ja.
0: Dat het veel makkelijker was geweest om Formule 1 binnen te komen. Want dan maak je connecties.
1: Ja.
0: Dus netwerken vooral is heel belangrijk.
1: Ja, eerder de boer op gaan, zou ik maar zeggen.
0: Klopt, ja. En wat ik dus helaas toen nog niet had gedaan.
1: Nee, hoe komt het dat je dat niet deed? Kwam het niet in je op?
0: Ik denk dat ik gewoon te druk bezig was met studeren. En ik was ook heel veel aan het reizen natuurlijk.
1: Ja.
0: Want ik woonde heel ver weg.
1: Ja.
0: Klopt, inderdaad. Dus ik had ook niet heel veel tijd om na mijn studie nog iets te doen.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat ik het eigenlijk niet heb gedaan. En dat ik, denk ik, zo gefocust was op het afronden van mijn studie.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel, ik heb wel een tijdje in Amerika gezeten. Omdat ik dacht dat mij zou helpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar academische studies, het is goed. Maar ze willen in de Formule 1 vooral mensen die, knowledge toepassen eigenlijk. Dus ja. Iemand die echt gewoon alles kan toepassen in de realiteit, in de echte wereld.
1: Ja.
0: En dan moet je ook kunnen laten zien. En oké, als je naar MIT gaat, leuk. Maar je past het niet echt toe, zeg maar, in de echte wereld.
1: Nee, want daar heb je dus gezeten bij MIT, een gerenommeerd instituut. Maar dat heeft je niet geholpen. Je academische prestaties alleen hebben je niet verder gebracht. Dus je had jezelf willen toewensen, was ik maar eerder aan dat netwerk begonnen.
0: Klopt, inderdaad, ja.
1: Juist, ja, check. Dat is, ik denk ook in het bedrijfsleven nog steeds een interessante notie om dat netwerk goed op orde te hebben. Maar kan je jezelf daar wel eens nog een beetje, daar kun je natuurlijk ook wel eens van balen. Misschien. Weet je dat je achteraf denkt van, want ik bedoel, ja, weet je, ook in jouw geval ook. Hè? Je moest 2 uur heen reizen, 2 uur terug reizen tijdens je studie. Je had de middelen ook niet, bij wijze van spreken, om allerlei fancy dingen te doen. Daar kun je jezelf ook, kun je jezelf een beetje zielig door gaan vinden. Is dat iets, herken je dat of niet? Heb je daar wel eens last van gehad? Van ja, Jezus, een beetje Calimero gevoel misschien. Van waarom anderen wel en ik niet?
0: Nee, ik heb me eigenlijk nooit op anderen gefocust. Ik heb me altijd echt op mezelf gefocust eigenlijk. Ja. Van hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik bereiken wat ik wil?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat heeft me eigenlijk nooit... Het is niet eens in me opgekomen van waarom diegene wel en ik niet.
1: Nee. Daar heb je nooit... Je hebt je nooit vergeleken. Je nooit achtergesteld gevoeld in die zin. Het is gewoon puur... Ik rij mijn eigen race. Dat is gewoon...
0: Ja, want dat zijn de middelen die ik had. Ja. Dus ik moest gewoon leren daarmee om te gaan.
1: Juist. Mooi.
0: Ja.
4: inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, dan kom je uiteindelijk in het beloofde land en je hakt die knoop door. Je gaat voor 50% minder salaris die Formule 1 binnen. Ja, hoe was het? Hoe weet je nog je eerste dag dat je naar dat McLaren gaat en denkt van... Hey, ik ben nu gewoon Formule 1 employee.
0: Ja.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was super, super spannend. Ik vond het super leuk natuurlijk. Ja. Maar het was wel een heel groot verschil met ING.
1: Ja.
0: Want ten eerste is het een veel kleinere afdeling.
1: Ja.
0: Echt alle engineers zitten op één vloer. Dat is het.
1: Ja.
0: En het was muisstil.
1: Ja.
0: Bij ING was je nog met je collega's aan het praten, koffie doen. Daar was het muisstil. Iedereen was echt een beetje als een robot aan het werk. Dus dat vond ik heel opvallend de eerste dag. Ja.
1: Wat is een cultuurschok krijg je dan dus eigenlijk?
0: Klopt, ja, inderdaad. Iedereen was zo gefocust op wat zij aan het doen waren. En ze wilden gewoon alles zo snel mogelijk af hebben.
1: Ja.
0: Dus het was heel anders. Ja, bijvoorbeeld, ze deden nauwelijks koffies met elkaar. Of vooral met mensen van andere afdelingen. En bij ING was het hartstikke normaal om dat te doen. Dat werd juist aangemoedigd.
1: Ja.
0: En hier gebeurde dat niet.
1: Nee, want dat herkennen we denk ik allemaal van ons werk. Hè? Van je doet even een koffertje hier en een dingetje daar. Hoezo niet bij McLaren dan? In zo'n raceteam? Waarom doe je dat niet?
0: Omdat je gewoon elke minuut willen ze, of elke seconde moet je eigenlijk gebruiken om de auto sneller te laten gaan.
1: Ja.
0: Dat willen ze van je.
1: Precies. Je hebt gewoon, maar ook wat dat betreft is ook geen autonomie of zo. Het is niet zo van nou, ML, ik ga eens even kijken wat ga ik nu eens gaan doen. Ik bedoel, je hebt gewoon je taak. Daar moet je gewoon op focussen. En er wordt, ja, hoe zeg je dat? Dat klinkt best wel als pittig om daarop aan te pikken. Hoe lang heeft het je nodig gehad om? Hoe lang heb je nodig gehad om daarin gewend te raken?
0: Je raakt er best wel snel gewend aan als iedereen om je heen zo is eigenlijk. Want je hebt geen andere keuze. Je moet wel. Het heeft niet heel lang geduurd voordat ik er gewend aan raakte. Misschien een maand of zo.
1: Oké. En is het, want je zegt ING, het is een wereld van verschil. Ik bedoel, kun je nog meer verschillen opnoemen tussen wat jouw corporate ervaring is en wat je nu in die Formule 1 wereld ervaart?
0: Ja, ik denk in de Formule 1 wereld is er extreme wendbaarheid.
1: Ja.
0: Data gestimuleerde besluitvorming en ook dat je die real-time data goed benut om... Ja, de koers bijvoorbeeld strategisch te wijzigen, maar dan ook echt heel snel.
1: Ja.
0: Hele snelle innovatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook het doorvoeren van continue verbeteringen. Dus je hoeft niet in één keer een grote verbetering te maken. Maar elke kleine beetje tellen. Want als je dat samenvoegt, is dat een grote verbetering.
1: Juist.
0: Samenwerken is heel belangrijk. En risicobeheer, maar dan onder hoge druk.
1: Uh-huh.
0: En dat je elkaar vertrouwt, want anders kan je niet als team werken. Je moet elkaar gewoon vertrouwen.
1: Hoe vertrouwen dan? Waarom is dat dan van zo belangrijk?
0: Nou, als ik denk dat een collega zijn of haar werk niet goed doet, dan ga ik steeds checken van, oh, is dat wel goed?
1: Ja.
0: Maar dan verlies je tijd eigenlijk. Ja. Ook jezelf, maar diegene ook gaat het ook vervelend vinden. Hmm. En zijn of haar werk minder goed doen.
1: Ja.
0: Dus het is heel belangrijk dat je elkaar... vertrouwend, dat je werk goed doet en dan als team samenwerkt naar één goal.
1: En wat is dan het contrast met een ING? Ik bedoel, je hebt natuurlijk maar één corporate gezien van binnen als ING, dan ook specifiek natuurlijk een specifieke afdeling. Maar is dat contrast dan dus groot als je dit soort dingen opnoemt?
0: Ja, heel groot eigenlijk. Maar ook bijvoorbeeld het aantal uren dat je werkt. Kijk, in Formule 1 werk je totdat je iets echt af hebt.
1: Ja.
0: Dus iets moet vandaag af, dan moet het ook vandaag af. Je kan niet eerder naar huis. Of je kan het vanuit huis doen tegenwoordig. Maar het moet wel gewoon af, want de race wacht niet op je.
1: Nee.
0: Dus je moet die auto af hebben.
1: Ja.
0: In het bedrijfsleven, dus ik denk in de grote corporates, is dat niet zo. Nee. Daar wordt ook heel veel uit handen gegeven aan consultants bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: In Formule 1 doen ze dat niet zo snel, want ze willen ook niet dat andere bedrijven hun data hebben. Want dat kunnen ze gaan doorvertellen. Dat willen ze niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus hun eigen werknemers moeten alles doen zo snel mogelijk.
1: En daar ben ik ook nog even benieuwd naar. Want McLaren is een topteam. En dat was het een paar jaar geleden niet. Jij bent er gaan werken 7 jaar geleden. Toen hebben ze ook nog een tijdje achteraan gebungeld. Ik vond een quoteje van de hoogste baas van McLaren, Zak Brown. Die zei dit over performance.
6: 2023, we have the worst car on the grid, second worst car on the grid. Make a few leadership changes. And now we win 2 constructors championships back to back. Same wind tunnel, same drivers. 98% same people, some different leadership and a new culture and ways of working. Look at the difference.
1: Dat is interessant, hè? Hij zegt kennelijk, hè, leadership changes en leadership, dat maakt dan toch uiteindelijk ook in zo'n technische sport kennelijk het verschil. Maar wat, hoe heb jij dat ervaren? Hoe is leadership in de Formule 1? Hoe gaat dat dan?
0: Formule 1 is heel klein natuurlijk, dus ja. Je hebt niet heel veel leaderships. Die hoge laag heb je niet heel veel. Je hebt voornamelijk echte engineers. En dan heb je een aantal managers daarboven.
1: Platte organisatie.
0: Ja, best wel plat. Ja, behoorlijk plat. Maar het gaat dus voornamelijk om de manier van werken. Ja. En zoals ik al zei. Dat je elkaar vertrouwt. En dat je elkaar de ruimte geeft om nieuwe concepten te gaan testen. Want als je niet test, dan weet je ook niet of iets goed is of niet.
1: Nee.
0: Dus daar gaat het in, naar mijn mening heel erg om. En besluitvorming. Kijk, als je niet goed met elkaar kan omgaan, kan je ook minder goed snelle beslissingen maken.
1: Nee, want dat is natuurlijk, in Nederland is de afgelopen jaar natuurlijk veel aandacht geweest ook over voor de sfeer op de werkvloer. En we hebben in de televisiewereld bijvoorbeeld ook veel te doen geweest over de wereld draait door. En dat was heel erg toxisch leiderschap. En daar werd dan van gezegd in die tijd, ja, maar we spelen Champions League. En waar gehakt wordt vallen Spaanders. En in een topcompetitieve omgeving. We moeten gaan winnen, punt. Dus alles is geoorloofd, hè, bij wijze van spreken. Waarvan in een normale organisatie je zou zeggen, nou, je mag ook wel een klein beetje om de mens geven. Hoe is dat in de Formule 1?
0: Nee, de Formule 1 is ook heel politiek, hoor. Ja. Dat zie je misschien niet, maar achter de schermen. Het is ook uiteindelijk een bedrijf, hè.
1: Zij is het een harde wereld?
0: Genereren ook. Het is een harde wereld, ja.
1: Waar merk je dat aan?
0: Het is heel hard. Ja, want als er iets niet goed gaat. Ja, ze zeggen wel, er is geen blame culture. Is er ook in tot bepaalde mate niet. Maar als je iets bijvoorbeeld niet goed doet, wordt het wel je recht in je gezicht gezegd van, misschien moet je deze baan niet doen of zo. Ja. Niet iedereen, sommige mensen.
1: Wat is het pittigste wat jij wel eens te horen hebt gekregen dan?
0: Wat ik te horen heb gekregen. Nou, tegen mij zeiden ze dus, kijk, ik ben iemand die heel best wel leuk vindt om met collega's te praten.
1: Ja.
0: En koffies te doen.
1: Ja, ja.
0: En ze zeiden van, misschien moet je dat minder doen.
1: Ja.
0: Want zij deden dat natuurlijk bijna helemaal niet. Vooral in het begin hoorde ik dit. En dat vond ik best wel schokkend.
1: Ja.
0: Hè, waarom niet dan? Ja, ik vond het heel gek.
1: Ja. Op zo'n moment voel je dan, hoe zeg je dat? Ja, dan zit je nogmaals, hè, je hebt er zo hard voor gewerkt. Je zit er helemaal binnen. Dan krijg je dit soort dingen. Ja, dat is toch, heb je dan ook nooit getwijfeld?
0: Nee, eigenlijk heb ik nooit getwijfeld of ik die baan wilde doen. Ik probeerde gewoon eigenlijk een beetje eraan te wennen en te begrijpen waarom ze dat zeiden. Van waarom kan ik niet en mijn werk goed doen en koffie doen of zo. Ja. Of met collega's praten, waarom kan dat niet?
1: Ja. Maar het is uiteindelijk toch ook wel zo, want je bedoelt, als je ziet hoeveel uren je besteedt, je geeft wel ook heel veel op, denk ik, voor je bestaan in de Formule 1.
0: Ja, dat klopt. Je hebt heel weinig sociaal leven. Zoals ik al zei, je werkt echt bijna altijd.
1: Ja.
0: En in de Formule 1 is het ook zo dat je vakantiedagen, dat zij dat eigenlijk hoe je bepalen, Formule 1 zelf. Ja, alle teams moeten in de zomer met zomerstop. Dus dan moet je vakantiedagen dan ook gebruiken.
1: Precies.
0: En tegenwoordig heb je ook een winterstop.
1: Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk niet heel veel vakantiedagen meer over om zelf op een ander moment te gebruiken.
1: Nee.
0: Dus het is wel pittig, ja.
1: Ja. Is het, wat is het grootste offer wat je moet brengen voor je gevoel?
0: Ja, je vrienden en familie weinig zien. En bijvoorbeeld soms, dit is eigenlijk heel vaak gebeurd, dat ik dan plannen maakte om bijvoorbeeld na werken met vrienden te gaan eten.
1: Ja.
0: En dan moet je iets doen, afmaken, last minute ook. En dan kan je niet gaan, dan moet je afzeggen. Dat is heel jammer, maar het gebeurt wel vaak.
1: Ja. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag, is het allemaal waard?
0: Klopt, inderdaad. Maar het is heel, rewarding, vind ik. Als je bijvoorbeeld als je een auto ontwerpt die dan races wint.
1: Ja.
0: Het is gewoon ja, heel. Ik weet niet, ik vind het alsof ik iets. Ja, dat je doel hebt bereikt. Dat is gewoon geweldig, vind ik.
1: Ja,
0: ja dat, ik vind het wel waard. Maar je moet ja, heel veel ook. Soms kan je bij bepaalde gebeurtenissen van familie bijvoorbeeld niet bij zijn. Mijn neefje was geboren vorig jaar in november. Ik kon daar bijvoorbeeld niet bij zijn. Dat soort dingen. Dus
1: ja.
0: Ja. Soms moet je heel veel opgeven, ja.
1: Ja. Wat zijn dan de momenten waarop je dan moet slikken?
0: Ja, dat soort momenten dus. Dat je bij belangrijke gebeurtenissen, vooral van je familie, niet bij kan zijn. Dat is heel jammer.
1: Ja.
0: Dat je dat moet missen.
1: Hoe kom je daar dan doorheen voor jezelf?
0: Door ja, kampioenschappen te winnen.
1: Ja.
0: Dat is wat ik wil. Dus je werk goed doen, een goede auto leveren.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk.
1: Wat is je persoonlijke hoogtepunt tot nu toe? Een ervaring die je echt die op, in jouw persoonlijke prijzenkast staat. Van wow, dat vond ik zo, dat is echt mijn mooiste Formule 1 ervaring tot nu toe. Of,
0: nou, ik werd dus binnen de Formule 1. Ik werd heel vaak gevraagd om bepaalde technische concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen door Sky Sport, door Formule 1 zelf. En dan werd ik genomineerd door McLaren om dat te doen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Want dat ze mij dat toevertrouwde, dacht ik. Dat vond ik gewoon gaaf.
1: En hoe zijn die coureurs eigenlijk? Vraag ik even ook aan Lando Norris. Vraag ik even namens mijn tienerdochter. Zijn dat nou leuke, aardige, sympathieke jongens? Of is het gewoon...
0: Ja, ze zijn heel aardig. Want we zijn uiteindelijk collega's. Dus... Ja. Aan het begin was Lando, toen ik daar dus begonnen was, hij was een beetje shy. Van, hij praatte niet heel veel, maar nu is hij meer zelfverzekerder eigenlijk. Ja. Maar ze zijn gewoon heel aardig. Ze komen heel vaak langs om het over de auto te hebben natuurlijk. Wat wel goed is, wat beter kan.
1: Ja.
0: Dus we zien ze regelmatig.
1: Juist, maar goed. Je gaat natuurlijk binnenkort beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Nieuw team. Je gaat nog niet vertellen welke het wordt. Dat gaan we vanzelf merken. Waarom is dat eigenlijk? Waarom wil je dat nog niet delen?
0: Dat is een verrassing, ja. Want ik, ja, in de Formule 1 deelt eigenlijk niemand waar ze naartoe gaan.
1: Uh-huh.
0: Ik weet niet waarom dat zo is. Maar ik persoonlijk wil het niet. Omdat ik eerst wil kijken of ik het een leuk team vind. Of het klikt.
1: Ja.
0: En daarna... Pas als ik heb besloten om daar verder te gaan, dat ik dan pas ga vertellen.
1: Juist. En toekomst, je droomt eigenlijk nog steeds van het astronautschap, heb je al zei. Althans, dat staat nog steeds. Als je die kans krijgt, dan pak je hem. Ga je daar nog serieus mee aan de slag? Of hoe ziet je toekomst
0: uit? Een aantal jaar geleden waren ze aan het recruiten voor astronauten bij ESA.
1: Ja.
0: Ik had toen gesolliciteerd, maar helaas ik werd niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Maar ze recruiten ongeveer elk 10 jaar, zoiets.
1: Ja.
0: Dus als er weer een moment komt, zal ik zeker solliciteren.
1: Ja.
0: Maar binnen de Formule 1 is mijn droom, ik zou wel heel graag teambaas willen worden, bijvoorbeeld.
1: Denk je dat je dat, wat zou je nog moeten leren om die rol te kunnen vervullen?
0: Kijk, als je teambaas te worden, is het denk ik van belang dat je niet alleen iets over aerodynamica weet, maar over die hele auto. Hoe bijvoorbeeld vehicle dynamics werkt. Gewoon alles, zeg maar, alle technische concepten. Ja. Ik heb altijd in aerodynamica gewerkt, dus ik weet dat allemaal nog niet heel goed. Hm. Dus ik denk dat ik daar aan moet werken.
1: Ja, maar toch ook wel, want ik bedoel, de teambaas in Formule 1, dat is ook echt wel een snake pit, hè? Ik bedoel, dat zijn ego's, dat aspect van het werk moet je toch ook beheersen dan?
0: Ja, mannen in Formule 1 zijn alfa mannen, dus ze hebben hele hoge ego, inderdaad.
1: Ja.
0: Daar heb ik soms wel moeite mee, want ik ben zelf absoluut niet zo.
1: Nee.
0: Zoals ik eerder zei, ik vind het belangrijk om bescheiden te blijven.
1: Mm-hmm. Waarom vind je dat belangrijk?
0: Ja, ik hou er niet zo van om te zeggen dat ik iets heb gedaan, omdat ik vind het fijn om anderen te helpen succesvol te zijn.
1: Ja.
0: En als ik steeds zeg, ik doe dit, ik doe dat, dan gaan mensen om je heen misschien wel een minderwaardigheidscomplex krijgen of denken van, zij heeft gedaan, ik niet. En dat wil ik niemand aandoen.
1: Terwijl je om je heen natuurlijk, dus je zegt mannen in de familie zijn alfa mannen, er lopen natuurlijk nogal wat mannen rond, dus om je heen zie je dat wel.
0: Oh ja, dat zie ik echt heel veel, ja.
1: Ja.
0: En kijk, mannen hebben heel veel vertrouwen in zichzelf. Ja. In de Formule 1, hè. Vooral van mannen. En ze denken dat ze echt alles kunnen.
1: Ja.
0: Ik ben niet zo. Hoe deal je daarmee?
1: Hoe deal jij daar dan mee?
0: Ik vind het soms wel moeilijk, hoor. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen respect voor je hebben. Want dan nemen ze je serieus.
1: Ja.
0: Dus daarom is het belangrijk om je werk gewoon goed te doen.
1: Yes. Je hebt best een lange weg afgelegd, letterlijk en figuurlijk. Van het meisje in Meidrecht naar de Formule 1. Terwijl je uit een omgeving komt waarin het allemaal niet vanzelfsprekend was. Ik bedoel, is je moeder trots op je inmiddels?
0: Ja, ze is heel trots op me. Ja, klopt, ja.
1: En zelf, want ik bedoel, ik ben ooit wel eens betrokken geweest bij mentorprogramma's. Hè, ook voor multiculturele jongeren. Hè, die dat netwerk van huis uit niet hadden en dan toch een handje te helpen. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Jeugd, zoals jij vroeger ook was. Turks-Nederlandse ouders, Turkse ouders, beperkte middelen, maar wel een droom. Wat zou je willen zeggen?
0: Ja, ga je droom na. Probeer je het te bereiken. En ook, kijk, het is heel belangrijk om steun van je familie te hebben. Dus ik zou die families ook willen aanmoedigen om hun kinderen te steunen. Maar dat is echt heel belangrijk.
1: Juist. Ga achter ze staan. En dan kun je nog een eind komen. Dankjewel dat je bij me was, ML. Vergeet niet je te abonneren, zeg ik even tegen de luisteraar, op de Moving Up podcast. En ik zou het ook waarderen als je een beoordeling achterlaat. Als je hier met plezier naar luistert, geef die sterren in je podcast app. Want daar komen we verder mee. Ja, nogmaals, heel veel dank, ML, voor je verhaal. En ik blijf je volgen. En ik heb binnenkort, zodra ik weet, wij zitten een nieuw Formule 1 team. ML, favoriet Formule 1 team, wou ik zeggen. ML Chankaya, dank dat je te gast was.
0: Ja, dankjewel. En hopelijk tot snel in het nieuwe Formule 1 team.
5: Dit is New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
8: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
5: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
4: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
10: Ja, welkom bij PeopleWork Technology hier op New Business Radio. De digitale wereld staat onder druk. Hacks volgen elkaar sneller op dan ooit en AI verandert cybersecurity in een razend tempo. En organisaties proberen ondertussen grip te houden op een werkelijkheid die iedere week complexer wordt. Daarom staat deze uitzending volledig in het teken van de staat van cybersecurity. In het eerste uur praten we met Erik de Jong van Tesorion over no-fluff security, crisismanagement tijdens hacks en de vraag of Nederlands de cyberstrijd langzaam aan het verliezen is. En daarna duiken we met Davy Lodder van Tork en in de wereld van AI en SOX in tweede uur en de mentale uitputting van security.

0: vaste en jullie vaste tech-sidekick HP van Tilburg. Van Tilburg, welkom jongen.
1: Was die nieuw, die wifi-storing?
0: Ja, bij jou altijd natuurlijk.
1: Een leuke introductie, die ken ik nog niet.
0: Nee, die...
1: Of ik de wifi-storing persoonlijk neem, nou dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel vervelend als de wifi het niet doet. Denk iedereen.
0: Ja, worden we allemaal lastig.
1: De mensen in Iran en Rusland weten er alles van.
0: Nou, top. Hey, zullen we gewoon naar het nieuwtje gaan?
1: Hoezo, top?
0: Daar gaan we. Ja, dit zijn de onderwerpen waarmee we Bordes en Van Tilburg deze uitzending aftrappen. ASML waarschuwt dat Europa technologisch terrein verliest. De cloudmarkt schiet door de $500 miljard heen. Zorgbestuurders worden persoonlijk aansprakelijk voor cybersecurity falen. En Europa sleept Nederland voor de rechter vanwege de beroerde bescherming van vitale sectoren. Kortom, digitale afhankelijkheid, exploderende cyberrisico's en een overheid die achter de feiten aanloopt. Ja, Van Tilburg, daar gaan we. Je bent er stil van, hè?
1: Ja, ik laat het even inzakken. De overheid die achter de feiten aanloopt. Okay. Ik vind het zo'n statement. Ik bedoel, kan het iets genuanceerder?
0: Nee. Ik heb geen zin in.
1: Waarom niet?
0: Het is vrijdagmiddag, kom op.
1: Hey, altijd maar die overheid bestje.
0: Okay, we gaan bovenaan. Laat boven weer. ASML topman luidt de noodklok. Slechts 1% van onze omzet komt uit Europa, zegt hij. Dus aan de ene kant hebben we allemaal keuvel over soevereiniteit. En we moeten het allemaal zelf doen. En dan gaan we maar 1% van ASML. Het is toch ons kroonjuweel, als het niet alle kroonjuwelen zijn die we hebben.
1: Nou, zo, hou op. Alle kroonjuwelen die we hebben.
0: Maar Europa bespreekt dus maar 1%. Dus maar 1% van de omzet van ASML komt uit Europa. Dat zegt toch iets?
1: Ja, dat zegt dat de grootste chipfabriek van de wereld, van de tweetje. Eentje staat heel groot in Taiwan en de andere in Korea. En daar gaan de machines van ASML naartoe. Dus het is een redelijk duopolie. Het is een monopolie als het gaat om degene die de machines maakt. En het is een duopolie als het gaat om degene die chips maakt.
0: Wat ik dan niet snap, want als dat Christophe Fouguet, het is de CEO van ASML. Ja, die maakt dan zo'n hele scherpe waarschuwing. Doet hij overigens trouwens op LinkedIn gewoon. Dat we dan, ja, dat hekelt dan een beetje die achterstand die we creëren. En ondanks dat ze een recordomzet hebben van 32 miljard in 2025, vloeide er slechts 1% daarvan terug naar de eigen regio, naar EMEA. Dus er is niemand in Europa die
1: of
0: besluit om een. Nee, ja, maar er is niemand in Europa die besluit om een chipmachine te kopen.
1: Ja, het heeft blijkbaar te maken met een technologische achterstand die de fabrikanten hebben. Uiteindelijk heb je ook maar drie merken chips. Hè. Ik bedoel, dus Nvidia, AMD en Intel, die echt toe doen. Dus deze markt is inderdaad afhankelijk van een klein aantal spelers over de hele globe. Maar in Amerika en Europa zijn ze wel degelijk bezig om plans te bouwen, om chips, machines van ASML aan het werk te krijgen. Maar dat is blijkbaar nog niet zo eenvoudig. Al zou je zeggen, richt gewoon in de regio Eindhoven en zet een paar machines neer en gaan ze daar maken.
0: Nou, ik denk
1: maar dat zo eenvoudig is het dus niet.
0: Nee, misschien moeten we een crowdfund-actie doen met z'n tweeën en dan gaan wij gewoon een chipfabriek beginnen.
1: Hey, maar er wordt natuurlijk wel over nagedacht. Je ziet natuurlijk dat een aantal Nederlandse overheid vorige keer over gehad.
0: Ja, maar is dat
1: naar
0: een
1: Europese spelers
0: van...
1: gaan voor cloud. Naar Lidl Cloud onder andere. Dus daarmee zit je een beweging op gang die uiteindelijk ook wel gaat leiden tot fabrikanten in Europa.
0: Ja, maar het is een beetje misschien het probleem van Europa. Dat we
1: wordt ook niet in Amerika geproduceerd, by the way. Hè? Doel, die chips, die worden ook in Amerika worden geen ASML-machines neergezet. Amper of niet. Dus het is niet alleen in Europa. En ik vind de oproep van deze CEO wel mooi. Maar ja, het is wel ook gewoon roepen wat je zelf hebt gecreëerd uiteindelijk.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat er wel iets in beweging is gesteld. Vraag het nog een keer over 5 jaar aan hem.
0: Ja, dat is te laat, vind ik. Hey, maar als we het dan toch over geld hebben, die vind jij al wel leuk. Je spart er altijd mee dat je dan economie gestudeerd hebt.
1: Mm-hmm.
0: De cloudmarkt doorbreekt de $500 miljard grens.
1: Ja. Wat? Waar?
0: Waar? In de wereld.
1: Oh, ja, ik vind dat niet zoveel.
0: Weet je een beetje over hoe de marktaandelen zit van die cloud providers wereldwijd? Mag de bovenste drie? Wie is de grootste?
1: Ja, dit zijn de drie gewoon hele grote spelers. Dat is toch Microsoft, AWS en Google. Die zijn de drie grootste.
0: Ja, de volgorde is niet helemaal goed.
1: Nee.
0: Maar je hebt ze wel alle drie geraden.
1: Ja, dat was niet zo heel moeilijk, toch?
0: Nee.
1: Heb je nog moeilijke vragen vandaag? Of is...
0: Nou ja, Amazon heeft 28% marktaandeel in Q1 2026.
1: Ja.
0: Microsoft Azure 21% en Google Cloud overslaat maar 14%.
1: Ja, nou ja, van 500 miljard is toch nog een leuk bedrag, toch?
0: En wat dit mooie artikel in Dutch IT Leaders dan weer niet vertelt, is waar dan die andere procenten zitten. Dat vind ik dan weer jammer.
1: Ja, nou ja, we hebben vorige week wat mensen in de uitzending gehad. Die 2 weken geleden die wat cloud doen in Nederland. Voor 2,4 miljard hoorde ik ze zeggen. Ze dat meestal ook op de hyperscalers zijn. Maar als je, het klinkt wel heel veel 500 miljard. Maar ons bruto nationaal product is 1000 miljard. En de omzet van Shell, ga meteen zeggen, laat mensen dat raden, is 350 miljard. En de afgelopen kwartaal is daar geloof ik weer 1,4 miljard winst bij gekomen. Dus

0: Alleen Shell alleen al is bijna even groot als de hele wereldwijde cloud omzet. Dus dat geeft me aan dat echte geld gaat niet om in IT. Het echte geld gaat om in brandstof.
1: Ja, zeker met de prijzen nu. Ik heb als op het moment dat ik moet tanken, moet ik eerst de hypotheekverstrekker gaan bellen tegenwoordig.
0: Ja, maar IT is gewoon te goedkoop voor wat dan? Ik bedoel. Ja,
1: Oké, maar even. Dus dit, die dominantie is dus wel vooral VS vooral dominant. Met name Azië en Europa groeien hard. Maar 37% van de cloudmarkt, de groei komt daarvan uit de Amerikaanse markt.
0: Ja.
1: Dat is het grootste gedeelte.
0: Nee, uit de Amerikaanse vendors, toch?
1: Nee, ook in de markt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Stuur je die artikeltjes toch? Moet je even lezen. Dan ben je weer stil vandaag.
0: Ik ben maar niet stil.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar 500 miljard, dat is wel behoorlijke bedragen toch? Ondanks dat jij vindt dat het bij de Shell meer is, is het wel heel wat.
0: Ja, je moet het een beetje in perspectief zien. Dat probeer ik te zeggen. Je moet kijken hoeveel geld er in omloop is en wat dan die markt is. Het klinkt veel, maar als jij geen idee hebt wat de benchmark is van het geld, dan weet je niet wat het is.
1: Ja. Ja, dat is ook wel weer waar.
0: Ja, toch? Oh, dat is ook wel weer waar.
1: Ja, dan heb je toch weer gelijk. Nou, vooruit. Hey, ander bericht. Gaan we straks nog een beetje op door. We hebben nog steeds geen NIS 2. Het duurt ook allemaal veel te lang. Maar de Tweede Kamer heeft wel een nieuwe cybersecurity-wet aangenomen. En die stellen extra eisen en persoonlijke aansprakelijkheid voor zorgbestuurders. Nou hebben we net die leuke hek met chips op gehad. Ga ik het straks al met Erik de Jong van Tesorian over hebben. Die komt vast een keertje voorbij, denk ik. Maar ze worden nu ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het zijn wetvoorstellen in de Cyberbeveiligingswet. En de wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten. Afgekort door de ambtenaren als WWKE. Letten we even op. Maar er wordt dus wel de verantwoordelijkheid wordt gewoon per persoon gelegd. Hè? Niet bij een organisatie. Kan je er niet achter verschuilen.
0: Met zo'n hele kern van de NIS 2 wetgeving. Dat je het neerlegt bij de eigenaren van een organisatie. Dat is denk ik toch. Als je zegt de organisatie is verantwoordelijk. Is dat voelt nog minder eng voor jou. Dan als jij als Herman de Vries verantwoordelijk bent. Voor degene die in jouw organisatie.
1: Ja, maar denk je dat die bestuurders in de zorg dat al begrijpen. Dat ze dat die boodschap al ontvangen hebben. Want meestal haal ze een beetje schouders op. En denken ze nou het zal wel.
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Je moet er een paar interviewen aan vragen of het tot een doordring. Ik denk wel dat dankzij, en dat tussen aanhalingstekens uiteraard, de shiny hunters van deze wereld, er wel bewustwording in de bestuurskamers heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden.
1: Ja.
0: Nou ja, en als het dan nog niet was, en dan is het er nu wel. En in combinatie met de NIS-2-wetgeving weet ik in ieder geval uit de gesprekken die ik voer met mensen, dat het wel redelijk op de agenda van de MT staat.
1: Dat hij er wel is.
0: Ja.
1: Maar ja, toch. Dat zeg je allemaal weer zo leuk. Ander bericht uit de Telegraaf deze week. Ook zo'n beetje zo stilletjes voorbij getrokken aan iedereen. Nederland door Europa voor de rechter gesleept om lakse houding. Het staat, hè. Bescherming vitale sectoren zwaar ondermaats. Nou, dat gaat. Hè, de Europese Commissie vindt dat er onvoldoende werk is gemaakt van de bescherming van belangrijke sectoren. Energie. En daar hoort dus ook digitale veiligheid bij. In dat hele verhaal. Dat gaat niet over mannetjes voor de deur met een geweer op hun buik. En we worden nu gewoon voor de rechter gedaagd. We hebben het gewoon niet op orde.
0: Ja, welke rechter dan?
1: De Europese rechter.
0: Waar zit die in Brussel of zo ergens?
1: Ik weet niet waar die zit. Dat maakt me niet zoveel uit.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het zo'n rare gewaarwording dat we ons aangesloten hebben bij een grote Europese continentale organisatie. Die gaat ons land voor de rechter slepen dan. En wat voor straf krijgen we dan? Van wie moeten we dan euro's overmaken aan Brussel?
1: Het risico wel, maar laten we even terug naar wat voor straf we krijgen. Dat weten we nooit. En voor je het weet kan je in cassatie natuurlijk allemaal heel erg lang.
0: Ik vind het heel raar.
1: Ja, het is heel raar, maar het is wel een feit. Het blijkbaar is er dus iets waardoor er over de staat wordt gezegd. Jullie doen gewoon niet genoeg Nederland. Je hebt het gewoon niet op orde.
0: Ja, er was ook een Amerikaanse president die riep tegen Europa. Jullie doen niet genoeg aan defensieuitgaven. Weet je nog?
1: Ja, maar aan de ene kant roept het kabinet juist organisaties op om werk te maken van een verhoogde weerbaarheid. En dan word je dan vervolgens zelf door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd. Ik vind dat gek.
0: Misschien voor de volgende gast zometeen. Maar de kernvraag is voor organisaties, maar ook voor overheden en grote organisaties. Van hoeveel doe jij aan beveiligingen en onder druk van de aanvallen afgelopen maanden en de NIS-2-wetgeving zie je bewustwording plaatsvinden. Dus het komt op de agenda van de bestuurskamers. Maar het komt ook in de agenda van onze ministerraad blijkbaar. En uiteindelijk moet je weten, wat doe je? Maar wat is nou het goede doen? Is dat heel veel geld uitgeven? Is dat of een cultuurverandering? Doel de NAVO-norm is 5% van een BBP aan defensie. Nou, is dan de NAVO, de cybersecurity-norm 5% van je omzet in security uitgeven? Of is dat een ander bedrag? Dus die moet wel ergens kunnen staven aan realiteit. En ik vind maar dit soort opmerkingen van, het is allemaal zo ontzettend subjectief. Van wat doen we? We doen niet genoeg. als Nederland. Ja. Hoe gaat deze rechter in Brussel, die dan waarschijnlijk de ballenverstand heeft van security, dit dan staven? Wat voor uitspraak gaat hij dan
1: dat
0: doen?
1: Is weer een aanname die jij doet. Nou, laten we dan zeg maar, jouw angst voor de Europese Commissie dan maar even...
0: Ik heb daar geen angst voor. Ik vind het een rare systeem.
1: Het feit is dat er kritiek is. Maar misschien is het wel heel goed om daar straks met Erik Jong van het Sorian over te hebben. Want die heeft daar, voor mij ligt daar zijn expertise. Welkom Erik.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, regelgeving, cloudafhankelijkheid, cyberaanval, het lost toch allemaal achter elkaar op. Misschien kunnen we het hier straks ook even over hebben. Maar ja, als we het dan toch over nieuwsfeitjes hadden, was er één die nog wat bij mij was liggen vanochtend. Die kwam binnen. De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met de software van Canvas losgekoppeld.
2: Ja.
1: Jammer kunnen al die studenten gewoon niet meer bij hun spulletjes. Is dat nou een slimme actie die ze gedaan hebben om het los te koppelen?
2: Dat moet ik inschatten. Ik kan me dat vanuit hun optiek best wel voorstellen. Omdat je afhankelijk bent van een leverancier waar je eigenlijk geen controle over hebt. En waar je niet zo goed weet wat daar aan de hand is en wat er gebeurt. Dus je zal een afweging moeten maken tot wat als we het uitzetten of afkoppelen, wat heeft het voor impact op onze bedrijfsvoering? Ten opzichte van onze studenten. Ja. Versus wat zijn eventuele risico's. En daar hebben ze deze keuze in gemaakt. Dus daar kan ik wel moeilijk wat zeggen, maar ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ik kan het wel voorstellen.
2: Heel zo voorstellen. Je hebt uiteindelijk zijn ze afhankelijk van Instructure. Waar ze geen controle over hebben, die met die aanval zit en daar in crisismode is.
1: Nou, top. Laten we het daar na de break over hebben. Leuk. Over jouw no-fluff security. Dat en al dingen die bij het doet mij terug naar mijn tech-compaan, de man van de wifi. AP van Tilburg. Dankjewel voor jouw
0: graag gedaan. Succes.
1: Mening en geprobeerd om er toch nog een beetje nuance in te brengen vandaag.
0: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling, of wel?
1: Dankjewel.
3: Yo. New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.

0: Afraid of the Dark Chef Special.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en de hoofdgast van vandaag, ja, die noemt zichzelf graag Mr. No Fluff Security. Houdt niet van buzzwords, geen paniekvoetbal. En ook geen dure powerpoints volgens mij.
2: Nee, klopt.
0: Wel vol voor een cyberrookgordijnen. Gewoon eerlijk even kijken naar wat er gebeurt bij organisaties, Erik.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, Erik de Jong, Tessorion. Jij zit dagelijks aan tafel bij organisaties die geraakt zijn door cyberaanvallen.
2: Ook wel vooraf, hè?
0: Ook vooraf.
2: Ja,
0: ook
2: moment waar... willen worden. Natuurlijk.
0: Maar ja, dat is natuurlijk wel het moment waarop de spanning maximaal is en informatie ontbrekende beslissing hele grote gevolgen hebben.
2: Ja, zeker weten. Ja, ik zeg tegen mensen die insulin spons doen dat ze heel verwend worden. Want het is een van de weinige rollen in security waar de klant altijd naar luistert. Ja. En dat is een beetje cynisch klinkt, maar dat is wel waar. Het doet er echt toe.
0: We hebben afgelopen weken weer heel veel grote hacks gezien. Veel datalekken. Ja. Vandaag nog allemaal aanvallen die komen. Het loopt de spuigaten uit. De vraag is of we vooral verkeerd kijken naar cybersecurity. Maar je weet het, Erik. Ik start altijd met drie ja-nee vragen.
2: Ja, leuk.
0: Ja,
2: leuk,
0: gaan we doen. Komen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker weten.
0: Loopt het aantal cyberincidenten in Nederland momenteel echt uit de hand?
2: Nee.
0: Zijn de meeste organisaties nog steeds structureel naïef als het gaat om digitale weerbaarheid?
2: Ja.
0: Is reputatieschade tegenwoordig gevaarlijker dan de hack zelf?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Dat wordt heel vaak gezegd, dat die reputatieschade heel groot kan zijn, maar dat valt ons wel mee.
2: Ik vind dat het heel erg meevalt, ja.
0: Ja?
2: Over een jaar is iedereen Odido vergeten, zeg maar. Ja, dus, maar ja,
0: dat hopen ze bij Odido.
2: Ja, dat hopen ze bij Odido ook. Nee, maar het is wel zo. En zeker omdat ten eerste vind ik het slecht idee om dat te laten weerkaatsen op een reputatie. Ja. Want je bent het slachtoffer van een hack. Even los van of je er wat aan had kunnen doen of meer aan had kunnen doen. Maar de realiteit is wel gewoon dat die dingen wegzakken. De halfwaardetijd van een hack is gewoon niet zo erg lang.
0: Dat is een mooie halfwaardetijd van een hack.
2: Ja, de halfwaardetijd van dat is een beetje een bruggetje naar de nucleaire afval.
0: Ja, ja. Daar kom ik straks nog op terug. Ja. Hey, maar,
2: dus ik vind dat niet. Ik vind dat het heel belangrijk is dat je goed communiceert. Dat je kan je reputatie wel beschadigen tijdens een incident. Maar ik denk dat dat niet het grootste risico is.
0: Ik wil eerst even, want dan is er zo'n hack. Even dat crisismanagement tijdens zo'n hack. Hè? De techniek is niet altijd het grootste probleem tijdens een incident.
2: Nee, nou ja, heel veel van de antwoorden op de vragen die je hebt komen wel uit de techniek. Hoe is een aanval er binnengekomen? Hoe lang zit ze al binnen? Wat voor informatie hebben ze gezien? Hebben ze eventueel geëxfiltreerd? Dat zijn vragen die je hebt als slachtoffer waar eigenlijk het antwoord uit de techniek moet komen. Uit techniek onderzoek. Maar het managen van de crisis gaat heel erg over. Oké, hoe managen wij onze stakeholders? Hoe informeren we het publiek, onze klanten, onze partners?
0: Is dat wat er misgaat in het begin van zo'n hack?
2: Wat bedoel je met dat?
0: Dat ze bezig zijn met niet met dat stuk communicatie, maar dat wat er omheen zit.
2: Kan. Maar de neiging is natuurlijk wel erg om intern gericht gaan zijn. Om te focussen. En dat is goed. Maar meerdere dingen kan je tegelijkertijd doen. Dus je kan tegelijkertijd onderzoek laten uitvoeren. En de focus houden op. Hoe gaan we terug naar de bedrijfsvoering. Back to business as usual. En hoe communiceren we tijdig met onze stakeholders. Dat moet je allemaal managen.
0: Maar wie raakt er dan als eerste in paniek? Is dat de IT-afdeling? Is dat de CISO? Is dat de directie? Is de afdeling communicatie?
2: Over het algemeen weinig echte paniek.
0: Ja, valt wel mee.
2: Ja, dat valt wel mee. Vind ik wel. Want uiteindelijk heb je heel veel mensen die gewoon slim zijn, snappen hoe de wereld in elkaar zit en die worden misschien wel verrast door het feit dat ze op deze manier geraakt zijn. Maar dan over het algemeen is mijn ervaring bij organisaties, komt er ook wel een soort van, oké, we hebben één focus op dit moment, al het andere valt weg en de focus is het incident managen, de crisis managen. Dus de paniek valt, vind ik, over het algemeen mee.
0: Maar hoe communiceer je dan op zo'n moment zonder in juridische problemen te komen? Je ziet aan de ene kant, we hebben even Odido, daar werd helemaal niks. Dat werd even stilgehouden. Ja. Nu hadden we gisteren, dat was heel iets anders, maar er was een brand bij North Sea datacenters in Almere. In de technische ruimte, niet in de serverruimte. Die waren wel direct op LinkedIn, op hun site, berichten naar buiten om te vertellen wat er aan de hand was en wat ze aan het doen waren en wat ze wel wisten.
2: Ja, klopt. Ik zou willen dat elke organisatie dat met cyberincidenten ook zo doet. Maar ik denk dat de dynamiek anders is, omdat bij een brand, dat is toch een incident, wat een calamiteit die wat meer lineair verloopt.
0: Ja.
2: Je hebt geen tegenstander die zegt, nou, dan gaat de brand nu per ongeluk deze kant op ineens. Die brand heeft geen eigen wil. En ik denk dat mensen bij een brand minder snel geneigd zijn om te zeggen, oké, maar je had je zaken niet goed te worden. En dat is toch wat de eerste reactie vaak bij incident is. Even los van of het wel of niet terecht is. Dat daar zit wel dat aspect aan.
0: Maar jij noemde dat, ik heb jou de term stealing thunder.
2: Ja, ja, ja. eigenlijk dat is een term die komt uit de crisiscommunicatiehoek. Ja? En dat houdt eigenlijk in dat als jij met een crisis te maken hebt, dan doe je er echt goed aan om als eerste naar buiten te komen met een bericht. En dat wat er in dat bericht staat, dat is even niet zo relevant voor nu, maar het is wel belangrijk dat je zelfs eerst de stap zet om te gaan communiceren. En dat heet dan stealing thunder. Met name is dat de wind uit de zeilen halen van anderen die anders eerst gaan communiceren met allemaal dingen die conjectures zijn, hypotheses, roddels.
0: En weet je, als je niet goed communiceert, dan gaat het niet van, ik zat gisteren te kijken, dus dit is even weer de brand, maar ja, in feite is, ja, het kan natuurlijk een beetje als een brand werken.
2: Klopt.
0: Daar was die brand. Vervolgens daar werd wel bekend gemaakt, het zat in de technische ruimte, mm-hmm, dus dat deden ze eigenlijk heel erg goed. En vervolgens, ja, zie ik dan 112 Nederland 's avonds. En toen was er iemand op tv en die begon te zeggen, ja, we weten niet of de data beschadigd is. Ik denk, vriend, heb je niet geluisterd dan?
2: Oh, interessant. Ja, nou ja, goed, kijk, dit is wel wat er gebeurt. Mensen gaan natuurlijk, je gaat niet voorkomen dat mensen willen weten wat er aan de hand is. Ja. En dat wil niet zeggen dat je altijd maar 100% daaraan moet gaan voldoen als organisatie, want het is je eigen incident. Dat moet je managen op de manier die jij wil. Maar als je niks naar buiten brengt, dan gaan er gewoon hypotheses ontstaan. Dan gaan mensen dingen verzinnen die ook wel niet waar kunnen zijn. Dus daarom is het belangrijk om snel iets van communicatie te doen en daarin iets te laten weten wat er aan de hand is, wat je eraan aan het doen bent.
0: Maar dan zie je in sommige gevallen dat de juridische afdeling of juristen die zijn ingehuurd zeggen, nee, niks zeggen, want er kunnen juridische problemen komen. Dus aan de ene kant wil je het, klopt, voor je merk, ja, doen. En aan de andere kant heb je dan die juristen die helemaal op safe gaan.
2: Ja, ja, daar valt natuurlijk wel een middenweg in te vinden. Want, ja, ik denk ook wel, ja, het is niet zo heel slim om al die vuile was naar buiten te gaan hangen natuurlijk tijdens een incident. Dat klopt. Ik denk dat niemand daar heel groot voorstander van is. En dat heeft ook niet zoveel zin. Daar bereik je niets van mee. Maar wat belangrijk is dat met name de mensen die natuurlijk geraakt zijn, de betrokkenen, dus degene wiens gegevens zijn gelekt, die hebben een direct belang. En andere stakeholders, misschien zoals een toezichthouder, communiceer je ook één op één direct mee natuurlijk. Dat er wel duidelijk is wat er aan de hand is. Zonder dat je alles, dat heeft ik allemaal gezien, alle technische details. Maar die brand, ja, daar valt natuurlijk, als je het aan een brandweerman gaat vragen, valt nog 100 meter technische diepte aan te geven wat precies gebeurd is. Dat lezen wij niet. Is totaal niet relevant. Maar we hebben wel als betrokkenen, als omwonenden misschien het gevoel van, kijk, we snappen wat er is aan de hand is. Het wordt onder controle.
0: Zijn er wel of geen giftige stoffen? Heb ik
2: al dat zijn de belangrijkste aspecten, zeg maar. Ja.
0: Maar daar zie je, want we hebben nu heel veel heksen. Je zegt, ja, er zijn niet meer, het loopt niet uit de hand. Maar het lijkt is voor iedereen in bedrijfsleven, maar ook persoonlijk, lijkt er een soort stroom van heksen zijn. En dan mijn vrouw zit naast me op de bank en dan hoort ze, oh, ik ben ook weer gehackt bij rituals. En die krijgt ook zo'n soort, ja. Jij hebt zo'n algemeen mailtje meer waar je ook verder niks mee kan.
2: Nou, daar gaan we het ook nog over hebben, want daar vind ik ook nog wel van alles van. Maar kijk, het is sommige mensen. Als je vraagt, loopt het uit de hand? De moeilijkheid is altijd, hebben we te maken met 4 maanden waarin toevallig een piek meemaken? Ja. Het kan namelijk best zijn. En ik zou me echt niks verbazen als de rest van het jaar rustiger is. Hangt een beetje vanaf wat China anders doet. Hangt er vanaf waar ze actief zijn, waar de slachtoffers zitten. Toevallig hebben wij nu in Nederland best wel een opeenlopend riedeltje van incidenten die ons als Nederlanders, zeg maar even zo, aangaan. Ik ben niet zo snel geneigd om dat te zeggen, oh, het is uit de hand aan het lopen. Als je over de jaren heen de langere trendlijn bekijkt, zie je dat het langzaam omhoog loopt, maar ook met pieken en dalen. Er zijn ook gewoon soms heftigere kwartalen en soms rustigere kwartalen.
0: Maar er was ook iemand die mij zei van, ja, ik hoorde een hoogleraar cybersecurity. Ja. En die zei, ja, nee, het valt allemaal reuze mee. Want als je kijkt naar de hoeveelheid van wat we doen en dingen, ja, dan heb je dit soort incidenten.
2: Maar
0: als je op een heel gevaarlijk kruisband woont en je ziet steeds auto's op elkaar knallen, dan is niet al het verkeer gevaarlijk.
2: Nee, nou ja, ik denk dat dat een hele mooie analogie is inderdaad. En het is ook een beetje recency bias. Dus hetgene wat recent gebeurd is, dat blijft ons heel erg bij. Waardoor we het gevoel hebben van, oh, ja, het is allemaal heel erg aan het worden. En ik wil ook niet bagatelliseren. Die incidenten zijn erg. Maar er gebeurt ook heel veel niet. En het kan ook zo weer een paar kwartalen rustiger worden.
0: Maar je zei daarvoor ook nog even iets. En daar wil ik ook nog wat over zeggen. Dat ging over die.
2: Ja, dat gaat over, kijk, dat gaat over het informeren van betrokkenen. Dus er is een hack, er is een datalek. En dan moet je, het is een wettelijke verplichting vanuit de AVG, moet je de betrokkenen informeren. Moet je ze ook handelingsperspectief bieden. Dus je moet ze vertellen wat ze moeten gaan doen. Maar eigenlijk leven we in 2026 en elke burger in Nederland, zweeft al heel veel informatie op internet rond. Of omdat je het zelf hebt gegeven, of omdat het bij een eerdere hack al naar buiten is gelekt. Je geboortedatum, je e-mailadres, je adres, je telefoonnummer. En ik denk dat het een verkeerd iets is om naar de hack van Odido met z'n allen te gaan zeggen, oh, je moet nu extra op gaan letten op phishing. Ik snap dat niet helemaal, omdat bovenop die onwijze berg data die er al is, komt dat erbij. We moeten altijd op laptop vissen.
0: Ja, maar even, het is ook het verschil tussen gegeven. Want even je telefoonnummer en je adres en je naam. Vroeger hadden we iets dat heette het telefoonboek. Mm. Dat kreeg iedereen één keer per jaar op de mat gemikt. En er stonden telefooncellen in het land. En er stonden alle boeken van heel Nederland in. Daar kon je iedereen opzoeken. Tenzij je een geheim nummer had.
2: Ja, klopt. Kijk, dus en dat
0: hoe geheim is die informatie? Waarom is dat nou plotseling dan belangrijk nu?
2: Er zitten natuurlijk bij veel van die datalijken ook informatie die niet publiek zou moeten zijn. Hè? Dus kopieën van paspoorten. Nou, bij Odido waren het de aantekeningen op persoonlijke basis bij accounts. Dus daar moeten we ook weer niet te lichtzinnig over zijn. Maar wat ik moeilijk aan het advies vind van let op phishing. Dat ik denk, dat is niet ineens een aanleiding van een individueel datalek dat je meer moet gaan opletten. Ik vind eigenlijk elke burger in Nederland moet altijd alert zijn. Elke mail die je krijgt, ja, gelukkig 999 van de 1000 zijn legitiem, dus het valt allemaal mee. Ja. Maar elke mail die je krijgt waar iemand zich voordoet als je, weet ik veel, als het de RDW of zo, of als je de huisarts, kan informatie bevatten die uit een lek komt en ze doen zich voor als iemand anders. Ja. Dat is een basis ding wat elke burger zou moeten weten. En daarom irriteert het mij. We kunnen niet zo heel veel beter advies geven dan let op.
0: Maar even in de sector, in security wordt er heel veel gesproken over zero trust.
2: Ja.
0: Maar misschien moeten we zelf als gebruiker ook gewoon denken zero trust. Eerst maar eens even uitzoeken of het klopt.
2: Ik ben een groot voorstander van vertrouwen eigenlijk. Ja. Ik zeg, ik doe heel veel op basis van vertrouwen. Zaken doen is vertrouwen. Dus ik ben eigenlijk er niet groot voorstander van om vertrouwen uit het raam te gooien. Dat zeg je ook niet. Maar zero trust wel. Weet met wie je te maken hebt. Aanvallers, het gaat erom dat ze doen zich voor als een ander. Ja. Dus weet, en dat is overigens ook heel veel van de manieren waarop shiny hunters te werk gaan. Zij doen zich voor als een IT-afdeling. Dus zowel als voor mij als burger thuis geldt het. Iemand die mij benadert via de telefoon en via e-mail. Moet ik eigenlijk weten, is diegene wel degene die zegt dat die is? En dat geldt voor mij ook als medewerker van een bedrijf.
0: Nou doen we dit, hè, we dwijzen een beetje af naar de consument en naar ons persoonlijk, omdat we dat meemaken. Maar wij werken ook ergens en er zijn mensen in organisaties en bedrijven. En die hebben daar...
2: En daar geldt precies hetzelfde.
0: Die hebben precies dezelfde problemen en dezelfde last natuurlijk.
2: Precies hetzelfde. Dus eigenlijk is het niet, los van of je zero trust noemt, is het wel zo dat helaas elke mens op aarde zich moet realiseren dat langs digitale wijze komen er dingen op je af die gewoon niet echt zijn. Mensen doen zich voor als een ander. Dat wordt met AI natuurlijk, is het alleen maar erger aan het worden. Want je kan stemmen van een ander nadoen. Je kan beeldenis van een ander nadoen. Dus, maar en dat is eigenlijk de basis die iedereen zou moeten weten. Dat is, en ja, dus om daar heel specifiek over te gaan, waarschuwen na een datalek voelt als wat schraal. Want eigenlijk moeten we die basishouding.
0: Maar dat is even naar buiten. Dan heb je ook intern in de organisatie. Mm-hmm. Heel voorbeeld, heel nabij. Iemand krijgt een mail van de directeur.
2: Ja.
0: Vraag iets te doen. Die denkt, een hele rare vraag. Mm. Loop naar de directeur. Zegt, Linda,
2: ik weet van niks.
0: Heb je dit gevraagd? Ja. Linda zegt, ik heb geen idee.
2: Nee.
0: Nou, dan zal er wel wat aan de hand zijn. Roepen de IT-afdeling en de IT'er zegt, kan gebeuren.
2: Ja, maar dat is ook zo. Maar als je het niet op tijd achterkomt, dan kan je, als je paté bent...
0: En zo moet je daar dan helemaal niet om.
2: Nee. Als ik dus presentaties geef voor bijvoorbeeld medewerkers van organisaties, dan heb ik het heel erg over dit. Security gaat over, weet je met wie je te maken hebt? En als aanvaller is het, kan ik zo goed mogelijk doen alsof ik een ander ben.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk het hele trucje. Los van dat er technische manieren zijn in te breken, is dit waar we als mens iets mee moeten.
0: Je merkt ook dat er zeker als op zakelijke vlak, dat dit ook wel een soort supply chain bijna is. Hè? Want zijn leveranciers, klanten en alles loopt door dat netwerk. En die hebben allemaal met elkaar contact, die hebben verbindenissen. Ja.
2: Dit is een van de belangrijkste aspecten waar wij onze klanten mee helpen. Met het vaststellen van de identiteiten, met het controleren van mogen mensen alleen wat ze mogen. Heb je niet te maken met gegevens waar criminelen mee in proberen te loggen. Ja. Dat is echt een van de belangrijkste aspecten.
0: Lopen we niet het risico dat er ook bij de politie is er rondom de moord op Lisa hebben een aantal agenten hebben gekeken in dossiers. Dat hebben ze gedaan vanuit hun vakgebied. Om te kijken, kunnen we helpen, kunnen we dat doen? En vervolgens kregen ze een soort draai om hun oren publiekelijk. Had je niet mogen doen en het is een datalek en helemaal niet. Terwijl dat blijft ook wel zo'n soort moeilijk scheidsveld dus in binnen organisaties.
2: Ja, dit is eigenlijk een false positive zou je kunnen noemen. Iemand denkt dat het niet heeft geklopt en het klopt uiteindelijk wel. Dus dat kan ook. Dat klopt, maar ik denk dat het grotere probleem is over het algemeen dat mensen te veel rechten hebben. Ik snap de gedachtenlijn daarachter wel, hoewel het onterecht was in dit geval. Maar een van de redenen waarom natuurlijk aanvallers als Shiny Hunters, die dan even nu heel erg in het spotlight staan, overigens al echt volgens mij 10 jaar bezig zijn, maar die kunnen doen wat ze doen doordat ze toegangsgegevens krijgen van iemand en daarmee heel veel data uit kunnen slurpen. Die dus via één account bereikbaar is. Ja, daar moet je ook wat mee.
0: Dat ze gewoon niet bij hadden moeten komen.
2: Los van het feit dat er misschien ook heel veel data in zit die al lang niet meer bewaard moeten worden natuurlijk.
0: En voor de vaste luisteraar, je bent een vaste gast hier.
2: Ja.
0: Vriend van de show noem ik je altijd. Je hebt hier vorige keer gezegd dat je eigenlijk wel een beetje klaar was met dit vak.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Omdat niemand leek te luisteren. En dan heb je een heel verhaal verteld over de tandarts. Die ook maar gewoon elke dag opnieuw gaatjes vulde. Ja, dat is bij mij ontzettend blijven hangen. En dan zei je, als je al bereik je maar een paar mensen per dag, dan heeft het toch zin. Is dat nog steeds zo? Zit je er nog zo in?
2: Ja, ik zit daar nog steeds zo in inderdaad. Ja, en natuurlijk heb je een groter doel ermee.
0: Ja.
2: Maar de wereld is heel weerbarstig en we gaan dit probleem nooit kwijtraken. Net zoals je bij de politie werkt. Je gaat nooit zeg maar nul inbraken bereiken. Dat lukt gewoon niet. Dus je moet elke persoon die je opvoedt en die denkt, oh, en dan moet ik inderdaad van die anti-diefstalklauwen installeren, is winst.
0: Ja.
2: En elke organisatie waar ik sta, waar ik bijvoorbeeld een raad van commissarissen kan wijzer kan maken, vind ik winst. Waar ik medewerkers wijzer kan maken, vind ik winst. Ja, absoluut.
0: Hey, ik had het met Van Tilburg in ons aftrapje over de Europese Unie, die ons als Nederlandse staat eventjes wil aanklagen. Nou, dan kun je het hebben over. Wat vind je van zo'n bericht?
2: Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik daarvan moet vinden. Omdat ik eigenlijk denk. Ik vind eigenlijk dat we het in Nederland helemaal niet zo slecht doen. En dat zijn uitspraken waar je altijd meer moet oppassen. Want als je zegt niet slecht doen. Dan denken we ja maar zo goed het is nou ook weer niet. Laat ik zeggen. Eigenlijk zouden we met z'n allen als maatschappij op een 9 moeten zitten. Denken qua wat er aan dreiging is. En wat je weerbaar hebt. Moeten we misschien op een 9 zitten. Ik denk dat wij misschien best wel op een 7 zitten. En maar er zijn ook landen om me heen waarvan ik wel redelijk zeker weet, die zitten op een 5. Weet je, dus als je roept van nou we doen het redelijk goed, dan moet je niet achterover gaan leunen. Maar dan moet je gewoon doorgaan met het goede ding doen. Het verbaasde mij enerzijds. En dat betekent niet dat we geen werk meer hebben. We moeten nog heel veel doen met z'n allen. Want we zitten op een 7, we moeten op een 9. Maar het verbaast me ergens wel. En ik was ook wel benieuwd of er ook andere landen ook voor de rechter gedaagd worden. Misschien weet jij dat. Ik heb dat verder niet uitgesproken.
0: Zullen we zo in de break even dat
2: gaan we het even uitzoeken? Dat vind ik heel interessant. Want, hey.
0: Ja, we hebben veel hacks. Gaat het natuurlijk niet alleen over systemen die plat gaan, maar het gaat ook over al die data die opgeslagen. Jij noemt dat het nucleaire afval van deze tijd. Ik wil het daar graag na de break even met je over hebben. Ja. Zullen we dat doen?
2: Ja,
0: top.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Best of My Love Emotions.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business.
0: Oh, die drukte ik iets te vlug weg. Hey, ik was er klaar mee. Ja, op Nieuw Business Radio, People Work allemaal. Technology. Met nog steeds achter de microfoon hier, Erik de Jong van Tessorion, Mr. No Fluff Security. Ook hoe ben je ooit op die term No Fluff Security gekomen?
2: Ja, er is gewoon een hoop fluff in security. Weet je, gewoon een hoop rookwolken, wat je al zei, fluff gewoon. Ja, dingen, bangmakerij. Ik heb er echt een onwijs hekel aan.
0: En, maar het wordt heel veel verkocht vanuit bangmakerij, dat is één.
2: Dat is totaal niet nodig, vind ik.
0: Maar, en het is natuurlijk ook leuk vanuit ICT om allemaal kreten te roepen die niemand begrijpt. En dan lijkt het net of jij er wel wat van snapt.
2: Ja, klopt. Dat is ook een zwakte bot.
0: Ja.
2: Dat is no fluff. Je kan gewoon heel goed in normale mensentaal uitleggen wat er aan de hand is. Je hoeft eigenlijk niemand bang te maken. Je kan gewoon vertellen hoe de wereld in elkaar zit. 2026. Daar moet je iets mee. Ja. Dus dat.
0: Hey, bij veel hacks gaat het niet alleen over die systemen, die platformen. Het gaat ook over jaren aan opslagen, klantdata, documenten, identiteitsgegevens, aantekeningen. En jij zegt, een oude data is eigenlijk het nucleaire afval van deze tijd.
2: Ja, dat ontploft in je gezicht. Kijk, data heeft ook de neiging om overal naartoe te bewegen in een organisatie. Dus dat was een beetje waar ik vanmorgen op LinkedIn naar hinte. Die tweede wet van de thermodynamica. Dat systemen of...
0: Die begreep ik niet. Ja. Even opzoeken, wacht even. Ja, dan gaan we door. Even terug.
2: Als je iets met rust laat, dan gaat over het algemeen de entropie gaat omhoog. Weet je, wordt het chaotischer van. En zo beschouw ik organisaties en beveiligingssystemen ook wel. Als jij als organisatie dingen regelt, dan moet je daar onderhoud aan plegen. Want als jij niks doet, dan brokkelt het automatisch af, zeg maar. Dus weet je, dat gaat over rechtenstructuur in organisaties. Dat gaat over patchen, eigenlijk configuraties. Het houdt nooit op. En als je dus denkt van oké, ik regel het, ik laat het met rust.
0: Ja.
2: Kijk je over 3 jaar, is het helemaal afgebrokkeld en kan een aanvaller gewoon naar binnen lopen. Dus de meeste ICT-omgevingen, infrastructuren, die brokkelen uit zichzelf langzaam af, noem ik dat eventjes. Als een beeldend, dat is ook voor bestuurders een goed beeld. Het heeft onderhoud nodig. Als je er niks aan doet, dan wordt het een chaos. En bijvoorbeeld informatie heeft de neiging om overal naartoe te kruipen. Ja. Mensen die maken even een kopietje van een productiedatabase, dan gaan ze lunchen en dan vergeten ze hem weg te deleten. Weet je. Dus het kruipt overal naartoe. We hebben een mooie anekdote, als ik daar nog even tijd voor mag nemen, is dat we... Het is 15 jaar geleden zo'n incident waarbij een organisatie benaderd werd door een hacker via social media. En die gaf een screenshot van productiedata. En de organisatie, het slachtoffer, die keek ernaar. Dat was wel meteen code rood van oké, maar dit is echt data die bij ons vandaan komt. Het waren ook wel wat redelijk gevoelige gegevens. Zo'n screenshot van een deel van een database. En dan is de eerste vraag, oké, is de data van ons? Antwoord ja. De tweede vraag is, waar staat die data? Nou, dat... blijkt dus, die hoort eigenlijk op A, B en C te staan. Maar we hebben die data uiteindelijk gevonden op een hele andere plek. Waar je hem niet zou verwachten. Die data die kruipt overal naartoe waar het niet gaat.
0: Gewoon iemand ergens een kopietje gemaakt.
2: Ja, omdat mensen gewoon hun werk willen doen. En weet je, als dat dan niet op de goede manier gefaciliteerd wordt, dan maken mensen kopietjes, zetten het ergens neer, ik heb hier geruimte, zet ik het daar.
0: Maar dat betekent dat je dus gewoon je IT in basis niet goed hebt.
2: Het is hygiëne, ook wel een beetje discipline.
0: Maar dit is zeg maar uit goedheid. Ik heb ook al accountmanagers meegemaakt de week voordat ze ontslagen wachten. Om vervolgens op een USB-stickje even het CRM-pakket te downloaden.
2: Ja, het meeste is wel met goede bedoelingen, denk ik. Over het algemeen dat mensen gewoon dingen proberen te willen gewoon hun werk doen. Als je niet data verwijdert. Ik noem het nucleaire afval. Om uiteindelijk heel veel organisaties doen daar echt niks meer mee. Dat is misschien een soort belofte ooit. Dat je denkt, ik kan data minen. Maar de hoeveelheid organisatie.
0: Maar is dat bijvoorbeeld doet, bij Odido dat ze allerlei gegevens hebben. Die ze eigenlijk niet meer hadden moeten hebben.
2: Nee, ja, dat is gewoon geen goed idee. Dus dat is zeker nog een hartstikke slecht idee. En dat ontploft dus wel een beetje.
0: Maar daar moet je dus heel erg goed naar kijken. Want ik weet... Maar als ik bij jullie kom, moet ik toch ook maar gewoon mijn identiteitsbewijs laten zien.
2: Ja,
0: maar jullie maken daar geen foto van, toch?
2: Nee, voor mij niet. Nee, we controleren op dat moment jouw identiteit.
0: Ben ik dat op dat moment?
2: En dan is hetgene wat we hebben gedaan is voorbij. Dus dan hebben we die data niet meer nodig.
0: Dat is dan
2: half van jou, die bewaren we wel 100 jaar.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Ja, en ik ben toch nergens.
2: En we gebruiken hem zelf ook. Want ik kan overal naar binnen lopen op jouw identiteitsbewijs nemen. Nee, maar dus
0: je lijkt heel erg op
2: voor een bepaald doel. En dan daarna moet je het gewoon verwijderen. Of helemaal niet opslaan. Nog beter inderdaad.
0: Nee, maar daar moet je dus, daar kan iedereen over nadenken. Ja, ik heb toevallig net met een makelaar van doen gehad. En die zei, het koopcontract is getekend. Dus ik heb jouw paspoort niet meer. Dat heb ik weggegooid.
2: Ja,
0: dat heb ik vernietigd.
2: Maar ik denk dat dat ook nog wel eens op plekken anders gebeurt. Dat weten we gewoon. Het is ook makkelijk. Hè? Weggaan. Ik had het er net over. Verwijderen van data is ook een beetje eng. Want als het weg is, is het weg. Krijg je nooit meer terug. Weet je? Nee. Dus je kan. Meer of mensen hebben natuurlijk een beetje een hamstermentaliteit. Je weet nooit of je het nog nodig hebt.
0: Maar nu met de hele ontwikkeling van AI. Waarvan iedereen dan al die AI-specialisten. En iedereen noemt zich tegenwoordig expert. Dan schijn je ook geen opleiding voor het nodig te hebben.
2: Expert is geen beschermde term. Hè?
0: Dus, nee. Ik vraag me echt af wat je kan als ik AI-expert. Maar dat is een ander verhaal. Maar daarmee zeggen ze, ja, maar je moet zoveel mogelijk data bewaren, want dan kan je allemaal nog gebruiken en er zit informatie in. Dus ga je het niet meer weggooien.
2: Ja, maar dat is niet nieuw aan AI. Hè? Dat is natuurlijk hiervoor ook al. Ik bedoel, we doen al, AI is een heel brede term. En we hebben het nu dan over LLM's als het over AI hebben. Machine learning bestaat ook al 20, 30, 40 jaar. Daar is ook altijd van gezegd, hè, als je meer data hebt, kan je het gebruiken om je algoritmes te trainen. En dat is waar. Maar je moet wel, ten eerste, welke data bewaar je dan? Ja. En ja, moet je niet op een gegeven moment weggooien. Dat was trouwens ook bij Clinical Diagnosis een vraagstuk op een gegeven moment. Hè. Is al die data wel nodig om de resultaten van een test te kunnen afstemmen met de backend bij Clinical Diagnosis vanuit bevolkingsonderzoek Nederland?
0: Ja, dat is geen bevolkingsonderzoek.
2: Ja, precies.
0: Heb je dit allemaal wel nodig?
2: Heb je dat allemaal wel nodig?
0: Het
2: antwoord is dat nu genuanceerder dan waarschijnlijk niet dat wij kunnen bedenken, maar ja.
0: Hey, maar als je nou naar die crisisverklaring dan kijkt, klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Hè? We nemen dit incident serieus, er loopt een onderzoek, pas op voor phishing mails. En dat was het dan. Wil kan ze gewoon alleen een andere firma naam. Heeft iemand daar nog wel aan?
2: Ik denk het wel. Als je authentiek communiceert als organisatie, heb je daar zeker wat aan.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is niet elke. Kijk, het is inderdaad een beetje boilerplate om te beginnen met uw privacy is belangrijk voor ons. Ik denk al iedereen dat leest, dan weet je al, oké, dat is echt helemaal niet goed. Ja, toch? Ik ben er zelf niet zo'n groot fan van.
0: Ik vind dat wel die firma's die zeggen, wij stellen de klant centraal en beginnen dan de zin met wij.
2: Ja, weet je, dus maar niet. Kijk, uiteindelijk is elk incident wel een individueel incident met individuele betrokkenen die geraakt zijn. En die hebben het recht om geïnformeerd erover te worden. Dus dat is zelfs een wettelijke verplichting. Dus dat moet je gewoon doen. En ik denk dat je daar ook gewoon op een normale, authentieke manier over kan communiceren. Door gewoon, ik denk dat ook. Mijn stijl is dan wat meer no fluff natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wel uitleggen wat is er gebeurd. Over welke informatie gaat het. Dat is uiteindelijk echt heel belangrijk als je dat weet. Over welke informatie gaat het die eventueel gelekt is. En ik denk toch handelingsperspectief blijft belangrijk. Alleen ik denk dat wij als maatschappij nog wel wat beters moeten bedenken. Dan let op nieuwe phishing aanvallen.
0: Als je nou één ding mocht veranderen over hoe Nederland met cybersecurity omgaat. Wat zou dat dan zijn?
2: Deze vraag heb je niet van tevoren, maar alle vragen niet.
0: Nou, weet je wat? Parkeren, we gaan er even over nadenken.
2: Ik denk er even over na. Ja, we gaan lekker even door nog.
0: Even door. Je krijgt hem wel terug hoor, straks Erik.
2: Zeker, moet je
0: Hoe kan je nu in zo'n situatie, want jij wordt gebeld. Hè? Even in jouw rol en functie, want ik was bij jullie op kantoor geweest in Nieuwegein.
2: Ja.
0: Ergens ontstaat er zo een incident bij de klant.
2: Ja.
0: En mij bellen ze dan zo op vrijdagmiddag een keer.
2: Ja,
0: dat is een beetje.
2: Ja, dat klopt wel. Dat komt eigenlijk omdat in veel gevallen organisaties toch te lang zelf zo'n incident proberen te managen en te onderzoeken. En dan toch vaak op vrijdag erachter komen vanuit het bijna weekend.
0: Waar is dat? Is dat uit schaamte? Is dat uit. Probeer toch een beetje stil te houden?
2: Ik weet niet of ik het plat kan slaan. Nou, dat niet, want het is dan nog intern. Maar ik denk dat het toch vaak moeilijk plat slaan. Maar ik denk dat dat vaak te maken heeft met het feit dat er iemand dat aan het onderzoeken is. Bijvoorbeeld een IT-beheerder. En die toch het gevoel heeft dat hij dat zelf moet kunnen oplossen. Dus
0: durf niet om hulp te vragen.
2: Ja, ik denk dat en dat had ook een beetje met de organisatiecultuur te maken. Maar ik denk dat dat vaak wel meespeelt. Van ja, als we nog eventjes 3 uurtjes doorkijken, dan weten we het wel. En onderschatten wat er aan de hand kan zijn. Terwijl als je dus, wij zeggen zo vaak, joh, had nou op woensdag gewoon even gebeld. Het kost je niks. Gratis telefoontje. Kan je een half uur gewoon even sparren met een expert. En ja, wij kunnen echt wel op basis van expertise vaak zeggen van oké, dit voelt echt niet goed. Weet je, en
0: is wel of niet wat aan de hand?
2: Ja, er is wel of niet wat aan de hand. Of we weten het ook niet. Maar heel vaak kan je aan een symptoom al. Oh, ja, we moeten echt nu dit en dat gaan doen.
0: Kijk, ik weet over alle heksen en alle dingen die daar gebeurd zijn. Maar wat ik heel interessant vind, wat gebeurt er in zo'n organisatie? Wat gebeurt er met al die mensen in de organisatie? Want waarschijnlijk komt de IT-afdeling als eerste dan achter. Of iemand wordt er wakker. Wat gebeurt er in zo'n organisatie? Hoe Want het doet je gewoon pijn. Ik kan me voorstellen, je bij een organisatie werkt en het staat in de krant en het is gek. En dan begint iedereen in het weekend op het voetbalveld tegen je aan te keuvelen.
2: Hey, jij werkte toch
0: daar. En dan kan jij het moet gewoon pijn doen bij mensen.
2: Het is een bominslag. En er is natuurlijk ook door collega's van ons in het veld ook onderzoek naar gedaan naar de psychologische impact van onder andere in dit geval een ransomware incident. Het is een bominslag. Want ik zeg dan een beetje gekscherend, heel veel organisaties leven eigenlijk nog in 2002. En die worden dan ineens in 2026 worden ze wakker.
0: Gewoon in de tijd van de floppy en dan.
2: Nou ja, er overkomt ze iets waarvan ze eigenlijk nooit hadden bedacht van dit kan ons overkomen op deze manier, op dit moment, zeg maar. Want we hadden onze zaken wel redelijk goed op orde. Het is een bominslag. Ja. Vaak begint dat wel. Nou, ransomware kan je natuurlijk ook gewoon mee geconfronteerd worden als gemiddelde medewerker, want alles ligt plat. Het is vaak wel een beetje de oorzaak dat systeem weer eens aan de slag gaat om te kijken wat is er aan de hand. Het escaleert naar een directeur of naar een IT-manager. En uiteindelijk worden die mensen bij elkaar geroepen omdat ze begint te dagen van oké, maar dit is echt groter dan wat we aankunnen op dit moment. Ja, en dan. Ja, ik wil niet zeggen dat het is geen paniek, maar het is trauma, zeg maar. Ja, het is eigenlijk net als je wordt geconfronteerd met iets en je moet er gewoon doorheen. En dus ik denk dat het positief is. Je ziet in dat soort omstandigheden echt wel de weerbaarheid van mensen.
0: Ja. Dus
2: de meeste mensen die staan op en die gaan aan de slag en er wordt goed samengewerkt. Er zijn ook mensen die uitvallen. Dat gebeurt ook, of die het niet aankunnen. Maar de meerderheid van de mensen die gaan gewoon.
0: Zou je het verschil kunnen zeggen hoe een organisatie in elkaar steekt voor en na een hack? Zit daar verschil tussen? Zijn dat andere organisaties geworden?
2: Ja, maar ik kom daar wel weer terug op mijn halfwaarde tijd van een incident. Want ook binnen organisaties die geraakt zijn door een incident, dat appt uiteindelijk weer weg. En na anderhalf, twee jaar is dat een beetje uit...
0: Is dat even diezelfde hoogleraar cybersecurity waar ik het over had. Die zei ook, iedereen focus maar weer op die awareness trainingen. Maar we hebben onderzocht, dat doet helemaal niks.
2: Ja.
0: Is dat ook zo'n halve harde tijd dat ook iets wegzakt?
2: Dat is zeker zo. Ik weet niet of het helemaal niks doet. Kijk, ik sta ook best wel eens op podium met een van onze klanten die het slachtoffer zijn geweest van een ransomware aanval een aantal jaar geleden. Dat is Royal Smilde. Die zijn daar ook gewoon heel open over.
0: Ja?
2: Daar ben ik heel trots op. Ondanks het niet bij mijn werk. En ook intern herhalen zij dit verhaal ook af en toe. Om weer, weet je, dit is waarvoor we het doen. Dit is wat er kan gebeuren. Dus om in te gaan dat awareness, ik denk dat het wel zin heeft om je medewerkers op de hoogte te brengen van hoe gaan aanvallers te werk? Aanvallers proberen zich voor te doen als een ander. Ik weet niet of phishing training altijd heel veel zin heeft, maar het heeft wel degelijk zin om je financiële afdeling op de hoogte te brengen van het feit dat er iets als CFO-fraude bestaat. Anders kunnen ze dat niet eens herkennen. Dus ik ben wel van overtuigd dat het bijbrengen van kennis bij je medewerkers over wat zich in de wereld afspeelt, dat zin heeft.
0: Moet dat ook veel meer tailored dan zijn op de functie die je dan CFO, ik kan een financiële afdeling
2: zeker
0: met anders dingen dan een research afdeling die waarschijnlijk veel meer te maken heeft absoluut met intellectueel eigendom en dat soort zaken. Dat het veel meer wat minder algemeen maakt.
2: En als je op een helpdesk werkt, dan die klanten te woord staat, dan ben je helemaal, denk ik, kwetsbaar, omdat je is in je getraind om dienstbaar te zijn.
0: Zo vriendelijk mogelijk.
2: Zo vriendelijk mogelijk. Dus als een aanvaller zich voordoet als X, Y, Z of de IT-afdeling, dan ga je die IT-afdeling vriendelijk helpen. Dus dat is echt een kwetsbaarheid inherent aan de rol die mensen hebben. Dus daar moet je ze, denk ik, over informeren, over dat het kan gebeuren. En je moet ze empoweren om zelf tegen ze te kunnen zeggen, nou, ik ga jou gewoon niet helpen. Doe maar dat niet op deze manier, zeg maar. Hè? Dus dat is echt heel belangrijk. Ja, dus getailored en het heeft wel zin, wat mij betreft. Maar op fenomenen, dus snap wat er gebeurt. Net zoals je oude mensen traint. Als iemand aanbelt met een KPM-pakje, moet je ze niet een pinpas geven of zo.
0: Nee, zeker niet als een politiepolootje aan. Toch gebeurt het heel veel.
2: Ja, de mensen blijven erin trappen. Maar ik denk dat het wel helpt om daar bewustzijn over te verspreiden.
0: Wat zijn nou de slechtste reacties die je de afgelopen maanden hebt gezien?
2: Ik blijf het slecht vinden als er ingehakt wordt op slachtoffers van hacks.
0: Als een soort situatie dat op een gegeven moment is het slachtoffer...
2: Dubbel slachtoffer.
0: Wordt ook nog eens een keer als een soort dader gezien.
2: En ik vind dat, weet je, van de buiten, ik zeg altijd, those who know then don't talk, those that talk don't know. Weet je, de mensen die erbij betrokken zijn, zeggen over het algemeen niks. En de mensen die hun mond open trekken, weten gewoon niet wat er aan de hand is. Ik ben er zelf ook vrij terughoudend vaak om oordeel te vellen, omdat je dat gewoon niet kan. Ik weet uit ervaring dat bij heel veel incidenten er uiteraard heel veel beter had gekund. Maar het is ook gewoon heel complex om een organisatie goed te verdedigen. Dus dat is de andere kant eraan. Dus ik ga daar heel slecht op als er op slachtoffers in wordt gehackt.
0: Gehakt op de gehackte.
2: Dat vind ik gewoon geen not a good look. Nee, daar hou ik gewoon echt niet van. En dat is ook niet aan ons. Weet je, daar is een autoriteit persoonsgegevens voor die een onderzoek kan doen. Of politie wordt betrokken om een hacker te pakken. Daar ga ik slecht op.
0: Maar hij ziet natuurlijk dat er toch een aantal mediakanalen zijn die het leuk vinden omdat er wat fout gaat. En daar dan inderdaad maar.
2: Iets wat fout gaat is nieuws. En iets wat goed gaat is geen nieuws. Dus dat snap ik heel erg goed. En ik vind prima. Natuurlijk moeten we dat in het nieuws brengen. Maar het is wat anders dan ongenuanceerd het slachtoffer aan de schandpaal nagelen.
0: Wie deed dan verrassend goed?
2: Wat qua communicatie bedoel je?
0: Ja?
2: Ik denk, dit is altijd heel makkelijk om heel veel dingen te vinden die toch beter kunnen. Ik vind dat, dit is wel wat langer geleden, maar gemeentes, maar ook bijvoorbeeld Universiteit van Maastricht, die gewoon onderzoeksrapporten 1-op-1 publiceren, daar heb je echt ballen. En daar heb ik echt heel veel respect voor. En dat zouden veel meer organisaties moeten doen. En ik snap dat publieke organisaties dat eerst doen. Ja. Die hebben onder de rol in de maatschappij. Maar er zijn gemeentes geweest. Het rapport van DigiNotar van bijna 20 jaar geleden is publiek. Dat vind ik echt. Dat is echt, dat verdient heel veel respect en applaus. Want dat is gewoon, daar help je heel veel andere organisaties mee om daarvan te leren.
0: Maar daar zouden we echt wel dankbaar voor moeten zijn. Ook gewoon daar lessons learned. Want er wordt heel vaak gezegd, never waste a good crisis. Dat kun je het over het interne hebben en dat iemand het meldt en dat je hem dan niet afstraft, maar een taart geeft.
2: Ja.
0: Maar dit zouden we eigenlijk als BV Nederland met z'n allen gewoon moeten doen. Toch?
2: Ja. Ja, en ik heb jou nu eigenlijk laten zeggen wat het antwoord op jouw vraag zelf was.
0: Had je dit vooropgezet, geloof er niks van, Erik. Helemaal niks. Je denkt, hier ben ik onderuit. Nee, de vraag, want als je één ding mocht veranderen van hoe Nederland met cybersecurity omgaat, wat zou dat zijn?
2: Nou, maar dit is het wel. Dat we veel meer vieren de organisaties die transparant zijn en andere organisaties helpen om beter te worden. En dat gebeurt ook heel veel achter gesloten deuren. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Er wordt heel veel onderling gedeeld zonder dat je in het publiek dat ziet. Maar een organisatie die gehackt is en een onderzoeksrapport gewoon publiek deelt, ja, ik vind dat echt fantastisch.
0: Nee, ik weet dat er binnen de banken bekend is als er wat gebeurt, dat die meteen. Dit is niet als bij de ene bank er wat gebeurt, dat de andere bank in het vuistje zit te lachen.
2: Nee,
0: die zoeken met elkaar contact en die werken heel nauw samen.
2: Zorgorganisaties ook. Heel veel sectoren wordt heel nauw samengewerkt met soortgelijke organisaties. En dat is een heel goed ding. Dat is een heel goed ding.
0: Dus hier zien we een hele movement aan het. We hebben de Open Cloud Alliantie vorige keer hier gehad. Dus allemaal Nederlandse organisaties die samenwerken om dan die cloud neer te zetten. Zouden we bijna niet zo'n soort open security alliantie moeten hebben in Nederland van partijen? Om het ook gewoon bij de overheid en dat stomme ding van de Europese Commissie waar we al vaak over gehad hebben. Ja. Om dat toch weer een beetje gewoon met z'n allen meer wat onder te zetten.
2: Er gebeurt heel veel qua samenwerking. Maar ik denk dat publiek delen wel wat meer mag, zeg maar. En ik snap ook dat private organisaties daar meer moeite mee hebben dan publieke organisaties. En daar zitten gewoon andere belangen. Heb je aandeelhouders. Allemaal ingewikkeld. Maar toch, ik zou het echt fantastisch vinden als een Instructure of een Chipsoft gewoon een onderzoeksrapport online gaat gooien.
0: Ja. En toch eens gewoon laten zien wat doen.
2: Absoluut.
0: We gaan ze in de gaten houden. Zullen we dat doen?
2: Ja, zeker.
0: Samen?
2: Doen we.
0: Ontzettend. Ja, een beetje samen. Wat, we hebben nucleair afval. We hebben
2: de tweede wet van de thermodynamica. En we hebben de halfwaarde tijd van incidenten.
0: Ja, en dat niemand echt luistert. Okay. Maar ik hoop dat ze vandaag toch geluisterd hebben. Okay. Zodat jij niet elke dag al die digitale gaatjes hoeft te vullen.
2: Top.
0: En dat we gewoon lekker no fluff security met Erik de Jong van Tessorion.
2: Ja, dit was leuk.
0: Top. Dit was uur 1 van People Work Technology. Helemaal in het teken natuurlijk van de staat van cybersecurity. Maar we zijn er nog lang niet klaar. In uur 2 duiken we in de explosieve combinatie van AI en cybersecurity met Davy Lodder van Tork. Want als security teams massaal overbelast raken, kan AI dan de oplossing zijn? Of automatiseren we straks onze eigen nieuwe chaos? En we praten met Patrick Tijk en Maivana Choinai van CBA IT over de volgende generatie IT professionals. En waarom organisaties na investeren en nu moeten investeren in de toekomst van digitale weerbaarheid. Dus blijf luisteren. People Work Technology is zo weer terug met de staat van cybersecurity.
3: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden.
4: Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
6: New Business Radio.
8: Innovatie en impact voor business shapers.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
1: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
2: Ja, goedemiddag. Welkom weer bij People Work Technology. Hier in het tweede uur dat volledig staat in het teken van de toekomst van cybersecurity. Want terwijl AI zich razendsnel ontwikkelt, security teams overbelast raken en cyberdreigingen blijven groeien, wordt de vraag steeds groter. Houden organisaties dit tempo eigenlijk nog wel bij? Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van cybersecurity.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
2: Ja, en bij mij achter de microfoon is geschoven Davy Loller van Tork. Welkom, Davy. Ja, fijn dat je er bent.
3: Zeker weten.
2: Ja, het is natuurlijk een wereld die aan het veranderen. We hebben het over cybersecurity. Je hebt net meegeluisterd. Ja, en AI moet cybersecurity natuurlijk wel sneller maken. En vooral die werkdruk maken. Maar intussen verdrinken we veel security teams nog steeds in meldingen, dashboards en handmatig werk. Het is tijd om dat maar eens door te prikken met jou samen. Ja, je hebt het over de analyst burn-out. Is het echt een security probleem?
3: Ja, absoluut. Dus cybersecurity organisaties of cybersecurity afdelingen van organisaties hebben al jarenlang te maken met een hele berg aan alarmpjes of noodmeldingen die gegenereerd worden van allemaal systemen die ze hebben draaien. En het zijn constant mensen die ernaar moeten kijken. Eerder hadden we Tesorion hier te gast. Zij bieden dat als een dienst aan om dat soort alarmpjes te analyseren voor hun klanten. Maar desalniettemin is het voor iedere organisatie, of ze nou uitbesteden of niet, is het gewoon heel veel menselijk werk om continu maar na te kijken wat is er gebeurd, wat is er daadwerkelijk impact, wat is een vals alarm en waar moeten we iets mee.
1: People Work Technology met de verhalen achter.
2: Sorry, het begon iets te lopen wat niet moest lopen.
3: Geen enkel probleem.
2: Davy, dat kan gebeuren. Maar mensen worden een beetje moe. Je krijgt zoveel meldingen dat je ook eigenlijk niet meer weet waarmee je bezig bent.
3: Ja, inderdaad. Dus het bedrijf waar ik voor werk, Tork, we hebben een onderzoek gedaan naar wat is nu een beetje de gemiddelde periode waarin een analist, een onderzoeker van security alerts, werkt binnen een security afdeling. En dat is meestal niet langer dan 18 maanden. En voor iedere organisatie, of het nou een security is of niet, is het aantrekken van het juiste talent en die mensen

0: Het wordt zeker met AI deze dagen, waarin hackers, aanvallers, cybercriminelen nog makkelijker phishing mailtjes, malware en dat soort dingen kunnen maken. Het neemt alleen maar toe. En meer mensen aannemen op je SOC, een Security Operations Center, gaat niet de oplossing zijn.
1: Waarom niet?
0: Omdat uiteindelijk het vinden van die mensen is al één probleem. Na iedere 18 maanden waar we het net over hadden, gaan dat soort mensen weg.
1: Ja.
0: En ja, als het volume van alerts, alarmpjes, meldingen alleen maar toeneemt, ja, dan zul je dus continu maar meer mensen moeten gaan aannemen die je onlastig kunt vinden en die continu weer weggaan.
1: Binnen 18 maanden gaan ze weg. Is dat omdat ze klaar gaan ze dan hetzelfde werk ergens anders doen? Of wat gaan ze doen dan?
0: Nee, dus zeg maar mensen die een carrière willen beginnen in cybersecurity en zeker een technische carrière in cybersecurity, die beginnen doorgaans als SOC-analyst, als security-analyst. En dus je komt van school en dan is het eerste baantje wat je aanneemt eigenlijk in de cybersecurity wereld is SOC-analyst. En wat je dan doet,
1: ja,
0: is je zit ergens op een afdeling van IT of van security en daar zit je continu al die alarmen te onderzoeken die van allemaal systemen gegenereerd worden. Maar je kunt je voorstellen dat dat werk moet 24/7 doorgaan. Dus sommige van die SOC-analysten die moeten dat werk 's nachts doen.
1: Nou, het lijkt me ook heel saai.
0: Ja, dus kun je je voorstellen dat je dit gebouw hier, dat je hier s'nachts binnen moet gaan zitten. En je zit achter een computerbeeldscherm. En er staat, weet ik veel, een tabel met 1000 alarmen. Of een dashboard met 1000 alerts waar je naar moet gaan kijken. Nou, en die 1000 alerts beginnen bij nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. En zo'n notificatie waar je dan...
1: Maar dan krijg je een soort Engelse term, boy cries wolf.
0: Dat ken ik niet.
1: Oh, ja.
0: Help me even.
1: Nou ja, iemand roept de hele tijd er is een wolf en tegen tijd. En dan niemand reageert meer op een gegeven moment. Er is nooit een wolf totdat hij een keer roept er is een wolf.
0: Ja.
1: En dan is het laat.
0: Ja, dat is het ding. Dus het is heel erg vermoeiend voor die analisten om zeg maar continu weer dingen te onderzoeken. En 9 van de 10 keer erachter te komen dat het een vals alarm is. En dat putt mensen uit. En het is gewoon heel erg saai en vervelend werk.
1: Wat doe je eraan?
0: Automatiseren. En automatiseren is niet iets waar wij als organisatie ineens mee begonnen zijn. Dat is iets wat de markt, de industrie al jaren probeert. Sinds een jaar of 10, 11. Security automatisering. Nou, daar zijn allemaal verschillende technieken en methodes voor bedacht. Degene die tot nu toe bedacht zijn, die beloofden een hele mooie toekomst. Een toekomst waarin die analisten niet zoveel handmatig repetitief werk meer hoefden te doen. Maar in praktijk zien we dat er heel weinig van terecht is gekomen.
1: En waarom is er weinig van terechtgekomen?
0: Omdat soort automatiseringen te kunnen bewerkstelligen, moet je alsnog de logica van een bepaalde automatisering te kunnen bouwen. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat we hadden het eerder vandaag gehad over phishing mails.
1: Ja.
0: En of het nou zin heeft of geen zin heeft om mensen phishing training te geven. Nou, phishing mailtjes is een van de meest gebruikelijke manieren van proberen bij een organisatie binnen te komen. En iedere organisatie, zeker de grotere, heeft met honderden of duizenden of soms tienduizenden van dat soort phishing e-mails te maken. Nou, als je een automatisering zou willen maken om iets met phishing e-mails te kunnen doen, dan zou je met de manier van security automatisering in het verleden, zou je dus moeten bepalen, open een bepaald mailtje. Kijk of er een gevaarlijk linkje in zit. Zit er een bepaalde bijlage in? Wat vinden externe bronnen van die bijlage of van dat linkje? Heeft de gebruiker daadwerkelijk op dat linkje geklikt? Wat heeft hij toen gezien, et cetera? En de logica voor die automatisering bouwen is heel erg complex. En iedere keer dat er ook maar iets afwijkt of verandert in het proces, dan zie je dat je opnieuw zo'n hele automatisering moet gaan bouwen. Nou, en dat is waar heel veel organisaties tegenaan lopen. Dat je wilt automatiseren, maar je hebt heel veel kennis en kunde nodig. En vooral heel veel tijd om één bepaalde use case of één proces werkend te krijgen.
1: Gaat AI nou helpen? Want voor AI kan je natuurlijk een heleboel taken gewoon heel makkelijk oplossen.
0: Nou ja, ik denk eerst even de dikke disclaimer. Ik ben geen AI-expert. Dat is waar we het in de vorige sessie
1: hebben. Ja, daar heb ik me een beetje over opgewonden op LinkedIn op een gegeven moment. Dat iedereen zich maar AI-expert noemt.
0: Weet je, in alle eerlijkheid. Ik krijg van mijn marketingafdeling hier en daar een presentatie toegestuurd. En dan moeten we onszelf presenteren als een AI-SOC-platform. AI dit, AI dat. En ik word er zelf ook gewoon moe van. Dat is misschien een beetje Nederlandse nuchterheid.
1: Ja.
0: En AI maakt wel degelijk een verschil. Maar het is niet zo dat AI mensen gaat overnemen of mensen hun werk helemaal gaat vervangen.
1: Maar waar helpt het dan wel?
0: Nou, ik denk vooral om...
1: En dan zeg maar ook in het licht van dat SOC en van de oplossing die jullie bij Torque natuurlijk neerzetten.
0: Ja, absoluut. Dus kijk, In het geval van security.

0: security automatisering, hè, dat is de business waar wij in zitten. Denk ik dat de security teams een van de early adapters zijn, zeg maar, van AI. En dat is ook logisch, want voor use cases in security, zoals bijvoorbeeld het scannen op kwetsbaarheden of het detecteren van andere soorten dreigingen en daarmee omgaan, dat is iets waar AI perfect voor geschikt is.
1: Oké, okay. Maar kan het al beter dan een mens?
0: In heel veel gevallen wel.
1: Ja.
0: Kijk, menselijke creativiteit is niet iets wat AI kan gaan vervangen, natuurlijk.
1: Meen je dat?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, maar we zien allemaal fotootjes die gemaakt worden. We zien filmpjes gemaakt worden. De vraag wordt wel gesteld. Maar de invulling is toch, daar zit heel veel kunstmatige intelligentie in.
0: Ik denk dat het vooral dingen sneller kan doen.
1: Ja?
0: Dat is waarschijnlijk ook waarom AI een betere uitkomst kan bieden voor security teams. Dan nou, historische manieren van dingen automatiseren of dreigingen detecteren.
1: En waar vertrouw je AI dan nog niet op dat vlak?
0: Ik persoonlijk?
1: Ja?
0: Onze klanten? Of wat bedoel je?
1: Nou ja, gewoon in de toepassing, zoals je het zegt, van het helpt. Het helpt in het kost. Wat zou je het wel en wat zou je het nog niet laten doen?
0: Ja, nou ja, voor mij persoonlijk, ik bedoel, ik ben geen CISO of IT-manager of wat dan ook. Hè. Ik bedoel, ik ben manager van de regio bij het bedrijf waar ik voor werk. Dus ik kan alleen spreken op basis van de ervaringen die ik bij mijn klanten zie. Als ik kijk naar mij persoonlijk, in mijn persoonlijke leven heb ik heel andere toepassingen dan over cybersecurity waar we het vandaag over hebben. Wat wij bij klanten zien, is dat ze meestal het uitvoeren van responsacties, een vervolgstap, dat ze het daarin eng vinden om AI toe te passen. Stel je bijvoorbeeld voor, we hadden het in de eerdere aflevering, het vorige uur, hebben we het gehad over ransomware incidenten en wat voor een bominslag dat kan zijn voor een organisatie. Nou, als je AI laat bepalen dat, hey, er is misschien een gevaarlijk incident gaande en op basis daarvan laat je AI een bepaalde computer van een netwerk afstoten. Nou, dat is op zich nog niet zo erg als het alleen een computer is. Maar als het misschien een server is die heel veel computers bestuurt, domeincontrole bijvoorbeeld.
1: Wordt het wel een beetje link.
0: Ja, dat is iets wat je misschien, nou ja, waar je AI niet de controle over wilt geven.
1: Hey, maar nu ga je AI dus zeg maar in makkelijke taken dat opzetten. Loop je dan ook niet beter risico dat AI gaat dan met een junior werk in het SOC doen? Hoe leiden we dan nog nieuwe security specialisten op? Want als je niet eerst een beetje leert fietsen, dan ga je nooit de Tour de France rijden.
0: Nee, nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het werk van security analisten, dat het gewoon heel erg gaat veranderen in de toekomst.
1: Ja.
0: Dus zonder goede input ga je nooit goede output krijgen. Of je nou wel AI gebruikt, geen AI gebruikt, dat doet het niet zo toe. Maar ik denk dat heel veel handmatig werk, zoals we het net even over phishing mailtje analyseren. Nou, het kopiëren van een URL, van een website en die tegen een andere bron aanhouden om te kijken wat die ervan vindt. Of een bijlage doorsturen naar een andere sandbox, een scanomgeving. Dat is werk wat een mens eerst handmatig deed en honderden keren op een dag. En dat kun je nu automatiseren. Dus hoe gaat het werk van die SOC-analisten, die junior-analisten veranderen? En is er dan nog een toekomst voor hun? Die mensen moeten leren om het systeem te begeleiden om die handmatige, repetitieve taken eigenlijk voor hun te kunnen uitvoeren. En vervolgens ook kunnen controleren of het systeem het juist gedaan heeft. Dus ik denk dat nou ja, mensen in security, of het nou analisten zijn, of SOC-managers, of threat hunters, meer de begeleidende of orchestrerende rol moeten gaan spelen dan nou, het uitvoerende werk hoeven te doen.
1: Nou roept iedere leverancier tegenwoordig al dat iets AI-powered is.
0: Ja.
1: soms krijg je daar een beetje jeuk van.
0: Ja.
1: Maar wanneer weet je, dit is dan echt AI, het is niet gewoon marketing met een chatbotje eroverheen?
0: Nou ja, ik bedoel, het is niet alleen in security natuurlijk. Hè. Mijn iPhone heeft AI en volgens mij heeft mijn WhatsApp AI. En als ik een fotobewerkingsapp wil hebben, dan heeft die AI. En AI zit overal in. En we hebben daar een term voor in onze wereld, die noemen we dan AI washing.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een ding. En ik zit nog niet zo lang bij de club waar ik nu werk. Maar ik heb hiervoor bij een hele grote cybersecurity leverancier gewerkt. Die maakte software voor je e-mailbeveiliging. En die hadden een systeem gebouwd 25 jaar geleden. En daar 25 jaar lang eigenlijk op voortborduurd en op verder ontwikkeld. En ineens was het AI native. Nou ja, dat is een beetje raar natuurlijk, weet je. Want het kan niet in de kern van je software zitten als je het na 25 jaar een keer geïntroduceerd hebt. Ja, dus hoe moet je het kaf van de koren scheiden? Dat is jouw vraag eigenlijk een beetje. Ik denk dat uiteindelijk of er AI in zit of niet. En of de leverancier dat zegt of niet. Dat is uiteindelijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, je wilt een bepaalde uitkomst bereiken. En gaat het systeem je daarbij helpen.
1: Hey, jij zit hier middenin, hè? Wat was voor jou het moment waarvan je dacht van, oké, die AI gaat dit vak, dat SOC echt veranderen?
0: Dus een aantal van de bedrijven waar ik mee werk, daarvan zie ik dat dus de retentieperiode, dus hoe lang een analist werkt binnen een bedrijf, dat die significant langer is geworden. Mensen hebben meer plezier in hun werk. En we zien ook dat bijvoorbeeld de dienstverleners waar we mee werken, ja, dat ze gemiddeld 3 tot 5 keer meer klanten kunnen behandelen per security analist die ze op het SOC hebben zitten. Nou, en dat is denk ik wel iets heel erg moois om te zien dat er komt daadwerkelijk een betere business outcome voor dat soort organisaties. En het helpt mensen daadwerkelijk om meer plezier in hun werk te hebben, betere uitkomsten te kunnen leveren. Ja, wat wil je nog meer? Maakt het werkelijk verschil.
1: Hey, we gaan even naar de break, Davy. Maar ik leg alvast 1 ding bij je neer. Ik wil voor jou straks starten met jou met de 2030 prediction box.
0: Okay.
1: Wat gaat er in 2030 gebeuren? Wat is dan helemaal mainstream wat niemand nu nog ziet? En daar mag jij het hebben. En er zit ook nog een vraag tussen. Waarom mislukt 70% van de automatiseringsprojecten?
0: Yes.
1: Dus die gaan we mooi bij jou neerleggen.
0: Ga ik over nadenken.
1: Oké, okay, top. Tot de andere kant.
2: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Bijna weekend sacrifice.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, cybersecurity is al lang geen IT-feestje meer, maar het raakt inmiddels iedere boardroom, iedere organisatie en eigenlijk iedere Nederlander. Tijd om dus vooruit te kijken naar Security Day 2026 op 18 juni in Spant in Bussum. Ja, met organisator Peter Reineveld aan de lijn. Hoi Peter.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Peter van Dutch IT Channel, Dutch IT Leaders, Dutch IT.com. Ja, eigenlijk alles met Dutch IT te maken heeft, toch Peter?
2: Ja, absoluut. En zodoende ook met de Dutch IT Security Day.
0: Ja, die is op 18 juni hier in vlakbij de studio in Bussum. En wat wordt de rode draad van een Security Day dit jaar, Peter?
2: Nou, het gaat om meerdere rode draden. Het gaat uiteraard over AI, het gaat over de ontwikkeling in security, het gaat over governance en soevereiniteit. Maar vooral wat jij ook al zegt, hè, het is voor iedereen, het is allang niet alleen maar een IT-kwestie. Het raakt iedereen en de grootste rode draad is zowel kanaal als MSP-reseller, als vendor allemaal bij elkaar brengen, samen met ook de eindgebruikers.
0: Ja, dus ook als eindgebruiker, luisteraar van dit programma People Work Technology op New Business Radio, je kunt daar gewoon heen.
2: Zeker weten.
0: Hey, waar liggen die organisaties meest van wakker tegen? Wat ik denk, AI, ransomware, menselijk gedrag, het zit er allemaal in?
2: Ja, het is een heel breed spectrum. Het heeft inderdaad met AI, hoe snel ontwikkelt, dat kun je wel bijblijven. Een stuk governance blijft heel belangrijk. Soevereiniteit, wanneer doe ik het goed? En nog heel veel meer. Puur ook de tech stack, wat ook een hele belangrijke is. Hè. Wat werkt nou wel en wat werkt niet? Nou, en dat proberen we dus wat duiding in te geven met elkaar op de Security Day.
0: Hey, als je nou een dag geweest bent op de Security Day op 18 juni, wat neem je dan mee naar huis?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, hopelijk ben je vooral geïnspireerd in wat er mogelijk is. Hopelijk heb je wat nieuwe mensen ontmoet die kunnen helpen om jouw security op orde te krijgen. Vooral inzichten in wat wel slim is en wat niet slim is om te doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
0: Jullie hebben een mooie naam, hè? Dave Maasland komt, het cybermannetje, zijn bekend. Eugène Tuinman, ik heb twee dames van de NS die gaan vertellen over hoe het daar gaat. We hebben ethical hackers volgens mij on stage.
2: Klopt.
0: Dus dat gaat genoeg.
2: Het wordt fantastisch. Kijk, we hebben een heel gaaf dynamisch plenair programma waar jij, Zijte de Gek, ook een rol in mag spelen. En naast het plenaire programma hebben we een aantal breakout sessies die iets meer verder gaan op governance, op AI en op soevereiniteit. Plus een stukje de NIS 2, wat ook steeds belangrijker wordt voor vooral die eindgebruikers in de MKB-markt. En heel veel gelegenheid tot netwerken.
0: Nou, top. Waar moeten we ons inschrijven, Peter?
2: Dat kan op het DutchITchannel.nl en dan zie je vanzelf wel een link naar de Security Day.
0: Daar komt een banner voor bijna. Top, 18 juni, Dutch Security Day in het Spand in Bussum.
2: Zeker weten.
0: Daar moet je gewoon bij zijn. Nou, top, dankjewel Peter dat je dat even wilde toelichten. En,
2: bedankt.
0: We kijken maar snel weer. Dankjewel. Hoi.
2: Fijne uitzending.
0: Ja, en bij mij achter de microfoon zit nog steeds Davy Lodder van... Davy Lodder, hij hing al op. Davy Lodder van Tork. Pieptoon. Lekker ouderwets toch, Davy?
3: Ja, top man.
0: AI moet cybersecurity slimmer maken, sneller maken. Zorgen dat we dat kunnen gaan toepassen. Maar ik wil met jou, en dat had ik je al beloofd, toch even naar de 2030 prediction box. Dus het is 2030. Jij stapt een gemiddeld sok binnen, Davy. Wat zie je dan nog aan mensen, of wordt het volledig gedaan door AI? Droom, vertel, wat gebeurt 2030? Ik ga de box voor je open doen. We bewaren en halen we in 2030 er weer uit.
3: Is die open?
0: Hij is open.
3: Hij is open, oké. Ik denk dat er minder mensen op een sok aan het werk zullen zijn. Maar dat er een betere output zal komen. En los daarvan, denk ik, een nog belangrijkere voorspelling is dat het hele licentiemodel voor security spullen en de prijzing daarvan anders gaat worden aangepast.
0: Dat wordt ook wel tijd ook, hè?
3: Ja, toen ik 12 jaar geleden in deze industrie begon, toen hadden we een licentiemodel waarbij er gekocht wordt op basis van, dan hebben we een perpetual license. Je kocht een licentie met eeuwigdurend gebruiksrecht en dan voor het onderhoud van de software betaalde je een x-bedrag.
0: Ja, meestal 15% of zo.
3: Ja, en nu wordt er dan gelicenseerd op basis van subscription license. Dus je betaalt ieder jaar of iedere maand een x-bedrag. En ik denk dat het meer gaat richting, oké, wat voor waarde biedt AI als ten opzichte van menselijk, menselijk werk?
0: Nou, het is een flinke verhuisdoos geworden deze 2030 voor jou. We gaan hem sluiten en we maken hem 2030 weer open. De Davy Lodder van Tork. Zo. die zit dicht. Hey, Davy, waarom mislukt 70% van de automatiseringsprojecten nou?
3: Of het 70% precies is, dat kan ik niet.
0: Nou ja, 69,5 dan.
3: Het zal, min of meer zou het zoiets zijn. Op basis van de ervaring die ik heb in deze wereld is dat, nou, we hebben het eigenlijk hierover gehad in het vorige half uurtje. De manier hoe security automatisering tot nu toe tot stand gekomen is, is heel veel op basis van het moeten bouwen van logica als in if this then that. Dus je moet voor iedere uitkomst die je wilt krijgen, moet je ook de input kunnen bepalen. En ik denk dat met de hoeveelheid alerts en alarmbelletjes die mensen vandaag de dag krijgen, is er een wat meer dynamische manier van redeneren van oké, wat is de juiste stap om te nemen om tot de oplossing van een probleem te komen.
0: Oké. Hey, wat is er nou? Wat maakt deze generatie van AI tools waar jullie het even hebben, zoals je dat toepassen, anders dan al die oude playbooks en automatisering die we al kenden in het SOC? Waarom gaat het nu ineens wel werken?
3: Ik denk juist dat die oude playbooks en automatisering, dat daar dus iets te weinig AI aan te pas is gekomen. Want daarin moest je dus juist precies van tevoren bepalen. Oké, als dit gebeurt, dan wil ik dat deze uitkomst gevolgd daarvan is. Terwijl nu kun je zeggen, oké, als dit gebeurt, dan onderzoek en doe dit, dat, zus of zo. Zeg maar. Dus de AI gaat bepalen wat een logische vervolgstap is. Zal ik je een voorbeeld geven?
0: Nou, lijkt me een goed idee.
3: Ja.
0: Doe dat wel lekker voorbeeld.
3: Laten we ook weer terugvangen op het stukje phishing waar het eerder vandaag over ging. In vorige automatiseringstrajecten was je altijd nog afhankelijk van bijvoorbeeld menselijk werk. Dus heeft iemand op een linkje geklikt, is het gevaarlijk, heeft hij iets doms gedaan of wat dan ook, of iets per ongeluk gedaan. Prima. En daarvoor had je dan een SOC-analyst of iemand van het security team. Die moest die gebruiker bellen of een mailtje sturen of een berichtje via Teams. Van hey, wat heb je gedaan? En de output daarvan, dat werd dan meegenomen om beslissing te maken wat de juiste vervolgstap is. Ook dat is iets wat AI tegenwoordig kan doen. Dus een soort van chatbot die mensen interviewt zonder dat je van tevoren de AI zegt wat hij aan mensen moet vragen. Snap je? Dus hij heeft de context van het incident en op basis daarvan stelt vragen in een taal aan de gebruiker.
0: Maar dat is ook veel menselijk, want dat is een beetje de hinder van de oude chatbot. Je krijgt nooit het antwoord dat je wil en ik heb een soort loopje omdat hij maar naar iets zit te zoeken wat jij toch niet wil, waar het niet over gaat vandaag.
3: Ja, vertel mij wat. Als ik op een chatbot gemiddeld zit voor klantenservice, dan schrijf ik altijd hulp of mens of contact of wat.
0: Ja, ik ook. Geef mij maar een mens.
3: Weg van de robot. Ja.
0: Ik geef het op. Ik ben er ook meestal klaar mee. Hey, gebruik ze in SOC ontzettend veel verschillende tools zeggen. Hoe gemiddelde security tools gebruikt een bedrijf onder andere?
3: Tork heeft een laatst onderzoek ernaar gedaan bij een stuk of 500 CISO's en SOC managers. En daar kwamen we uit op dat een gemiddelde SOC ongeveer 7 verschillende AI tools alleen al heeft.
0: Alleen over AI tools.
3: En dan hebben ze nog heel veel andere software spullen daar draaien. Dus je kunt je voorstellen dat als je dan zoveel van die verschillende tools hebt en het werkt nog steeds niet, hoe kan dat dan? En natuurlijk maar iets anders. Hè?
0: Maar je automatiseer jezelf dan toch gewoon helemaal vast?
3: Ik denk dat het vooral een kwestie is van als die dingen niet met elkaar geïntegreerd zijn en je hebt allemaal losse spulletjes hier en daar staan, dan gaat het nooit goed met elkaar samenwerken. Dan krijg je geen cohesie.
0: Het wordt natuurlijk wel spannend straks als AI ook gewoon beslissingen gaat nemen, hè?
3: Ja, zeker weten. Maar dat doet het nu al in heel veel grote organisaties.
0: Dan gaat het veel verder dan alleen signaleren?
3: Het gaat veel verder dan alleen signaleren. Dus zeg maar, in die hele AI security automatiseringswereld wordt het nu vooral veel gebruikt om onderzoek te doen naar, is een incident vals alarm of is het iets waar we iets mee moeten? Maar de vervolgstap daarin is ook om daadwerkelijk inderdaad een gevolgactie uit te voeren. Dus reset iemand zijn wachtwoord of stoot de computer af van het netwerk of wat dan ook. En wat we zien is dat eigenlijk zoals met iedere nieuwe technologie, bedrijven moeten een beetje vertrouwen krijgen daarin. Dus als ze zien dat iets werkt en ze kunnen ook inzien hoe de AI geredeneerd heeft en tot een beslissing is gekomen en ze hebben daar genoeg vertrouwen in, dan gaan ze steeds belangrijkere dingen eigenlijk durven automatiseren.
0: Hoe gaan die security tools ervan de toekomst, en de toekomst dat kan al over een half jaar zijn, hè? Dat is nu niet meer 10 jaar hier vandaan. Hebben we straks minder mensen nodig of hebben we juist andere mensen nodig? Als ik aan mensen in een SOC denk, die zitten de hele dag achter een scherm. Het zijn ander soort mensen dan dat ik zelf ben, laat ik het zo dan netjes zeggen.
3: Interessant, was het niet van de week in het nieuws dat China nu mensen verboden of bedrijven verboden heeft om medewerkers te vervangen voor AI? Heb je dat gelezen?
0: Nee, heb ik niet gelezen.
3: Oké, dat is blijkbaar een nieuwe wet in China, dat mensen mogen niet ontslagen worden omdat AI hun kan vervangen. En nou ja, los van of het wettelijk verplicht gaat zijn om mensen wel of niet te mogen moeten behouden. Denk ik dat sowieso.
0: AI
3: gaat mensen niet vervangen, man. Maar ja.
0: Ja, maar het is toch gewoon een soort stuiptrekking. Ja, in Engeland hebben ze heel lang een stoker op de dieseltreinen en elektrische treinen gehouden. Omdat die dan op de steenkolentrein nog op zat. En die man nog zijn baan niet verliezen. Die hebben tot de jaren 60, 70 heeft er nog een extra man op die trein gezeten.
3: Dat is misschien wel heel erg extra.
0: Maar dat is wel een beetje het model waar je nu in zit, toch?
3: Nou, ik denk dat er een samenwerking moet zijn tussen de mens en AI. Dus een AI gaat nooit helemaal mensen vangen. Maar voor simpele taken, zoals inderdaad een to-do-lijstje maken. Of nou ja, onderzoek van, hey, weet je, is een linkje gevaarlijk of zo. Ja, dat kun je aan AI overlaten. Maar iemand moet dat ding nog steeds gaan begeleiden, toch?
0: Iemand moet er nog steeds wat mee doen.
3: Ja precies.
0: Maar hoe ziet het eruit, dat sok dan straks? Zit er een ander soort mensen straks?
3: Ik denk niet per se dat er anders soort mensen zitten. Alleen de mensen die er nu zitten en die AI niet omarmen. En dat is denk ik voor eigenlijk bijna ieder.
0: Dat gaat voor elk vak.
3: Ja, die gaan eruit, weet je. Ik heb een commerciële rol. Als ik AI niet omarm, ja, dan gaat de rest het 10 keer beter doen dan ik. Dus ik
0: eindelijk al die taalfouten uit die offertes van je.
3: Ben betrapt.
0: Ja, dat is gemiddelde verkoper, even dyslexie. Ja. Toch? Ja,
3: ik niet, maar ik heb wel andere problemen.
0: Je hebt andere problemen. Je kan niet rekenen. Nee, maar dat, is, ja, dat maakt het wel. Dus ja, maar even samenvatten, dat hele sok loopt over. Veel te veel alarmen. En we hebben een probleem met mensen die daar niet willen, die niet lang genoeg blijven zitten.
3: Ja.
0: En niet doorgroeien. En het is lastig om mensen te vinden.
3: Ja.
0: En AI moet eigenlijk die druk en dat werk verlagen. En zorgen dat het wat beter is. Maar dan moeten we wel oppassen dat we niet eindigen met nog meer tools.
3: Precies.
0: En nog meer AI tools en nog meer marketing. En dat we straks helemaal geen nieuwe generatie analisten meer hebben.
3: Ja.
0: Want dat is denk ik ook niet de bedoeling van jullie bij Torque.
3: Nee, zeker niet. Ik bedoel, we willen juist de mensen kunnen laten focussen op het werk wat er daadwerkelijk doet. Hè? Dus je kun je voorstellen, als je een security afdeling hebt, zo'n SOC. En er komt op een dag 1000 van die alerts binnen waar je wat mee doet. En je hebt maar 10 mensen om dingen te gaan bekijken. Ja, 10 mensen kunnen niet 100 onderzoeken op een dag, snap je?
0: Hey, nou kom je in SOCs en je komt bij mannen en vrouwen die dit gaan gebruiken. Wat is de mooiste opmerking die je ooit teruggekomen hebt? Ik denk, nou, dan ben je gewoon fluitend weer in de auto weer naar huis gereden. Ja,
3: mijn personeel is weer blij.
0: Dat is eigenlijk waar we het allemaal willen doen, toch?
3: Ja, we willen allemaal meer met minder. En gewoon, uiteindelijk moet werken ook een beetje leuk zijn, toch?
0: Ja, ja, dat vind ik ook. Het moet wel tot leuke gezellig zijn.
3: Het gevoel hebben dat je wat nuttigs doet.
0: Top, dankjewel Davy Lodder van Torque. En Torque is overigens met een Q aan het einde.
3: Zeker weten, ja.
0: dus zoek het op. Wees contact. Hey, kom je weer een keertje terug? Want ik wil wel eens een keer wat van die tools van je zien. Ik ga met je mee naar SOC toe, Davy. Ja, lijkt me leuk.
3: Graag.
0: Ja, top. Gaan we doen. Dankjewel.
3: Jij ook.
4: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Take a Chance met Sira hier op New Business Radio.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en bij mij achter de microfoon zijn verschenen Patrick Tijk en Maivano Tjoenij van de firma CBA. Benelux zelfs nog. Ja, want de druk op IT-organisaties wordt steeds groter. Klanten verwachten meer security, meer performance en steeds meer regie. Terwijl AI, cloud en vendor lock-in het speelveld juist compleet veranderen. Misschien herken je het. Ja, het is tijd om er toch eens een keertje vooruit te kijken. Dan met Patrick, managing director van CBA en Maivano Tjoenij. Welkom Patrick en Maivano.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie allebei hier willen zijn. Mag de microfoon ietsje dichter naar je toe trekken?
3: Yes.
0: Patrick, lekker. Ja, dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Maar ik begin altijd mijn uitzending of mijn gesprek met drie ja-nee vragen.
3: Oké.
0: Wie gaat ze beantwoorden? Patrick, Maivano.
3: Kom maar door
0: bij Patrick. Daar gaan ze. Even in mijn wereld. Het is ja, het is nee. Twijfel is niet mogelijk. En als het lang duurt, is nee.
3: Oké. Yes.
0: Wordt de gemiddelde IT-organisatie momenteel ingehaald door de snelheid van AI?
3: Ja.
0: Zijn bedrijven inmiddels te afhankelijk geworden van Big Tech?
3: Ja.
0: Wordt cybersecurity de komende jaren belangrijker dan functionaliteit?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, dat we allemaal te afhankelijk zijn van Big Tech, dat hebben we al. De hele soevereiniteitsdiscussie, die wordt bijna dagelijks breed uitgemeten.
3: En zeker ook bij ons. Dat zijn een van de belangrijke topics die ik graag wil bespreken. Want je kan als bedrijf natuurlijk gebruik maken van hyperscalers, de Azure's en de Google's van deze wereld. Maar ja, dat is toch te veel afhankelijkheid. En wij hebben daar met onze oplossing vaak een tegengeluid. En
0: echt om weg te schuiven van die Amerikaanse techpartijen.
3: Precies.
0: We hadden net over, ja, die grote jongens, want die zitten nog niet eens op 60% overigens van de hele markt. Dus ja. In heel de wereld. Maar dat is wel een beweging die je dagelijks ziet, Patrick.
3: Juist. En wij hebben er echt voor gekozen om eigen datacenters in eigen eigendom te hebben.
0: Ja.
3: Dus het wordt niet gehuurd. Het wordt door ons zelf aangekocht, zelf beheerd. En daardoor hebben wij veel minder afhankelijkheid van de big tech.
0: Jij komt bij Maivano bij die klanten over de vloer.
2: Ja.
0: Resoneert dat ook, dat zelf doen? Je eigen datacenters, je eigen spullen?
2: Nou, de MSP's, de System Integrators en de resellers die ik spreek voornamelijk, die zeggen, Maivano, we willen toch kijken naar een alternatief.
0: Maar dat is een vraag die ook vanuit hun klanten komt waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. En dat ze zelf niet tevreden zijn met een big tech zoals een Amazon, Microsoft of een GCP. Maar nog te veel losstaande tools hebben en het juist willen consolideren. En daarom komt de Managed Engine natuurlijk.
0: Nou, zie je dat die klassieke, managed service provider.
2: Ja.
0: En die verkocht vroeger vooral beheer. Ja. Daar heet je ook managed service provider. Mm-hmm. Wat vragen organisaties nou van een moderne IT-partner? Wat moeten ze meer kunnen dan dat ze konden?
2: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar stukken security in AI, wat net wordt aangekondigd. Je kan niet zonder. Als je kijkt naar de groei in de MSP-markt, is het rond de 12-13%. Wereldwijd, maar in Nederland is het 7%. En de vraag is niet hoe, de vraag is wanneer. Het is ook een stukje mindset die de.
0: Ja, maar dat, als ik dat hoorde, iemand zei, ja, dat is een wanneer. En dan denkt iedereen altijd 5 jaar, 10 jaar. Maar daar hebben we het niet over, toch?
2: Nee, dat weet ik.
3: Nee, ook met de regelgeving, met NIS 2 moet je als MSP daar echt een toegevoegde waarde leveren van oké, weten wat er speelt, dat je je klanten kan gaan adviseren en dat versnelt.
0: Ja, want die rol van die MSP, want die eindklant, zeg maar, die bedrijven in Nederland, MKB Nederland, zeg maar, alle bedrijven waar dit land op draait, die zijn daar niet mee bezig. Die zijn bezig met hun eigen vak.
3: Nee, en dat willen ze gewoon graag onderbrengen bij de MSP. Waarom het wil gaan uitvinden als je daar een betrouwbare partner voor kan gaan inschakelen.
0: En dan komen we eigenlijk wel bij de volgende stap. Hè? Er moet in het gesprek gevallen zijn. 2 letters.
2: Ja.
0: 3 keer woordwaarde.
2: Ja.
0: AI.
2: Ja.
0: AI. In jullie geval, er zijn wel meer partijen die roepen AI ops. Maar wat levert AI nou vandaag al concreet op dat IT-beheer?
3: Als je kijkt naar de automatiseringen of het contextuele is bij ons AI eigenlijk niet meer weg te denken. En Managed Engine is een mega grote SaaS provider met ook on-premise oplossingen. Ze hebben 65-tal producten. En het gaat van service management tot en met monitoring, endpointbeheer. En als jij een contextuele inzicht wilt hebben in je organisatie, dat je van je medewerkers de identity ten alle tijde wilt weten, wat dat voor invloed heeft op je infrastructuur. En als daar zeg maar veranderingen in plaatsvinden en dat dat misschien te maken heeft met een bepaalde endpoint waarbij de patching niet helemaal up-to-date is. Dit kan allemaal binnen enkele seconden gewoon worden geanalyseerd en doorgegeven worden naar de juiste personen met AI.
0: Dat is dat ook waar de echte winst zit?
3: Absoluut. Je kan gewoon zoveel meer met minder. Alleen al door de contextuele integraties goed op orde te hebben.
0: Hoe krijg je dat ook concreet? Want voor je het weet wordt AI een soort PowerPoint. Wat staat erin? Ik maak al een grapje van het drieletterwoord. Als het er maar in zit, is het goed. Want jij praat met die MSP's. Hoe zorg je dat ze dat dan ook concreet?
2: Nou, de meeste MSP's hebben het eens vaak die ik spreek. Die zijn ermee bezig. Maar die zeggen bijvoorbeeld AI. We hebben geen strategie ervoor. Hoe gaan we het implementeren? Hoe hebben we het ingericht op het gebied van data? En zeg tegen jongens. Je hebt het over AI, maar heb je wel een strategie ervoor? Hoe ga je dat zelf inrichten? En dat manage eens uiteindelijk de tooling is. Dat is natuurlijk het mooiste. Maar uiteindelijk moet je hebben. Past in je business strategie? Hoe pas je er toe? En uiteindelijk, hoe gaan we het positioneren in de markt? En dat is iets wat ik vaak nog te weinig zie. En daar zou vaak ook hulp bij nodig hebben. Dus dat is.
0: Dat is wel wat ervan. Maar Patrick, jij loopt al jaren mee in deze wereld, hè?
3: Toch? Ja, zeker.
0: Heb je het IT-landschap ooit zo snel zien veranderen als nu? Of wanneer dacht je van oké, dit speelveld is nu compleet aan het omdraaien?
3: Nou, dat is het mooie van IT. Ik kan eigenlijk verschillende voorbeelden noemen dat ik precies hetzelfde dacht. Eigenlijk desktops naar laptops, daarna naar mobiele telefoons. Maar ook het gebruik van je browser naar je mobiel. Of. Elke keer zie ik wel fantastische veranderingen. En het internet, ik mag blij wezen dat ik zowel de tijd zonder internet als de tijd met internet heb meegemaakt. En dat zorgt er ook voor dat je goed kan meebewegen met wat er nu verandert. En ik zie dat vandaag de dag eigenlijk weer een nieuwe golf met zich teweeg brengt. Dat je met AI eigenlijk niet meer hetzelfde kan gaan werken als 10 jaar geleden. En dat volgend jaar weer totaal anders kan zijn ten opzichte van vandaag.
0: Maar Fano, wat fascineert jou nou het meeste aan die hele nieuwe generatie IT?
2: Het is net een sneltrein eigenlijk. Zo moet ik het eigenlijk omvatten. Een paar jaar geleden is iedereen, we willen de stap maken naar de cloud. Nu is de stap, we willen wegdenken, hè, van de grote big techs.
0: Yeah.
2: En nu zie ik veel MSP's bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld de stap willen maken van MSP naar MSSP. Dus dat ze meer op de security propositie gaan zitten. En dat AI een must is. Het is een building block in je propositie. Als je AI en security omarmt als IT provider, dan groei je niet mee met de markt en dan loop je eigenlijk achter.
0: Laten we daarna de brekers even over hebben. Over hoe security en performance juist dan naar elkaar toe groeien. Zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Top,
2: ja.
0: Zie ik je zo terug.
2: Dank je.
1: People Work Technology. Op New Business Radio. Met Richard Bordes.

0: Altijd lekker. Oude disco hier op New Business Radio. Jocelyn Brown, always there.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Waar ik nog steeds in gesprek ben met CBA, IT, Benelux, Tools. Een heleboel toch, jongens?
2: Zeker.
0: Patrick Dijk en Maifano. Nee, had ik het toch helemaal goed. Maar ja. Maifano zat ik het toch helemaal. Ik heb toch weer naast. Dat is weer jammer. Je weet het, hè? 2030 Prediction Box. Wat is jouw voorspelling voor 2030? Wat gaat er in jouw veld een beeld veranderen? Als Patrick er nog wat bij wil voegen, dan kan het. Dan proppen we dat ook gewoon in de box. Ik ga de box voor je open doen. En dan is hij aan jou.
2: Oké, ik heb hem. Je hebt geen traditionele managed service providers meer. Maar je hebt er twee. Je hebt de MSSP, dus de managed security providers. En je hebt AI providers. Die worden de focus voor 2030.
0: Top, kunnen ze allemaal hun website aanpassen.
2: Ja.
0: Kan je daar aan volgen, Patrick?
3: Jazeker. En ook een algemene opmerking wat ik echt denk voor 2030. Dat de mensen zelf, de medewerkers, zoveel slimmer worden. Dat ze eigenlijk al een soort van security officer worden. Dus uitleggen van, dit is een verschil tussen een phishing link of niet. Dat gaan ze weten. Over dat je hygiëne moet hebben met 2FA, MFA. Dat gaan ze allemaal weten. Want je kan niet achterblijven. Want je hoeft alleen maar je mail te openen. Je wordt aangevallen. Je kan je systemen niet patchen. En je bent gewoon de sjaak.
0: Nou, dan weten we dat in 2030 dat gelukkig is opgelost. Ja. Ik ga de box voor jullie dicht doen, jongens. En dan maken we hem dan weer open. Hey, Maifano, kom wel voorbij. Je zei het al, de MSSP, de Managed Service Security Provider. Maar security en performance groeien steeds meer naar elkaar toe. Vroeger waren dat echt twee losse werelden van elkaar. Nou lijkt alles toch wel een beetje samen te komen.
2: Ja, goede vraag, Richard. Je zei het al, hè? De MSP's aan het transformeren. Security is geen add-on meer, maar het is echt een toegevoegde waarde in je business propositie. En dat begint echt bij de MSP zelf. Dus ze moeten de mensen in huis hebben. De kennis, de vendoren waarmee ze werken natuurlijk. En wat ik heb, er komt weer de mindset.
0: Ja.
2: Om te willen veranderen van traditionele. Ik ga pakketten verkopen, hè, 3 smaken. Naar echt een adviserende rol naar mijn eindklanten toe. En proactief daarin mee te denken.
0: Is die managed service provider van vandaag, want die heeft al moeite om managed service provider te zijn soms. Is die daar al aan toe? Die stap te maken?
2: Dat denk ik niet.
0: Nee? Wat moet er gebeuren dan?
2: Ja, wat er moet gebeuren is de basis natuurlijk.
0: Ja, daar begint het mee.
2: Toch je stukje business propositie, hè? Je EBITDA, dus je winst.
0: Ja.
2: Wat heb je nu qua propositie, qua dienstenlening? Ga je dat uitverseren? Ga je ermee stoppen? Ga je nog wat diensten toevoegen? Welke mensen ga je daarin opleiden? Heb je al een 3-jarig transformatieplan? Hoe dat aangepakt?
0: Ja.
2: Dus veel MSP's hebben dat niet. Die zijn bezig met van dag tot dag. En die willen zeggen de top 40, 50 van Nederland. Die hebben al zo'n propositie staan. En ik denk dat daar voor ons nog heel veel winst te behalen valt. Als CBA in combinatie met Managed Agency.
0: En dan hebben jullie Benelux in de naam staan, Patrick. Is er een groot verschil tussen het Belgische, Luxemburgse en Nederlandse gedeelte?
3: Nee. Maar wij zijn de Nederlandse partner met CBA van Managed Agency. In België hebben wij Certalink. Dus daar hebben wij nu voor gekozen van Benelux. Wij kunnen dus ook zowel de klanten in België, Nederland en Luxemburg ook gaan helpen. Maar wij zijn voornamelijk de Nederlandse partner van Managed Product.
0: Voor die maar je ziet. Maar je ziet een groot verschil tussen zeg maar, de manier waarop Belgische organisaties reageren op de markt. Of wat ze aan het doen zijn. In het Nederlands of zijn we redelijk gelijk?
3: In het begin wel. Daar vond ik dat wij met Nederland toch wel voorop liepen qua implementatie van nieuwe technieken. Maar ik zie dat de Belgen en zeker ook vanuit de governance gedachte Brussel, dat ze daar echt flinke stappen hebben gemaakt. En ik zie het verschil steeds kleiner worden. Hoe dat momenteel nog steeds waarneembaar is, is dat met de Nederlandse organisaties, die zijn vaker te verleiden voor nieuwe features, nieuwe toepassingen. En dat in België.
0: Ja, wat gaat er wat langzamer?
3: Juist.
0: Daar staan we ook al een beetje onbekend toch?
3: Maar juist ook meer gericht op governance. Dus als je bijvoorbeeld de nieuwe AI tool wilt gaan implementeren, dat ze daar eerder zullen gaan kijken van ja, maar is dat wel helemaal veilig? Wat vindt onze security officer hier eigenlijk van?
0: En nou organiseren jullie binnenkort, nou ja, binnenkort is 13 mei al, hè, toch?
3: Ja, klopt.
0: De Next Gen IT Summer in het Lauwman Museum in Den Haag. Ja. Sowieso leuk om daar te zijn. Als je gek bent van auto's, moet je daar sowieso heen.
3: Zeker.
0: Dat is... even, wat houdt de Next Gen IT Summit voor jullie in?
2: Nou, de Next Gen, we gaven het zelf in het begin een beetje aan. Hè? De transformatie van de huidige MSP op het gebied van security. En de Next Gen Summit is een mooie dag, inspirerende dag. Met mooie keynotes zoals Anton Eindhoven, Johan Bakker van MSP Mentor, Ronald Lems van Datri en spreekt van het Managed Engine plus een cybersecurity experience. Het is geen saaie dag. Maar
0: wat ga je doen in cybersecurity experience?
2: Nou, je wordt opgedeeld in groepen van twee. Ja? En dan ga je real life demos, experience eigenlijk samen oplossen in een groepje van vier.
0: Gaat echt gewoon zelf hands-on
2: ermerven? Ja, klopt.
3: We hebben een truck voor laten rijden waar we gewoon alle assessments gaan houden. Dus je wordt ook wel flink uitgedaagd.
0: Hey, als bezoekers daarheen willen, hè, wat horen ze daar anders dan dat ze misschien al 100 keer op LinkedIn... is voorgehouden en verteld.
2: Wat je al zegt, er zijn heel veel vendoren. Ja? Maar wat Managed Engine denk ik uniek maakt, dat ze echt samen willen werken met elke MSP of elke klant. Dus elke klant, ongeacht de grootte, maturiteit, is voor hun belangrijk.
0: En wat voor soort bezoekers willen jullie tegen? Want aan de ene kant zeg maar de technische achtergrond, commercieel, bedrijfsvoering, voor wie is het?
2: Ik denk echt voor de security engineers, zelfs voor de managing directors zelfs. Ja. Echt de technische mensen, de managers. Dus echt een mix van dynamiek. Misschien zelfs ook salesmensen. Dan denk ik, een nieuw soort inzicht die we wellicht kunnen pitchen bij directie. En wellicht kunnen we daar een propositie voor maken. Dus het is heel gemixt publiek.
0: Nou zijn die presentaties goed zo'n beetje voorbereid en ingeleverd toch, Patrick? Heb je al wat gezien?
3: Ik heb wel wat gezien.
0: Is er een highlight waarvan je dacht van, maar dit is wel cool? Of spannend of eng.
3: Ja, nou, MSP mentor Johan Bakker, dat is toch waarde voor de hele markt. Die spreekt met heel veel verschillende MSP's en hij heeft een kijkje in de keuken. En die ziet waar de markt naartoe beweegt. Welke strategieën wel winnen en welke niet winnen. Dus ik denk als jij een MSP'er bent en een eigenaar of een managing director of in ieder geval in het management... dan is dat zeker iets wat je mee moet nemen, zodat je dan weet hoe jij als MSP succesvol kan worden in de komende jaren.
2: Ja, dat denk ik ook, Richard. En daarop aan te vullen, Patrick, denk ook Ronald Lems van Datri, een use case waarom hij gekozen heeft voor Managed Engine, wat de toevoegde waarde is vanuit hem, vanuit zijn oogpunt. Dat overtuigt ook bepaalde MSP's om toch te kijken naar wellicht een oplossing op lange termijn.
0: En voor wat voor soort, als je nou je luistert en je werkt bij een MSP, je hebt een MSP, voor wie is de, wat is de, wie hoop je te ontmoeten, Patrick, daar?
3: Nou ja, ik zie veel managing directors zie ik heel graag, want daar kan ik echt op strategie bepalen, ja. Praten. Je ziet dat er heel veel vraag is om verschillende tooling te gaan consolideren. Van Patrick, ik heb 7 verschillende tools. Ik zie dat jullie allemaal vanuit één vendor dat kunnen aanbieden. Plaats ik niet al mijn eieren in één mandje, is dat niet risicovol. Maar daar ga ik juist heel graag het gesprek over aan. Want het beste is dat je een betrouwbare vendor kiest met een goede track record. Privacy first. En dan is dat sterker dan 7 verschillende vendoren te gaan kiezen. Want als daar 1 rotte ei tussen zit, dan is je hele mandje gewoon niet meer goed.
0: Is dat ook een beetje de struggle waar de meeste MSP's mee worstelen nu?
3: Dat denk ik wel. Ja. 7 vendoren, 7 keer certificering, 7 keer licentiekosten.
0: 7 keer mensen op cursus.
2: Ja.
3: Ja, en je moet toch je geld verdienen in het aanbieden van je services. En als dat allemaal opgaat aan licentiekosten en training, dan is dat een negatieve impact voor je EBITDA.
0: Jij spreekt heel veel MSP's, Marvano. Hoe krijg je ze wakker geschopt?
2: Hoe krijg ik ze wakker geschopt? Meestal vanuit een vertrouwensband.
0: Ja?
2: Vanuit mijn netwerk. Toch. Ja. Ik moet eerst hun kennen natuurlijk. Ik moet het bedrijf kennen. En dan ga ik het gesprek met ze aan. Dus ik heb het niet zozeer over de oplossing, maar eerst over de bedrijf zelf.
0: Het gaat over de bedrijfsvoer in de manier waarop je als...
2: MSP van MSP.
0: En moet gaan manifesteren.
2: Niks, maar het is een optie.
0: Het is wel iedereen wil doen. En als ik nou een eindklant ben, ik luister naar het programma. Ik denk, ja, hoor mooi al die MSP's. Wat moet ik zoeken in mijn managed service provider? Welke vraag moet ik gaan stellen? Zodat ik wel met een goede club aankom die mij kan helpen.
2: Stel beste MSP. We zouden met elkaar zaken gaan doen. Hoe proactief ben je in het beheren van mij als klant? En de tweede vraag is, hoe ga je om met mijn security? En hoe regel je dat in?
0: Ik lijkt me een hele mooie om af te sluiten, toch Patrick, of niet?
3: Jazeker, daar heb ik niks aan toe te voegen.
0: Top, nou dan gaan we dat ook gewoon niet doen. Dan jij, jongen, dankjewel Patrick Tijk en Maifano. Noi, Tij. Tjoenij. Van CBA. Fijn dat jullie hier vandaag in de studie waren. En als je wil inschrijven, dan kan we denk ik voor jullie site. Wat is dat, CBA?
2: CBA Benelux.
0: CBA Benelux.
2: Evenement heb je in Next.
0: Top. Nou ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale uitzending van People Work Technology over de staat van cybersecurity. Vandaag hoorden we dat cybersecurity al lang niet meer draait om techniek. Het gaat over mensen, besluitvoering, onder druk, AI, mentale belasting, verantwoordelijkheid en vooral de vraag of organisaties nog wel grip hebben op hun digitale werkelijkheid. Ik dank natuurlijk mijn gasten van vandaag. Erik de Jong van Tesorion, Davy Lodder van Torque, Peter Reineveld van Dutch IT met hun Dutch IT event op 18 juni. Maifano Tjoenij en van CBA samen met Patrick Tijk voor hun inzichten en scherpe verhalen. Heb je deze uitzending gemist of wil je die delen of terugluisteren? Check dan gewoon People Work Technology als podcast op Spotify, Apple Podcasts natuurlijk, op New Business Radio. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een mooie week geweest en blijf vooral een beetje digitaal wakker. Mijn naam is Isha Bordes. Tot volgende week.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
10: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk
3: af? Ja, dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe kwam zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme is om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat het er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je zo alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets, ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw, aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.

0: oude heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
0: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met BREEAM wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over BREEAM nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons BREEAM in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
1: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
0: Zeker.
1: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
0: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht in hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
1: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
0: Dat het zo vaak wordt gedaan.
1: Precies.
0: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou,
1: dat is ook vogels. Ja,
0: precies. Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en
1: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
0: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
1: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
0: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
1: Precies.
0: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat Het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
1: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
0: Ja,

0: daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
1: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouwd moet worden.
0: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
1: Ja.
0: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
1: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
0: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen? Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn en dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
1: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouwende vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
0: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80 en de 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
1: woningbouwcorporatie.
0: De grootste niet-woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
1: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
0: Nee, wij maken de richtlijnen. En wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
1: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
0: Nee.
1: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
0: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, nou, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
1: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of 5 bijvoorbeeld?
0: Nou goed, als we naar een jaar of 5 kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
1: eerder halen.
0: Precies. Gaan behalen, ja.
1: Ja. Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
0: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
0: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
6: Heel hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar Let's Talk Business. Het programma waarin ondernemers en leiders hun visie delen op groei, strategie en innovatie. En we gaan het in deze uitzending hebben over brandingstrategie. Want merken, sterke merken, ontstaan niet vanzelf. Ze worden opgebouwd met visie, lef en een strategie die raakt. 20 jaar geleden begon Brand Doctors met een duidelijke overtuiging. Strategie werkt pas echt als die opgebouwd is en gebouwd is op mensen. Sindsdien hebben ze talloze merken geholpen hun identiteit te vertalen naar onderscheid en kracht. En juist nu in een tijd van AI, duurzaamheid en maatschappelijke druk krijgt die aanpak een nieuwe betekenis. In deze aflevering van Let's Talk Business praten we erover met Bette Bakker en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Het bureau dat strategie bouwt vanuit mensen, niet vanuit modellen. We blikken terug op de beginjaren, kijken naar wat er nu speelt in het vak en verkennen hoe leiders de toekomst richting kunnen geven met strategie die niet alleen slim, maar ook betekenisvol is. Want hoe blijf je als merk relevant en menselijk in een tijd waarin algoritmes de toon zetten? Waar heeft AI eigenlijk allemaal invloed op? Van merkidentiteit tot besluitvorming. En waarom is het voor elke leider tijd om de lange termijn strategie opnieuw tegen het licht te houden? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
6: Ja, en met Hidde van Dalen en Bette Bakker. Hartelijk welkom allebei.
7: Dankjewel.
8: Dankjewel.
6: Ja jongens, brandstrategie. Laten we eerst eventjes kennis maken met jullie. Ongeveer de helft van de tijd dat het bedrijf bestaat, zijn jullie daar werkzaam.
7: Klopt.
6: Hidde, jij was net iets eerder.
7: Klopt, ja. 12 jaar geleden ben ik begonnen.
6: Ja, als strateeg.
7: Als strateeg, ja. Eigenlijk wel een van mijn eerste serieuze banen. Dus ik heb ook echt alles eigenlijk geleerd bij Brand Doctors. Dus als ik terugkijk naar die afgelopen 12 jaar, heel veel meegemaakt. Heel veel mooie dingen.
6: Ja, en wat is jouw huidige functie?
7: Ik ben nog eigenlijk nog steeds strateeg. Dat is ook wel echt ja, het grootste deel van de mensen die bij Reynolds werken, die zijn strategen.
6: Ja, dus die werken met de bedrijven aan hun strategie.
7: Klopt, ja, alleen ja, ooit begonnen wat meer als junior en nu echt een senior rol. Dus ja. Ik ben wel een van de meest ervaren mensen binnen Brand Doctors. Dus dat is wel het adviesvak, dat is wel in de kern wat ik doe.
6: Ja.
7: Maar ja, daarnaast ook hebben we binnen Brand Doctors ook andere rollen. En ik hou me ook heel erg bezig met AI. En ook te kijken, zeg maar, hoe dat...
6: Platte organisatie, zeker.
7: Platte organisatie, zeker, zeker. Dus we hebben ook bepaalde rollen en taken verdeeld, zeg maar, binnen het team. Maar de meeste mensen zijn inderdaad strategen. En dan wisselt het een beetje hoe je ervaren of junior je bent, zeg maar. En welke rol je dan hebt.
6: En wat triggert jou als strateeg? Waar word jij, waar ga je van aan?
7: Nou ja, goed, kijk, 12 jaar ergens werken is natuurlijk best lang. Als je mij dat had gevraagd vroeger, dan had ik dat nooit verwacht,
6: bedacht.
7: Zeg maar, dat ik ooit zo lang ergens zou werken. En ik kan me ook nog niet voorstellen dat ik ergens anders zou willen werken momenteel. Nou ja, ik hou gewoon heel van die diversiteit. En we werken gewoon voor heel veel verschillende organisaties. En we gaan ook echt, wat je aangaf in de intro, hè, echt op zoek naar de identiteit, echt naar de kern.
6: Door al die verschillende branches en die verschillende thema's die jullie behandelen, blijft
7: zeker. Dus je duikt iedere keer weer een hele nieuwe wereld in. Ja. Hè, van de glastuinbouw tot mobiliteit. Dus het is heel divers. En ja, je leert daardoor ook zoveel bij, zeg maar, van verschillende sectoren en die organisaties. En je komt zoveel leuke, interessante mensen tegen.
6: Nou ja, jullie kennen elkaar, Bette, we gaan even naar jou.
8: Ja?
6: Jullie kennen elkaar niet van de Vrije Universiteit, maar daar hebben jullie wel allebei gezeten.
8: Ja.
6: Jij werkt ook al 10 jaar voor het bedrijf.
8: Ja.
6: Inmiddels ruim een jaar als managing director.
8: Klopt. En Hidde heeft mij aangenomen. Dat is misschien eigenlijk wel
7: een grap. Ja. Ja.
6: en waarom was die rol voor jou niet weggelegd?
7: Nou ja, goed. Ja, nee. Ik denk dat het degene hiervoor die... aan het roer stonden bij Brand Doctors heel goed hebben gekeken naar wat voor kwaliteiten je nodig hebt. En
6: vrouwelijk leiderschap
7: heel
6: in
7: goed,
6: deze.
7: Heel goed bij Bette past, laat ik het zo zeggen.
6: Ja, want ik heb ook even gekeken naar jullie team. Dat is ontzettend een keurige verhouding man-vrouw.
8: Ja.
6: Diversiteit, qua achtergronden, dat viel. Dat, daar kan misschien nog een vertaalslag in gemaakt worden.
8: Je mag gewoon gerust zeggen dat wij vrij homogeen zijn. En dat is een zwakte. Daar kan ik ook eerlijk in zijn.
6: Ja.
8: Maar om even te antwoorden. Dus 10 jaar geleden ben ik, bijna precies 10 jaar geleden in november ben ik gestart. Waren een aantal mensen waren al net iets eerder aan boord. Ik vind dat zelf heel tof. Want net als Hidde ben ik echt als junior stratege begonnen. We hadden toen nog een hele aparte digitale tak. We hadden toen het geloof, niet alleen wij als Brand Doctors, maar de hele wereld, dat online communities heel groot zouden worden en een heel mooi medium om als verschillende organisaties te kijken en heel snel onderzoek te doen van waar zit relevantie, wat kunnen we doen, kunnen we campagnes testen, maar ook nieuwe producten toetsen, inzichten ophalen. Dus daar hadden we eigenlijk een aparte divisie voor en daar ben ik gestart. Daar werkte Hidde toen ook.
6: En lijkt het nu dat het wat in plaats van hele grote communities juist wat meer versnipperd is geraakt?
8: Nou, ik denk wel dat
6: kleinere hupjes.
8: Ja, ik denk dat in die tijd geloofden we heel erg dat elke grote organisatie een eigen gecontroleerde community had met klanten die heel dedicated meedachten. Maar inmiddels is social media net iets anders en sterker geworden. Heeft zich anders ontwikkeld dan we dachten. Dus ik denk dat er zijn nog steeds heel veel communities, maar die zijn wat minder makkelijk af te baken. Dan heb je wat minder duidelijk grip op. En wat wij in elk geval hebben gezien, dat qua businessmodel. Dat was een prachtig experiment. Daar hebben we ook echt hele leuke trajecten mee gedaan. We hebben nog een aantal kleine klanten of een aantal klanten die dat gedachtegoed doorvoeren. Maar eigenlijk zien we dat als je onderzoek wil doen of in contact wil blijven met je klant, nou dan is dat het niet meer. Maar het is in elk geval waar wij allebei gestart zijn.
7: Ja.
8: En dat vind ik heel tof aan Brand Doctors. Wat Hidde ook zei, eigenlijk is bijna iedereen bij ons op 2 man na is strateeg. Want wij zijn eigenlijk een boutique. Adviesbureau en dat is in de kern is iedereen strateeg. Iedereen heeft wel eigen interesses, verschillende disciplines. Hè. Dus de een wordt helemaal week van hele complexe B2B vraagstukken en de ander heeft toch net iets meer affiniteit met zorg. En dat is helemaal prima. En ik denk dat uiteindelijk wat ons allemaal drijft, dat je best wel, wat zo lekker is aan strategie, vind ik zelf, is dat wat Hidde eigenlijk ook net zei, je kunt je helemaal verliezen in een project en in een vraagstuk. En daar gaan we heel diep in, omdat we heel goed willen begrijpen wat een vraagstuk nou precies behelst. En we willen alle perspectieven heel goed doorgronden van stakeholders, van het businessmodel, van een missie, van een visie, van hoe de buitenwereld zich ontwikkelt. En tegelijkertijd zetten we ook elke keer 4, 5, 6 stappen terug om te kijken, oké, maar wat is nou het grotere plaatje? En de bewegingen die we bij plek A zien, zien we ook bij plek B. Ja. En dat maakt het voor ons heel interessant.
9: Jij bent inmiddels sinds een jaar ook managing director. Is nou, toen jij die rol aannam, ben je toen opnieuw ook jullie eigen strategie onder de loep gaan nemen?
8: Zeker, ja.
9: En wat is daarin veranderd?
8: Nou, wat heel logisch is, maar wel een beetje ons manco was, is als stratege ben je dus ontzettend analytisch. Wij worden gevraagd wanneer er een probleem is. En we worden gevraagd om dingen heel goed te doorgronden.
9: Heerlijk.
8: Een advies te geven. Soms ook een advies wat andere mensen misschien wel een beetje weten, maar niet durven te zeggen. Dus we zijn ook een beetje de stok om mee te slaan af en toe intern. En dat neer te leggen. Maar dat is dus heel beschouwend. Ik zeg, Hidde kan dat. Ik hoop dat Hidde het kan beademen. Met enige regelmaat. Ja, maar we zijn ook gewoon een lekker MKB-bedrijf van 15 man. Mm-hmm. Ja. En dan kun je niet alleen maar blijven beschouwen. En dan heb je niet genoeg aan analytische vaardigheden en supergoeie ideeën. Dan moet je ook gaan lopen. Dus ik denk dat ik...
9: Wat bedoel je met lopen?
8: Doen. Mm-hmm. Ik denk dat ik toen ik een jaar geleden in deze rol stapte, heb ik twee dingen gezegd. De kracht van brand doctors zit hem in de brand doctors. Dus dat is onze grootste asset, zijn onze mensen. Onze mensen moeten goed kunnen functioneren en lekker in hun vel zitten. En ook de goede kwaliteit leveren om te kunnen leveren. En het tweede is, we moeten de stap kunnen maken om van denken naar doen te gaan.
9: Ja, het lijkt wel de politiek, jongens. Het debat van gisteren ging daar alleen maar over.
8: Ja.
9: Leuk dat we alles geanalyseerd hebben over de afgelopen 2 jaar. Maar laten we nu gewoon die stappen gaan zetten.
8: Ja, exact.
9: Ja, heel goed. Ja, helemaal even nog verder terug, 20 jaar geleden. Toen begon de initiatiefnemers van Brand Doctor als een... het andere strategiebureau.
8: Nou, het is nog net iets anders. Sowieso, het is bijna 25 jaar geleden. Ja. Ik besef maar dat wij onze website moeten updaten.
9: Ja, daar staat 22. Ja,
8: ik hoop dat iemand van de Markom luistert en dat nu gaat aanpassen.
9: Gelijk aanpassen.
8: Nee, dus wij zijn inderdaad dus bijna 25 jaar geleden op 1 april, maar niet als grap, gestart. En onze oprichters die kwamen eigenlijk bij Unilever vandaan. En wat we in die tijd zagen, wat zij in die tijd zagen, is dat... Nou ga ik het een beetje gekscherend zeggen. Maar al die corporates die zaten in hun mooie ivoren toren. Fantastische dingen te bedenken. Compleet in hun tunnelvisie. Ja, dus heel erg bedenken wat zij fantastisch vonden. Heel erg vanuit het product. Vanuit jouw eigen idee. Wat ga ik doen? Hoe leuk is dat?
9: Ja, best ook logisch.
8: Ja, hartstikke logisch. En het is denk ik ook nog steeds de allerbelangrijkste valkuil. Waar iedereen voor moet waken. En wij zelf ook. Maar wat zij toen eigenlijk zagen is van ja, maar het gaat eigenlijk, waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat om die klant, het gaat om die gebruiker, om soms de patiënt. En die moeten we goed gaan begrijpen. En die hebben bijna letterlijk al die corporates uit die torens gesloopt, gehaald en gezegd, hier doe je het voor, neem ze mee. En ik moet er altijd een beetje om lachen, maar in die begintijd organiseerden wij, ik durf het bijna niet zeggen, maar klantsafaris.
7: Ja, okay. Mooi woord.
8: Ja, een mooi woord. Het is een beetje gek misschien. Maar het was echt broodnodig. Hè? Dus en dat doen we eigenlijk nog steeds door al die interviews en al die onderzoeken die wij doen. Ja, waar doe je het nou voor?
9: Nou,
8: en
9: ja,
8: wat toch
9: nou,
8: hè, waarde?
9: Er zijn heel veel mensen die met een droom beginnen aan het ondernemerschap. Mm-hmm. Of het nou een klein of grotere bedrijf uiteindelijk worden. Dat begint toch uiteindelijk met die intrinsieke motivatie.
8: Zeker.
9: Waar zit dan dat kantelpunt waarin je... die strategie anders moet gaan zien en vanuit die klant moet gaan denken?
8: Nou, vanaf het begin zou ik zeggen. Ik denk uiteindelijk als je waardevol wil zijn, en zeker als je duurzaam waardevol wil zijn, dan zijn er twee dingen waar je heel goed rekening mee moet houden. Dat is enerzijds je authenticiteit, waar jij het eigenlijk over hebt. Dus je eigen droom, je eigen missie, visie, de waarde waarvoor je staat en ook de opdracht misschien wel die jij aan jezelf geeft. Hier wil ik voor gaan. Maar ja, hallo, het is ook fijn, net als bij deze radioshow. Wij kunnen heel erg vol zijn van het verhaal wat we vertellen. Maar het moet ook relevant zijn voor iemand. In eerste plaats voor je klant, voor je gebruiker. Maar ook voor de stakeholders, je samenwerkingspartners en misschien wel de bredere maatschappij. En die link moet je continu zoeken. En dat is ook waarom de strategie continu herijkt moet worden. Want waarin je eigen kern nou ook nog wel eens aan verandering onderhevig is, maar die nog vrij stabiel. Die buitenwereld, nou, dat hoef ik niet uit te leggen, die verandert nogal snel. En nogal veel. Hè? En die is ook vrij complex. En daardoor is het zo belangrijk om continu te blijven voelen met oké, wat is nou mijn kompas en waar sta ik voor? Maar hoe resoneert het naar de buitenwereld en hoe ga ik daarop anticiperen?
9: Ja, want het kost natuurlijk ook geld om een bepaalde strategie uit te rollen. En je kunt dus eigenlijk alleen maar daar heel flexibel in zijn, heel agile werken enzovoort. Want jullie ondertitel is eigenlijk strategie vanuit mensen. En dat is dus ook eigenlijk tweeledig. Mensen die bij je bedrijf werken, ja. Als de mensen die je bedient. Voor jullie, wat betekent het concreet?
7: Nou, voor mij is het vooral, en dat zit echt ook in de kern van hoe Brandlock dus ooit is ontstaan. Dus het zit echt in ons DNA dat we altijd wel met mensen bezig zijn. En dat is zo intern als extern. Dus daar zit denk ik wel het onderscheid is dat we altijd de binnen- en de buitenwereld met elkaar proberen te verbinden. En wat je net ook aangaf, zeg maar, vanuit die ondernemer, zeg maar, ooit een idee beginnen. Ja, dat slaat aan omdat je echt heel erg inspeelt op een bepaalde behoefte die er is bij mensen. Want als die behoefte niet is, dan slaat het natuurlijk ook een beetje dood op een bepaald moment. Soms verlies je dat. Hè? Dan verlies je van, oh ja, ik ben ooit zo begonnen. En dan word je een beetje geleefd. Hè? Je wordt groter en er gebeurt van alles. Dan verlies je die buitenwereld een beetje. En dat zie je wel heel vaak ontstaan bij kleinere, maar ook zeker bij de grote organisaties.
9: Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Van waarin die aanpak dan ook echt
7: Het is vooral ook wel wat je heel vaak hoort, zeg maar. Als wij projecten doen samen, en dat doen we altijd met een kernteam. En dan zijn daar omheen natuurlijk ook allerlei andere belangrijke stakeholders in de organisatie. Maar je ziet altijd wel aan de mensen die in zo'n team zitten, dat ze het altijd fantastisch vinden om zo'n project te doen. Omdat ze dan weer de ogen worden geopend, zeg maar, van oh ja. Ja, dat is waar, zeg maar.
9: Maar laten we het eens tastbaar maken. Brabantia bijvoorbeeld is een klant van jullie.
7: Zeker.
9: Wat was de ondertitel? Brabantia
8: Design for Living is heel lang geweest. Inmiddels Design to Last. We hebben een nieuwe strategie met hun ontwikkeld. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat iedereen heeft heel duidelijk een beeld van hoe je waarde toe kunt voegen, hoe je belangrijk kunt zijn. Maar het is heel erg moeilijk om in de schoenen van iemand anders te gaan staan. En het is heel fijn om de buitenwereld, en dat kunnen experts zijn die die heel diepgaande kennis hebben en over de lange lijn kunnen nadenken. Of juist dus je consument, je gebruiker, je klant, die heel specifiek ergens in zit. Die kunnen dus heel goed vertellen waar zij behoefte aan hebben, wat ze dwars zit. En soms gaat het over een heel concreet probleem. Ik heb echt wel eens debrief sessies gehad waarin je teruggaf waar klanten mee zitten. En dat mensen met open ogen zaten. Oh, dus daar lopen ze tegenaan. Of ik zal geen namen noemen, maar een mobiliteitsleverancier die over een heel lease-proces eigenlijk vragen had over hoe ze dat konden optimaliseren. Maar die overzien dat hele proces niet meer. En die zijn eigenlijk altijd vanuit processen aan het denken hoe je dat kan optimaliseren en hoe je dat in kan richten. En toen hadden wij ze meegenomen, heel simpel, eigenlijk bijna een soort van klantreis. Oké, maar zo verloopt dat dan. En jij denkt dat hier iets getweakt moet worden en daar iets getweakt moet worden. Maar die klant, die beleeft eigenlijk alles. En dan zegt, oh, dus dat is wat we dan doen.
9: Ja.
8: Oh, en dat is dan wat je meemaakt. Hè? En ook veel meer begrijpen. En uiteindelijk, je levert heel vaak niet de dienst die je levert. Ja, je levert auto-onderhoud. Maar het gaat eigenlijk misschien wel over ontzorgen. Hè? Dus, en dat is eigenlijk iets anders. Een diepe
9: veiligheid.
8: Behoefte, veiligheid. En dat verschilt per doelgroep. En dat verdient per dienst, verschilt per dienst of product. Maar dat is heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dus ik merk in onze projecten dat wij doen ook geen trajecten als wij niet met de buitenwereld mogen spreken.
9: Mm-hmm.
8: Omdat wij het zo belangrijk vinden dat je die tunnelvisie voorkomt. En dat je dus heel goed jezelf blijft challengen. Maar dat gebeurt ook intern. Als ik dat nog heel even aan mag vullen. Want vaak genoeg als wij een nieuwe strategie ontwikkelen, en dat gaat veel breder dan alleen merk, maar echt over de koers van een organisatie, dan maken we ook gebruik van een red team. En dat is vaak een kleine afvaardiging vanuit de hele organisatie. Dus van zeg maar de schoonmaakster tot iemand van marketing. In een klein groepje, zo'n 6 tot 8 man. En op een aantal gezette punten in de strategievorming laten we die meedenken, kritisch meedenken. Dus dan zeggen we, nou, we hebben eigenlijk een paar ideeën, staan een beetje op potlood. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het vaak schrikbarend wat ik dan hoor. En soms is het iets heel iets heel emotioneels. Hè? We geloven hier niet in. Of het is de zoveelste keer dat we iets moeten doen. Of naar mij wordt toch niet geluisterd. Maar ook heel vaak dat er gewoon complete perspectieven over het hoofd worden gezien. Omdat de boord 5 verdiepingen hoger zit dan andere mensen. En dus eigenlijk niet meer goed voelen en zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om dat continu te blijven voelen. Want een strategie bedenken op papier is niet zo moeilijk. Nou ja, ik bedoel, maar dat is nog best wel goed te doen. Maar wil je succesvol zijn, dan gaat het, je zei het net al, over in actie komen. He, aan een plan alleen heb je niks. En als je in actie wil komen, dan moet je dus zorgen dat al je mensen, je medewerkers, vanuit de hele breedte snappen wat je doet, snappen waarom je het doet en er ook aan bij willen dragen.
9: Ja.
8: En dat is zo essentieel daaraan. Dus het gaat veel breder en dat vind ik heel leuk aan de ontwikkeling van Brand Doctors. Wij zijn dus veel meer vanuit merk en marketing begonnen. En dat ging dus heel erg over hoe ben je relevant voor je klanten. Daar zit die nieuwsgierigheid waar Hidde het over zit, heeft er altijd in gezeten. Wat wij steeds meer zijn gaan zien is dat dat vraagstuk over hoe je relevant bent, dat gaat veel breder dan alleen over het verhaal wat je vertelt. Dat gaat, en je had het zelf net ook over de politiek, veel meer over wie wil je zijn, waar sta je voor en kun je dat goed vertellen.
9: Ja.
8: Dan is je merk een fantastisch middel om je strategie in beweging te krijgen.
9: Ja, het is het verbinden wat Hidde net ook zegt van binnen en buiten.
8: Ja, dus exact.
9: En een beter milieu begint bij jezelf. Strategie.
8: Zeker.
9: Goed, we gaan verder praten zo direct ook over AI en de technologie. En ja, hoe hou je dat dan weer menselijk? Blijf luisteren.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: My Silver Lining hoorde je First Aid Kids hier op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, de wereld draait sneller dan ooit. Technologie, AI, duurzaamheid heeft allemaal invloed op hoe organisaties keuzes maken. En waarom is het juist nu een mensgerichte strategie zo belangrijk? Ongeveer 69% van de marketeers had in 24 al AI in gebruik. Dit jaar is het zelfs 83% van de bedrijven die zegt AI topprioriteit in hun bedrijfsplanning voor het jaar te maken. Ja, hoe hou je daar focus op qua mensidentiteit en richting?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat de nummers die jij noemt, die onderschrijven meteen waarom het zo belangrijk is om dat mensgericht in je strategie te houden. Namelijk, straks gebruikt iedereen AI. En alles wat je met AI kan, dat is dus ook voor iedereen heel snel beschikbaar. En daarmee is schaalbaarheid bijvoorbeeld geen voordeel meer. Omdat iedereen dat kan. Hè? Dus iedereen kan heel makkelijk een simpel filmpje maken en dat heel snel delen. Of bepaalde processen heel snel optimaliseren. Dus er zijn bepaalde voordelen die je nu nog hebt, maar die straks wegvallen. En die zitten heel erg in die techniek en die automatisering. En dus gaat het er heel erg over. Maar wat maakt jou onderscheidend van de rest? En dat gaat heel vaak over mensen. Over de mensen die jij hebt en wat ze kunnen. En wat ze met die techniek kunnen. Maar ook vooral waarover jij waarvoor jij staat. Waar je in gelooft. En welke keuzes jij maakt. Mm-hmm. Dus die ja, mens wordt juist alleen maar belangrijker.
0: Ja, het kan, want het versnelt, maar het kan ook vervlakken. Het moet ergens ook opgevoed worden.
3: Zeker, je bedoelt hoe je met AI omgaat. Ja, ja zeker. En dat zijn dus juist de
0: hoe hou je het slim
3: keuzes.
0: En toch menselijk?
3: Ja, nou, en dat zijn dus juist de keuzes die je als organisatie of als leider moet maken. En daar moet je over nadenken. En ik vind dat zelf soms ook best frustrerend als ik in mijn tijdlijn weer het zoveelste oh, kijk eens wat AI nu kan. En het is een heel leuk filmpje. En oh, als ik met mijn hand zwaai, dan maakt hij er een duif van. Ja, allemaal heel leuk en aardig. Maar dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Uiteindelijk gaat het erover, snap je wat voor impact AI in de long run heeft op jouw business? En het kan en gaan over waar voeg je waarde toe en wat is waarde nog? Hoe ga jij dan je werkwijze daarop instellen. Hè? Dus bepaalde taken zullen geautomatiseerd worden. Misschien wel helemaal verdwijnen. Maar er komen ook nieuwe taken bij. Hoe ga je daarmee om? Dat betekent ook dat je andere skills nodig hebt in je personeelsbestand. Speel je daarop in? Hoe ga je personeel opleiden? Want we hebben het er heel vaak over. Oh, al die simpele taken. Die kan AI wel vervangen. Maar dat betekent ook vaak dat zijn vaak de taken en de rollen waar junioren mee beginnen. Ja, dat is heel leuk dat ze die allemaal schrappen. Maar hoe ga je je personeel opleiden? Het zijn allemaal veel meer lange termijn vragen. Waar je dus echt wel rekening mee moet houden. En waar je nu dus over na moet
0: denken. Dat is een beetje kop in het zand steken. Zo van de senioren die blijven eigenlijk nog de oude cultuur vasthouden. En ja? De jongeren. Omdat ze toch waarschijnlijk al meer ervan af weten. Maar wat zien jullie gebeuren bij organisaties die hun strategie te veel op data en te weinig op mensen bouwen? Wat is het gevolg daarvan?
3: Ik denk onderscheidend vermogen. Dat verlies je. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja, uiteindelijk, als je het over technologie hebt. Technologie is in the end voor iedereen beschikbaar. En AI maakt het alleen maar meer beschikbaar voor meer mensen. Dus daar waar je nu nog concurrentievoordeel hebt, dat gaat steeds meer verdwijnen of komt onder druk te staan. En dus komt het veel meer op de vraag, waar sta je voor? Welke kant wil jij op? En hoe kun jij die techniek slim inzetten voor die doelen? Mm-hmm. Dus kun jij heel goed begrijpen hoe je AI slim inzet. Dus een voorbeeld als je het over de marketinghoek hebt. Het is heel makkelijk om een redelijk oké campagne met AI in te stellen. Hè? Dus je zou ook zelfs kunnen zeggen dat je dat helemaal kunt automatiseren. Nou, ik kan je dan nu ook alvast zeggen, AI gaat ermee komen dat de meeste campagnes waar aantrekkelijke jonge vrouwen in staan, die doen het vrij goed. Dan kan je gewoon meten. Dus die gaat dan heel snel dat voor jou genereren. En die kan ook zien dat het heel goed doet. Maar de vraag is een beetje, ja, is dat waar jij voor wil staan? En is dat ook waar jij achter staat? En is dat ook wat je doelgroep daadwerkelijk aantrekkelijk vindt? Of laat je je compleet leiden door allemaal algoritmes en kom je ergens een hoek terecht wat helemaal niks meer met jouw business te maken heeft?
0: Nee, maar ik denk dat daar ook de angst zit voor het gebruik van AI.
3: Zeker. Dus moet je die regie gaan pakken. Dus moet je gaan bedenken, waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk? En hoe zet ik AI wel in en hoe ook vooral niet? Dat is denk ik de vraag waar je voor moet gaan staan. En het mooie is, dat kun je niet voor elkaar bepalen.
0: En op welke manier kun je dan wel met AI die waarde input geven? Of tenminste die waarde eruit halen?
4: Nou, ik denk dat je gewoon vanuit je authentieke kern vooral moet kijken. En vooral inderdaad moet bepalen, hè, waar staan wij met elkaar voor als organisatie. En ook daaraan vasthouden. Dicht bij jezelf blijven. En vooral kijken naar de kansen die AI je kan bieden. Daar ook serieus naar kijken. Want,
0: ja, want wat vind jij een positieve ontwikkeling? Nou, om merkstrategie gaat waar je AI voor in kan zetten?
4: Nou, ik denk dat er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Hè. Je kan het zien als heel erg in je organisatie zelf. Dus voor je mensen, dat je bepaalde processen, administratieve taken soepeler maakt. Of misschien helemaal wegneemt in bepaalde functies. Kijk, daar zit natuurlijk potentie in. Het zit ook in je dienstverlening. Dus je kan, heel simpel voorbeeld, hè, natuurlijk de call centers. Je kan het voor de simpele vragen zou je dat wat meer aan AI over kunnen laten. En voor de complexere zaken, hè, waar toch wel bepaalde kennis, ervaring, emotie bij komt kijken, aan je medewerkers overlaten. Dus
0: ik hoor eigenlijk jullie zeggen van, nou jongens, leuk AI, maar laat je er niet helemaal door leiden.
4: Zeker.
0: Gebruik het misschien om processen te optimaliseren, maar blijf wel bij je eigen kern, authenticiteit en waarde, dat die wel... Ja. Steeds zichtbaar blijven.
3: Ja, en ik denk dus dat je als je over AI in de lange termijn nadenkt, heel goed moet bedenken welke waarde voeg ik toe en wat daarin zit in de mens, wat AI niet kan vervangen en waar kan AI dat wel. Hey, dus er zijn heel veel vaak vrij simpele analytische processen of operationele die AI vrij goed kan vervangen. Maar er zit altijd nog een soort oordeelsvorming of sturingsmechanisme. Dat kan AI niet voor je doen. AI kan niet voor jou bepalen wat bij je past. AI kan niet bepalen wat voor jou waar jij achter staat. Maar het voelt ook niks. Hè, het blijft een systeem. Dus het gaat veel meer over richting geven dan over uitvoerend werk. En dat betekent ook dat je anders naar je eigen processen, je eigen dienstverlening en je eigen mensen moet gaan kijken. Dus AI kan heel makkelijk allerlei dingen produceren. Waarvan je af kunt vragen of de kwaliteit altijd even goed is. Hè? Want als je er slechte input in stopt, dan krijg je ook slechte output. Maar het zijn dus uiteindelijk jouw mensen die moeten beoordelen. Is dit goed genoeg? Is dit waar we achter staan? En is het de richting die we op willen?
0: Ja, want wat voor advies zouden jullie aan leiders geven die eigenlijk dus gestructureerd ook met AI moeten gaan werken. Zonder hun koers te verliezen?
3: Nou, ik zou eerst eens heel goed bedenken wat je koers is. En die staat best wel onder druk in deze tijd. Omdat we hebben het nu over AI. Maar er zijn ook nogal wat andere spanningen en shifts in deze wereld. Hè? Duurzaamheid, geopolitiek. Noem ze allemaal maar op. Maar ik denk dat het dus heel erg belangrijk is. Vooral dat je blijft kijken naar... wat is nou eigenlijk mijn opdracht? Hè? Wat is nou het grote probleem wat ik op wil lossen? Zowel misschien wel in de wereld als voor jouw klanten of stakeholders. En... vanuit daar gaat kijken hoe je je hele businessmodel inricht en verandert. En dat kan dus wat Heren net zegt best wel betekenen dat je AI inzet

0: Dus het is eigenlijk een soort van nieuw canvas wat je kan gaan pakken en eigenlijk opnieuw kan gaan spelen. Maar het begint wel met wie ben ik en wat wil ik gaan brengen?
1: Ja, en een andere trend is dan ook co-creatie. Wat lijkt mij een belangrijk onderdeel is in dit proces.
0: Absoluut. Sowieso is dat waar wij altijd voor staan, is dat uiteindelijk, hè, wat ik net eigenlijk ook al zei, een strategie kun je heel goed bedenken. En ik vind nog steeds dat strategie veel te veel in een boardroom wordt bedacht. En dan later gaan we het vertellen aan de rest. En dan hopen we dat ze mee gaan bewegen. Maar uiteindelijk wil je, als je succesvol bent, dat mensen jouw strategie begrijpen en daarin mee kunnen. En dat zijn je medewerkers. Maar het moet ook je samenwerkingspartners en je klanten zijn. En je moet snappen waarom mensen een bepaalde move maken.
1: Ja, want dat zie je nu steeds meer gebeuren. Hè? Gewoon samenwerkende partijen die met een gezamenlijke boodschap eigenlijk naar buiten komen. Niet alleen maar hun producten of hun diensten. Maar echt wat meer met een waardevolle boodschap.
0: Mm-hmm.
1: Heb je daar ook een voorbeeld van?
0: Wij zien het dus sowieso in eigenlijk vrijwel al onze trajecten. Dat je dus ziet dat je binnen een organisatie een heel ecosysteem mee moet nemen. Dus dat zijn ook gewoon verschillende mensen, verschillende afdelingen. Maar ook bij heel veel vraagstukken. Noem bijvoorbeeld net congressie of duurzaamheid. Ja, die kun je helemaal niet in je eentje oplossen.
1: Nee.
0: Maar consumenten vragen wel van jou dat je daar stelling inneemt. Hè? Of dat jij laat zien wat jij daaraan doet. En daarin zie je dat steeds meer initiatieven ontstaan. Waarbij verschillende partijen en soms ook publiek en privaat elkaar opzoeken. En kijken hoe kunnen wij elkaar helpen. En hoe kunnen wij elkaar versterken. Wat extra spannend is. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief en zijn eigen belangen. Maar uiteindelijk doe je dat dan dus voor een groter gezamenlijk belang. En dan is co-creatie dus ontzettend belangrijk. Dat je niet alleen aan het einde bedenkt, oké, en dit moeten we nu samen gaan doen. Maar juist vanaf het begin af aan alle perspectieven meeneemt. Iedereen mee laat praten. Maar wel gezamenlijk voor dat doel optrekt.
1: Ja, als we even nog naar de politiek kijken. Leiders als Bontebal en Jette die nu duidelijk voor waarden kiezen. Wat kunnen ondernemers daarvan leren? En hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Nou, even los van politieke voorkeur. Laten we dat vooral even neutraal opstellen. Maar ja, goed, je ziet natuurlijk, het voorbeeld is natuurlijk wel van het CDA. Dat die een aantal jaar geleden voor een bepaalde koers hebben gekozen. Wel in de wetenschap dat we uiteindelijk heel weinig zetels eigenlijk hadden. Daaraan vast hebben gehouden. Continu wel hetzelfde verhaal zijn blijven vertellen. En ja, je ziet nu wel dat dat positief voor en heeft uitgepakt. Dus
1: mensen hebben behoefte aan de basiswaarden.
2: Ja, dus ik denk dat het wel een goed voorbeeld is van inderdaad een bepaalde koers zetten. En inderdaad gewoon in lijn van die koers dezelfde kant op blijven varen.
0: Ik vind het heel knap. Want
2: en dat is best
1: bewonderenswaardig.
2: Bewonderenswaardig, ja.
0: Nou, want ik vind het heel knap. Want ze hebben dus inderdaad zijn heel erg trouw aan zichzelf gebleven. Maar ze hebben ook zich heel bewust afgekeerd van de korte klap. Hè? Want in de tijd van social media, best wel polariserende berichten, maar die dan vrij goed scoren online, wordt bijna elke lijsttrekker verleid tot meegaan in die hitserigheid bijna.
1: Ja,
0: en CDA kiest er heel bewust voor om daar niet in mee te gaan, vast te houden aan eigen waarden, die ook te benoemen. En dus echt koers te houden voor de lange termijn. En je zou ook kunnen zeggen, op de korte termijn werkt dat niet, want en Wilders is veel meer in beeld.
2: Die speelt ook veel meer in op de waan van de dag natuurlijk. En de emotie van mensen die er is.
1: Dat hoor je bij heel veel bedrijven. Die hebben allemaal, ze moeten allemaal nu een eigen podcast hebben. Ze moeten allemaal inderdaad de Twitter-account en regelmatig posten. Hoe voorkom je dat je dus niet korte termijn, te veel korte termijn gaat denken of meegaat in de waan van de dag?
0: Nou ja, dus dat is eigenlijk waar wij helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. Natuurlijk moet je mee met de buitenwereld. Ik vind het wel leuk, want volgens mij was dit, ik denk gisteren of eergisteren, na het een van de laatste debatten, sorry, ik heb er inmiddels zoveel gezien, ik dacht even kwijt. Maar dat Bontebal, dit was toevallig ook Bontebal, maar ook andere leiders hebben dit echt wel erkend. Die zeiden van, er is natuurlijk best wel veel kritiek op dat geschreeuw en dat chaotische gedebatteer de hele tijd. En die zeiden ook van, als ik erin meega, dan wordt me kwalijk genomen dat ik ook meedoe in die chaos en het geharrewar. Maar als ik daarin niet meega, dan ben ik stil en dan kom ik niet aan het woord. En dan zeggen ze, je bent zo onzichtbaar.
1: Ja.
0: Dat is best wel moeilijk. Dus het is ook onzin om te zeggen, je mag er helemaal niet in meegaan.
1: Terwijl hij daar eigenlijk een hele mooie waarde, namelijk elkaar laten uitpraten, naar elkaar luisteren, tentoonstelt.
0: Ja, en dat is dus ook wat hij doet. En Rob Jette doet dat ook op zijn manier. Maar het gaat er dus om dat je ergens al beseft, oké, dit is de context waarin we ons begeven. Sommige dingen moet je wel in

0: bepaalde mate doen. Want anders overleef je het gewoon niet. Hè? Dus bijvoorbeeld in een debat. Je moet af en toe wel gewoon even scherper in. En even iemand overrulen. Want anders kom je nooit aan bod. Tegelijkertijd moet je ook heel erg trouw blijven. Inderdaad aan de waarden waarvoor je staat. En benoem dat ook. En dat is precies wat je een Henry Bontebal ziet doen. Maar ook een Rob Jette. Hè, die ook heel duidelijk zegt. Dit tijdperk, daar zijn we wel klaar mee. Ik wil hier echt van afzetten. Ik wil
1: dat was een hele mooie, mooie troef die hij daarin gooide.
0: Maar dat doet hij wel heel goed. En ook dat is natuurlijk wel waar strategie over gaat. En strategie gaat uiteindelijk over verandering. Ja. En als je niks wil veranderen en je wil gewoon een heel klein beetje meer of een heel klein beetje minder. En dan moet je in je marge gaan rommelen ergens. Weet je, maar daar heb je geen strategie voor nodig.
1: Nee, je moet het lef hebben om op een gegeven moment, zoals zij het mooi gisteren zeiden, de bladzijde om te slaan.
0: Ja, en maar dat is spannend. Want dat betekent ook dat je heel veel dingen loslaat. En nou, in dit geval dus bijvoorbeeld gekke polariserende opmerkingen maken die in elk geval heel veel publiciteit opleveren. He, dus dat laat je dan achter je. Ja, dat wil je misschien vanuit moraal wel. Maar het betekent ook dat je heel veel zichtbaarheid en andere dingen die heel comfortabel zijn in campagnetijd gaat verliezen. En je weet nog niet helemaal zeker wat je daarvoor terugkrijgt. Want hoe wist Bontebal nou of dit hem nou windeieren gaat leggen of niet?
2: Ik zie dat niet, nee.
0: Nee, dus dat is. Maar hij blijft er wel trouw aan.
1: En maar is een strategie dan ook eigenlijk een trial and error? Traject?
0: Voor een gedeelte. Ik denk dat je wel wendbaar moet zijn in deze tijd. Ik denk, het is een beetje en. Ik denk dat in deze tijd, dus waar we het net over hebben, je moet heel goed aanvoelen wat er speelt vandaag de dag. En dat kunnen we zeggen. En tegelijkertijd, juist omdat er zoveel verandert en omdat er zoveel gebeurt, moet je juist heel diep naar binnen gaan kijken waar je echt voor staat. En dan kom je echt op het level van wie ben ik en waar sta ik voor. Hè? Wat wij purpose denken noemen. Omdat die niet verandert. Hè? Dus in een wereld waarin alles verandert. Als je alleen maar op buiten gericht bent. Op de waan van de dag. Ja, dan ben je de ene dag een hockeyclub. En de andere dag een voetbalvereniging. Ja, dat is niet te doen. Dat is ook voor niemand meer bij te houden. En daar verlies je niemand. Of daar win je niks mee. Dan verlies je iedereen. Dus dan is het juist heel erg belangrijk om terug te vallen op. Oké, maar waar sta ik nou echt? Wat is nou echt mijn kern? Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat kan ik ook echt goed? En daar hebben we het eigenlijk nu heel weinig over gehad. Maar ook, wat zijn mijn superpowers? En waar wil ik me wat voor inzetten? Ja, daar gaat het dan om. Dat gaat veel meer over de lange termijn. En wat veel meer diep van binnen zit. Want juist als er heel veel verandert. Is dat eigenlijk je enige echte constante?
1: Ja, je hou vast. Ja, dat lijkt me voor ondernemers gewoon ontzettend lastig. Met alles wat er om je heen gebeurt. Dat je dus die koers vast blijft houden. Ja. Weet wie je bent. In die kern. Die waarde, die visie. Dat je dat maar blijft vasthouden. Maar je wil wel wendbaar zijn en zeker meegaan.
0: Weet je, Fabienne. Ja. Dit is een van de mooiste voorbeelden die ik gehad heb. Voor een niet nader te noemen hele grote B2B organisatie. Die leverde bepaalde diensten voor ondernemers. En het is echt een icoon. Dus zij waren, maar zij zijn ook ontzettend groot geworden. En zijn in de tijd compleet vergeten waar ze vandaan kwamen. En in het strategietraject wat wij een aantal jaar geleden met hun hebben gedaan. Is heel simpel teruggaan naar hun oprichter. En hun oprichter is nogal een bekende. En wij hebben hun daar meegenomen in een historie daarvan. En hun oprichter was een ondernemer puur sang. En ze deden het zelf ook voor ondernemers. Maar dat waren ze compleet vergeten. Ze zaten helemaal in de schaalbaarheid. En in de soort van de jaren 90 economische, weet ik veel wat, rush. Alleen maar optimaliseren. Alleen maar winstmarges. Maar hun kerndoelgroep waren gewoon de kleine ondernemers die een droom hadden, die ervoor gaan, die niet per se in een Jaguar reden, maar wel ergens in geloofden en die stap durfden zetten, die bravoure hadden. Alles wat in het ondernemerschap wat ze zo waarderen, waren zij compleet verloren. En door hun puur mee te nemen met dit is je roots, dit is waar je opdrachtgever, je oprichter voor stond. Ja, die ogen gingen open, die dachten, fuck, dat is het natuurlijk. En daar zijn we trots op en dat willen we.
1: Krijg je ook de rest van het bedrijf weer mee. Hè? Als je die waarde
2: zeker,
1: dan weer
2: voelt. Ja. Dan kan je mensen ook raken.
1: Precies.
2: En voelen dat ook.
1: Ja.
2: En die begrijpen ook beter van, oh ja, hiervoor werk ik hier ook echt, zeg maar. Dus dat is ook wel die interne drijfveer, die intrinsieke motivatie voor mensen. Van, oh ja, hier kom ik iedere dag mijn bed voor uit.
1: Precies.
2: Als je dat scherp en helder opschrijft en tot leven laat komen binnen een organisatie, dan krijg je die mensen ook mee.
1: Ja, Freddy Heineken had ook daar een heel mooi filmpje voor zijn medewerkers van. Ik hoop dat mensen aan het einde van hun dag, van hun werkdag, naar huis gaan met met een blij gevoel. En dat ze trots zijn op het bedrijf waar ze werken. Dat was het enige wat hij van hun werknemers verlangde. Ja. Maar dat is zo'n eigenlijk super simpele, maar sterke uitspraak. Wat nog steeds de core en de basis van dat bedrijf is. We gaan heel even een plaatje draaien. En zometeen nog even de toekomst inkijken.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Sam Veld featuring The Hymn, Drive You Home.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we kijken vooruit. Veel organisaties merken dat hun strategie niet meer past bij de tijd. Ja, wat moeten leiders de komende 5 jaar nou echt anders gaan doen om relevant te blijven? Allereerst, Hidde, hoe herken je dat moment dat de strategie op is?
2: Ik weet niet of de strategie echt op is of dat misschien de juiste definitie is. Maar wat we vaak wel zien is dat er verandert gewoon echt iets wezenlijks. Dat kan zijn dat een bepaalde organisatie samengaat met een andere organisatie. Of ja, iets in de markt gebeurt, zeg maar, waar wordt getriggerd van, oh ja, we moeten.
0: Maar wat aanscherpen. Merk je intern?
2: Dat je toch wel tegen dingen aanloopt. Dat mensen vragen stellen. Dat je moeilijk mensen meekrijgt. Dat zijn wel echt de momenten. Dat wij ook in gesprek komen met bedrijven.
0: Wat is het resultaat van als een bedrijf zijn koersrichting kwijt is?
3: Als ik nog even aan mag vullen. Ik denk dat je een strategievraagstuk kan eigenlijk uit twee bronnen ontstaan. Ofwel er is urgentie en dat is wat jij zegt. Hè, dan is de strategie op en wat Hidde zegt. Hè, dan is er iets veranderd in de buitenwereld of intern. En je denkt het werkt niet meer. Ik heb laatst een klant gehad die zei, ja, wij waren wat bureaus aan het brieven voor marketingcampagnes. En dan kwamen ze met concepten terug waarvan wij dachten, wat is dat nou? Je hebt de briefing wel gevolgd, maar dit is niet wat we willen zijn. En dan voel je hem al. En soms is het ook vanuit passie en ambitie. Hè? Omdat je iets ziet gebeuren in de wereld en dat je denkt, ja, dit gaat mij aan het hart of dit kan op ons afkomen. Ik wil hier iets mee doen.
0: Ja.
3: Hè? Ik moet hier iets
0: je
3: mee
0: moet hier
3: gaan
0: op
3: doen.
0: Ageren, ja.
3: Dat is overigens wel moeilijker. Want hè, op urgentie moet je, hè, dat wordt dan vaak de burning platform genoemd. Hè, dat, oh ja, als je nu iets niet doet, dan ga je failliet of dan verlies je relevantie. Terwijl die ander gaat veel meer over hoop en waar sta je voor. En dat is natuurlijk veel moeilijker om te veranderen. Maar eigenlijk zie je dat de twee grote bronnen zijn voor verandering.
0: Ja. En als we het hebben over strategie met betekenis, wat betekent dat voor jullie persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk, ja, dan kijk ik ook heel erg naar mijn eigen ervaringen. En waar we natuurlijk ook mee begonnen, hè, is dat voor ons belangrijk is, hè, de mens. Dus wij sluiten projecten vaak ook wel af met een presentatie voor eigenlijk de meeste mensen vanuit het bedrijf. En vaak zit er ook iets fysieks in. Dus bijvoorbeeld een boek. Dus dat je gewoon heel erg iets tastbaars hebt. Wat mensen ook rustig kunnen nalezen en tot zich kunnen nemen. En als je ziet het enthousiasme waarmee mensen het ontvangen. Dan zie je wel echt dat je iets wezenlijks bereikt hebt. En met de strategie.
0: Maar dat is voor echt jullie, hè? Als we het hebben over de ondernemer. Een strategie met betekenis. Wat zou dat dan? Wat zou dat voor de ondernemer kunnen betekenen of kunnen zijn?
2: Nou, wat dat is eigenlijk ook waar die missie die we hadden, die purpose, dat je waar je iedere dag je bed voor uitkomt, dat gevoel daar echt ook in zit. Dat je denkt van ja, dit klopt. En hier, dit is ook gewoon mijn interne drijfveer, mijn motivatie. Dat iedereen dat voelt.
0: Ja,
2: dat is denk ik wel waar het uiteindelijk om gaat.
0: En voor jou, Bette?
3: Nou, voor mij persoonlijk vind ik dat we hebben een groot tekort aan strategieën die zowel een commercieel belang van de organisatie als een maatschappelijk belang combineren. En we hebben nogal de neiging om te denken dat die twee los van elkaar moeten staan. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt echt heel goed nadenken over jouw rol in de wereld in de toekomst en nou, wat je dan zegt, hè, de wereld van je kleinkinderen. En ook in de wereld nu.
0: Ja, de nieuwe ondernemers hebben dat veel meer.
3: Ja, en ik vind dat wel meer mag. En voor mij betekent strategie uit het hart ook dat. Hè. Strategie uit het hart gaat over mensen meenemen en het samen doen, het co-creatie. Maar strategie uit het hart gaat ook over snappen waarvoor je het doet en beseffen wat voor maatschappelijke impact je hebt. Ik zou nooit van tevoren klanten of accounts uitsluiten. Dus in ieder geval heel erg weinig. Iedereen kan het. Maar in elk project wat wij doen, in elk geval elk project waar ik sta, challenge ik wel. Oké, maar wat betekent dit nou voor de grotere omgeving? En dat kunnen mensen zijn, dat kan de planeet zijn, dat kan de toekomst zijn, dat maakt niet uit. Maar het gaat wel over, snap je wat voor footprint je op wat voor vorm dan ook achterlaat? En sta je erachter?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk is een strategie ook een groeiproces. Hè? Je kunt het niet, niet meer uitrollen zo van oké, dit is wat we misschien wel in targets. Hè? Dan en dan en dat moeten we dat en dat bereikt hebben. Of het nou ook duurzaamheid, transities of whatever is. Maar het is een continu groeiproces. Ja. En mensen veranderen daar ook in. Hoe zorg je... Even een laatste vraag, want we hebben weinig tijd nog. Hoe zorg je dat dat dicht bij elkaar blijft? Dus de individuele groei van de mensen en de groei van het bedrijf.
3: Poeh, lastige vraag. Ik denk dat je dat heel goed aan moet voelen. Ik denk dat je als leider heel goed moet kunnen omschrijven waar je naartoe wil bewegen. En daar kun je ook niet heel strikt in zijn, want de wereld verandert de hele tijd. Maar je moet wel heel duidelijk je koers en je kaders kunnen bepalen. En mensen daar wel wat vrijheid in geven om zichzelf erin te ontwikkelen. En dat is een continu afstemmingsproces. Ook een soort van alignment. Kijken of dat nog past. Want de mensen en de cultuur die je vandaag nodig hebt, heb je misschien niet nodig om je doelen in de toekomst te bereiken. Nee, dus ook daarin moet je continu checken. Ja. Past dat weer? Ik kan niet zeggen, oh, dat moet je zo of zo doen. Dat is denk ik per situatie verschillend. Ja. Maar daar moet je wel continu oog voor hebben.
0: Ja, maar die co-creatie is daar denk ik een belangrijke sleutelactiviteit in.
3: Zeker. En ik denk dat er ook genoeg modellen zijn om daar naar te kijken. Om te kijken van, hé, wat, waar voeg ik waarde toe? Wat is belangrijk voor ons? En wat voor skills en vaardigheden heb ik daarvoor nodig? En hebben mijn huidige mensen, hebben die ook? En kan ik die opleiden of moet ik beter nieuwe mensen aannemen?
0: Ja, want modellen zijn er nog wel, maar die zien er gewoon anders uit. Zeg jij? Ja,
3: zeker. Wij hebben genoeg modellen hoor.
0: Alleen, we werken nog wel met modellen.
3: Zeker. Wij, ja, en dan zeker nog, ik denk dat wij alles in een model stoppen. Alleen onze modellen zijn meer kwalitatief dan vaak de kwantitatieve modellen die mensen geneigd zijn om te denken. Dus wij rekenen geen strategie voor je uit. Want dat gaat heel erg over wat. En wij geloven veel meer in hoe en waarom. Maar ook daarin, juist om complexe materie te snappen, een stakeholderveld of überhaupt te snappen hoe je missie, visie en merkbelofte met elkaar samenhangen. Ja, dat stoppen wij zeker in modellen.
2: Ja, en een model is natuurlijk een middel. Het is niet een doel op zich. Dus we gebruiken het vooral om tot iets te komen. Maar in die zin is het niet heilig, zeg maar. Maar ja, we kunnen ons werk ook weer niet doen zonder modellen. Nee. Want het is gewoon wel fijn, zeg maar, om als middel te gebruiken. Okay. Absoluut.
0: Tot slot, advies voor het belangrijkste advies eigenlijk aan leiders die hun strategie willen gaan vernieuwen. Hidde?
2: Nou ja, goed. Ik denk dat het vooral, natuurlijk wat Bert ook net aangaf. Het wisselt natuurlijk een beetje per bedrijf, per situatie. Maar het begint inderdaad wel goed naar te kijken naar wie je als organisatie bent. En ook een stukje historie is daar ook vaak wel belangrijk in.
0: Ja, vergeet je roots niet.
2: Vergeet je roots niet. Ja, nee, dat is misschien wel een goede samenvatting.
0: En Bette, voor jou?
3: Ik vul daarop aan. Hou oog voor je omveld.
0: Ja.
3: Je mensen, je medewerkers, je stakeholders, de buitenwereld. En doe het samen.
0: Mooi. Ja, of het nu gaat om politiek of ondernemerschap. Strategie draait uiteindelijk toch ook om keuzes met betekenis. De vraag is dus niet of je koers moet bepalen, maar waar je die op baseert. Dus vergeet je roots niet en je omveld. Zo, dank jullie wel. Bette Bakker hoorde je en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Wil je meer weten over hun werk en visie? Kijk dan op de website. En wil je deze aflevering terugluisteren? Dan kan dat ook via newbusinessradio.nl of je favoriete podcast app. Tot zover. Dank jullie wel.
3: Ja, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren.

0: Shaping your future. New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag Head First Group. Dat is een HR-dienstverlener actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beune. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP's, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie, want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig, zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
10: Leuk
9: dat jullie er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
10: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
9: Nou, dan geef maar Jens dan.
11: Ja, er gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, bij DBA wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat heel veel vraag is, maar die onzekerheid er ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in, wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel antwoord op te geven vanuit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
9: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
10: Er is een vacature overschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om de juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
9: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
10: Zeker.
9: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van Head First Group. Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, het kan niet meer binnen landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
10: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
9: Precies. Joke, jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
7: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. Ja, dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
9: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
7: Yes.
9: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie, AI, en gevraagd van, goh, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First? Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
7: Ja.
9: Grote lijnen?
7: Laten we dat doen.
9: Oprichting in 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het stond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. Ja, de vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
7: Klopt, sterker nog voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
9: Ja, en het gebeurde allemaal in Hoofddorp, want daar zijn jullie gevestigd.
7: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel. Dus lekker actief.
9: Focus op zelfstandigen.
7: Ja.
9: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal op?
7: Voornamelijk IT. Dus de STEM professionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
9: Ja, wat begon als een klein kantoortje is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
7: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Head First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
9: Hele belangrijke focus. Ja. 2000 medewerkers. En dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
7: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme, dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele, een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global zeg maar uit te rollen.
9: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, dat ik zie dat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
7: Ja.
9: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
7: Ja.
9: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
7: Ja.
9: Hoe is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
7: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverleningen te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel. Ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen. Nee.
9: Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group, of Between Staffing Group, ja, Sterkson.
7: Ja, Star Apple.
9: Ja, allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
12: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die hij prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
9: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit zeg maar de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen bij de aanbodzijde.
12: Ja.
9: Wat kan je daarover zeggen?
12: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
9: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
12: Ja. Met betrekking tot?
9: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
12: Ja.
9: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd.
12: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoefte die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in de opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
9: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
12: Ja, klopt. Ja.
9: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
12: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in die opdrachtgever.
9: Nou, dan komt de eerste link al met technologie.
12: Juist.
9: Toch?
12: Ja. Zeker. Want ook wij vragen soms AI om input te leveren wat dan precies dat aaltje is.
9: Ja, en dan even de kantzijde van de werknemer / gedetacheerde persoon / ZZP'er.
11: Nou, wil je ook vanuit klanten bedoel je ronden? Of bedoel je
9: zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven Hebben jullie opdrachten voor me?
11: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdrachten vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant ZZP'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu al gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in een bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde, om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
9: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op, er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
11: Ja, het is vanuit skills steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaar gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
9: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè, al die technologische ontwikkelingen.
13: Dit is New Business Radio.
14: Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt en wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. He, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Je moet weer iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, dan krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar, op dit moment bijvoorbeeld, wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico?
5: Ja.
0: Op dit moment bijvoorbeeld.
5: Elke dag krijgen we dat om te vragen. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliance te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we aparte voor een contractmanagement team. Die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook, wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
0: Want er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van, wat kunnen we naar voren halen? Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
5: Ja.
0: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
5: Ja, zeker. En daar gaan we ook proactief informeren. Ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars. Nou, podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan van, wat betekent de verandering nu? En maar ook, wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden? Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
0: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk, komen ze voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
5: Ik kijk deels ook Marella aan.
0: Ja, ik kijk ook even naar rechts.
5: Met name op het begin bij jou. Vlak.
0: Ja.
5: Hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van, hebben zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering en compliancy. Of we krijgen een aanvraag van, we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supply netwerk. Om op die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
0: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
4: Ja.
0: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
4: Meestal meer specifiek, hoor.
0: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat je het gewoon als leek ernaar kijkt. Met volumes, nou, dan moet het snel. En dan gaat het misschien minder gedegen.
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
0: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is. Nee. En er wordt meer gekeken naar skills, competenties.
4: Ja, klopt.
0: En eventuele potenties, denk ik ook.
4: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
0: Ja,
4: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
0: Precies,
4: dat
0: maar
4: hele
0: voor
4: leuke skills
0: voor,
4: hebben, maar dan hoef ik hem nog niet.
0: Maar voor dienstverlenende, IT-achtige omgeving kan ik me voorstellen dat het daar niet aan de orde is.
4: Je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
0: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau als iemand een baan zoekt? Kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, nou, maakt me niet uit, maar kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
4: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies, waarin we kunnen gaan kijken van, hey, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data, zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld, je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-businesspartner worden, nou dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Ja, ik hoor ook dan met name om de permanente invullingen. Hè?
4: Ja.
0: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt dat intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten in. Het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform ProUnity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
0: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. He, dus dan hebben de acquisities die we hebben gedaan, er zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform, wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
4: Ja, heel erg.
5: Ja.
4: Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Het First in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt, zeg maar, het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaafs staan.
0: Data is key. In alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè? Ik denk dat we per regio heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, nou, wat ik al eerder zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat dat in andere regio's nog wel eens wat, maar dat ook door wet- en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je? En wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken. Jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker, en dat was een verplichte, daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht dat iedereen die leerlijn heeft gedaan en we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
0: Ik kan me voorstellen om te voorkomen dat er straks een wildgroei ontstaat aan iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Want er zijn ook nog.
0: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja, ja,
4: juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool. Ja.
0: Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie, onwijs belangrijk.
5: Als ik mag beantwoorden, ik zie het heel erg vanuit de klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. We stellen heel veel data uit. Wat we met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Wanneer verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, ook met een benchmark, van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit of iemand die in je team past. En dat merk je wel steeds meer, dat er gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven, wat doet het met de mens als hij er zit.
0: Ja, en hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt naar advies, tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ja, ze zijn op zoek naar mensen, maar het moet nog vormgegeven worden. Wat voor type mensen dat zijn? Of zeker welke vacatures nodig zijn? Hoe ver ga je in dat proces mee?
4: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
0: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overhevelen en nu kan het team van Marelle aan de gang?
5: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn verantwoordelijk voor een klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met een klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
4: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
5: Klopt. Ja,
3: daar
5: ja,
3: zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvragen.
4: Ja, klopt.
0: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
5: Hoe bedoel je die?
0: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
5: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds meer dat die rol verdwijnt en dat daardoor de medium en senior steeds meer komen. Daar is een rol voor ons in om dat opleidingsstuk, hè, waar het eerder over had. En ik merk gewoon vanuit opdrachtgever zelf dat steeds meer gevraagd wordt van hey, laat zien qua kostencomponent van hey, wat kunnen we daarin doen? Hoe kunnen we meedenken in besparingen, in wat te doen, time to hire verkorten? Dat daar steeds meer vragen

0: de flexibele schil of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf, we moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
1: Ja, ik denk en rond. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
0: ontzorgen eigenlijk ook.
1: Ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling, 100% invulling zorgen.
0: Ja. Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
2: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken. Omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
0: Maar als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
2: Dat is echt van alles.
0: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
2: Elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. Zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
0: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aanziet komen.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven de moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marel is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
0: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologische ontwikkelingen en wat het verder voor de markt ook gaat vragen.
3: Dit is New Business Radio.
4: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: Play op New Business Radio en Adventure of Lifetime.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk wat jullie functies betreft. Jullie zijn eigenlijk een soort van ondernemers in de onderneming.
3: Ja, zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisator hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is wat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: L&D, moet je misschien toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen, hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan. Door de
0: ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is er al geheel. Dat geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen? Binnen 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
3: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of ja. Weten jullie ze vast te houden?
3: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, en dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. En het is dus heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
3: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk het dagelijks kost.
3: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
4: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform? Platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken.
4: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde, wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld, waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden en dat wij tegenover de opdracht houden en daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht en dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien, past deze opdracht bij mij, maar anderzijds ook zien, hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv, die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden, je helpt ze eigenlijk met extra skills om zichzelf goed te presenteren.
4: Dus hebben ze de skills,
0: maar om zichzelf goed te presenteren, dat is natuurlijk
4: om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat is niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies, een skill gap analyse, van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden, maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
2: Nee. Het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu noem. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, twee processen. Eén, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat het bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan, komen de kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: Op en dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
2: Ja.
0: Wat is daar nou key?
2: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren, maar ook de match maken op soft skills.
3: Ja, en ik denk ook dat dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant,
0: de juiste
3: of voor
0: focus
3: die kandidaat.
0: Ja.
3: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat heel is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
4: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
4: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bewaak jij?
4: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
4: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet, waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus je eigenlijk je time to hire verkort je daarmee.
4: Ja.
3: En je kan ook, technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, we waren op dat platform, kregen toch een bak energie van.
2: Ja, nou dat zal de bedoeling in ieder geval. Ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
4: Dat is een hele leuke vraag.
0: Dat is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
4: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om mediers en seniors vragen. Nou, uiteindelijk stromen de mediers en seniors ook een keer uit naar een andere functie. Of ze gaan een keer met met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
0: Want het eigenlijk is dat je kweekvijver.
4: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
3: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja, die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
0: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd. Toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is. Vertelt hoe de technologie in elkaar zit. En hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
2: Je wordt steeds wendbaarder. En dat merken met z'n allen denk ik. Om je aan te passen. Net noemde Joke ook al bij ons. Hè, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit, haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, wat je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè, want je noemt bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgenodigd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken en de juiste match, de juiste fit, dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
0: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat met die jonge of die jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
4: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag. Ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliancy...
0: Maar dat weten we ook, dat is een gegeven,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliancy wat wij bieden, gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
0: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
3: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
0: precies dat.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: En ik denk ook, total talent management. Hè, veel breder wat je nu al merkt. Dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen waar we ooit begonnen op ZZP. Waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven. En de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
0: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
2: Ja, vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zijn voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
0: Nu is de zelfstandige wet nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
4: Ja. Zeker, we hebben een afdeling Public Affairs. Ik denk ook als een van de weinigen binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafik, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet. Daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
0: Klein linkje overigens. Ik heb Sam hierover gesproken. Leuk. En Rafiek ook in een eerdere uitzending van de ZZP Update. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
4: Dankjewel.
0: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
10: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt de Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University en Research. En Jeroen Kappelhof is te gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
11: Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
10: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
12: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
10: Ja, maar geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
12: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van ja, moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
10: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan hè, van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
12: Ja, dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen. En daar op een vrije zondag lekker langs te bivakkeren en te bekijken.
10: Ja.
12: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
10: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid, want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
12: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat ja, het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen, het schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd, als we nou wisten van nou, als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van ja, zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
10: Ja, maar het is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen, ja weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. Merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
13: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht.
10: Ja.
13: Maar ook in de verschillende disciplines.
10: Ja, en het interessante is ook, hè, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Probeer dat eens een beetje uit te leggen. Waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
13: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel hè, van het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet. Tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller, veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is.
10: Mm-hmm.
13: Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
10: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin wat ooit bedacht is als een plek waarin je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
12: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Waar wij wel naar gekeken hebben is van hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen. En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
14: Ja. Dat zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
12: Dat kunnen we zeker. En nou ja, vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
14: Zeker, ja.
12: Die ken je?
14: Nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
12: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnelpaard. Antilliaans leguaan. De Rwanda warmwaterlelie. Daar is de plant en de Andam waterschildpad. En ik hoop niet dat Blijdorp mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar ja. Volgens mij waren dat.
14: Volgens mij ben je heel, ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie.
12: Ja.
14: Dat is ook weer niet zo duurzaam.
12: Nee.
14: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet dat beest nog steeds de Indiase olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Zijn oude naam.
12: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant. Die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
14: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
12: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar dan hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat is echt zeker 10-voud minder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus nou ja, dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
14: Waarom worden ze bedreigd?
12: Ja, dat is een veelvoud van factoren. Maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen. Dus heeft veel ruimte nodig. Nou ja, we zijn steeds meer mensen. Die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter. En dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
14: Ja.
12: Leggen
14: zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
12: Ja.
14: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien. Dat helpt natuurlijk niet.
12: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten, want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Daar ontstaat ontspanning. En in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
14: Ja. Nou, hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan ja, die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
13: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee. Dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. inderdaad wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, nou ja, over de afgelopen 3 generaties meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want ik kan je voorstellen, als je 2 heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren. En misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als je...
14: Leg dat eens even uit, waarom is dat zo?
13: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven en een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
14: Ja. Dan denk je, ik ga die 2 groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent en dat het alleen maar slechter gaat.
13: Ja, precies. En nou, we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig. Hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
14: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
13: Dat zou kunnen. Op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
14: Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, hè, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
13: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
14: Ja, nou kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
15: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoorde je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk, we gaan op reis. Nou ja, jullie, het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Waarom? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten... Oké, we snappen wat we willen gaan doen. Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild. Hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. En ja, moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Het is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken en dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en nou, hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien. Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, en dat is gebeurd nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg maar even, om...
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken. Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Want Meerte die heeft heel veel verstand van olifanten-DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten steeds meer.
0: Ja, ja. Dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten-DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies... Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja. Waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch... Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit. Hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven. En als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd. Dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, okay, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want ja, wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren. Kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, ja, dat vrij lastig gaat. Dus ja, vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren, wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hé, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. En toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen? Vrouwelijke dieren. Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt. Omdat alleen de mannen slachtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leken als een beetje een soort van omweg of zo, Meerte.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke, hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook

0: verschillende dieren.
1: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 te zijn. Ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
1: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor. Hè, dus als die olifanten gestroopt worden, ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren. Hey, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen. Recht te stellen.
1: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte. Maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated. Dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
0: Absoluut.
1: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
0: Ja, ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
1: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
0: Als de vrouwtjes daar
1: heel vaak
0: zin in hebben.
1: Die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
0: Soms wel, vaak ook niet.
1: Niks dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
1: Cool. Tof, zeg.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Ik kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mestsamples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk mestsample opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat mestsample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden. Om te weten, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat was precies, maar het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA-match maken. Of je kijkt naar degene die iets

0: realistischer zijn. En dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
1: Ja, precies.
0: En ingewikkeld is.
1: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs, zonder hele fancy apparatuur, wel gewoon een helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
1: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel intilt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool die van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, die gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA. Proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar, als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja, wow. Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de ene of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. Ze hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel Twee soorten zelfs. Ja. Nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu erachter gekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dier uit Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier, Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Daar zijn we. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van, nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk supergoed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatie genomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatie genomica congressen.
0: Okay.
3: En dat is, dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Ja, hè? Als jij nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. We zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
3: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit, hè, waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
3: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een ja, een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, och, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren. En toevallig zijn dat degene die overleefd zijn. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
0: Je mag even meedromen. Gezellig. Jeroen?
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Zo hard
2: dan moet het ons wel gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we over de hele wereld projecten hebben waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. Wellicht ook met kennis. We zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, ja, als je die al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten, dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja, we zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Om het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meerte?
3: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké.
2: The Library Within.
3: The Library Within. Ja, we hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie waren. Meerte Bossen van de Wageningen University in Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En die gaat er gewoon ook heen. Hè? Om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
13: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
14: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
15: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
16: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
15: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
17: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit, hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
18: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
19: En ik ben Albert.
18: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
20: Ja.
18: Leuk dat je er bent, Martijn.
20: Leuk hier te zijn.
18: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten en dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
20: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelfbenoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp'er.nl. Handelstappenplan, downloads, we hebben een academy, we hebben leuke video's en we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle start startende ondernemers kunnen bij ons terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar. Dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen. Mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
18: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
20: Ja, de rol van ik word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
18: Juist. Ja.
20: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
18: Kijk. Ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd.
20: Ja, precies.
18: De afzender van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
19: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
21: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
18: Altijd leuk.
21: Zeker voor ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
18: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard. Dat is €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen. En het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. De kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij, je hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
21: Ja, ja, wie niet, wie krijgt niet is een boete. Ja, nee, maar goed.
18: Misschien in het buitenland.
21: Hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
18: De putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
21: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En toen moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
18: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
21: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
18: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
21: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
18: Dat is best fors.
21: Ja.
18: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
21: Blijf veranderen.
18: Ja, nou, dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
21: Vallend.
18: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem. En daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
0: Dit bijna niet meer te volgen.
18: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
1: Tijd voor een expert.
18: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort. Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief. En ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor veel ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
20: Eens.
18: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel. Dat doet mijn boekhouder toch. En daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
20: Precies.
18: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen. Waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
20: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp'ers hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen of full operation leasen of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
0: Ja. En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
20: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van, als ik hem maar op de zaak zet, dan heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rij een klein autootje, dan is vaak privé rijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan, maar met de winstwagen was hij weg. Al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
0: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
20: Een pakje sigaretten, ja, hoor je precies. Wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
18: Dat gebeurt nog steeds.
20: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van, nou, volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
0: Dat moesten we niet doen.
20: Nee, precies. Ja.
18: Dat gebeurt nog steeds dus.
20: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is 100 zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar, wat heb ik nu gekocht? En is dat echt wel zakelijk?
18: Ja.
0: En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
20: Nou, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, oh, maar nu denk ik een keer zakelijk. Oh, dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
0: Vooral die mengvorm dus.
20: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, rijd ik hem zakelijk, rijd ik hem privé. Dan rijd ik een privé.
18: Ja, en als je een privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer.
20: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof, ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometer, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
18: Oké, dit is voor mij ook wel interessant. Want ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
20: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto, dus, maar dan moet je dan wel aan kunnen tonen.
0: Ik wil zeggen, dan moet je dat wel aantonen. Dan heb je een ritregistratie nodig.
20: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
18: Ja.
20: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, ja, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10.
18: Ja. Ja.
20: Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage is wat je hem zakelijk reed.
18: Oké, nou dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder. Nee, over 2025.
20: Precies, veel boekhouders weten dit zelfs niet.
18: Ja,
20: ja, gratis tips, dames.
18: Ja, wat een goeie. Maar daarvoor zit je ook precies.
20: Precies.
18: Ik wil graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
20: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de btw er vanaf, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, ik zeg maar 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden, voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
18: Want de bewijslast ligt bij jou.
20: Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener en je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag op weg was naar de Efteling?
18: Ja.
20: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijke, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
18: Ja.
20: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als hij dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het klussen.
18: Ik wil zeggen,
20: is
18: hij bij het klussen.
20: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
18: Ja.
20: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want jij bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje, door, je hebt allemaal van die camera's, of ze hebben controles, dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus ja, het is
18: soms. Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
20: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is het omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
21: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar
20: ja, precies. Ja, ja, ja. Hey, sluitend is als je voor de 500 kilometer wil bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Maar heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokkie. Vergeten dat natuurlijk.
21: Maar elke rit dus?
20: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privé ritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden. Ja.
18: Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
20: Ja.
18: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp en ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd, wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
2: Zakelijke rijders aan de pomp.
3: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
15: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond de 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
4: Ja, ik rij nu zo'n 10.000 kilometer per jaar, dus ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
15: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen, maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken, omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden en dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
5: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan, hij is prachtig. Ik heb hem pas een week of vier. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kwam ik me heel weinig van terugvorderen. En dus heeft mijn accountant gezegd van, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik heb een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
13: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
3: Nou, heel veel verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
20: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk
3: op
20: die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rij zelf dan zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6-7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagaan denken van, zal ik het nou zakelijk of privé? Okay,
0: 15.000 kilometer zakelijk.
20: Per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
3: Ja.
20: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
3: Ja.
20: Dus per saldo komt dat dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
3: Ja, het is puur gevoelskwestie. In principe jezelf een beetje in de maling, maar.
20: Ja, maar goed.
3: Het voelt beter.
20: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Het voelt toch wat fijner.
3: Ja. Ik ben benieuwd of je deze podcast gaat luisteren.
20: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
3: Als we even naar de Belastingdienst gaan, want die is natuurlijk wat op betreft een grote politieagent in deze.
20: Absoluut.
3: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
20: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes, of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens joemelen met de cataloguswaarde. Want ja, de ANWB zegt een cataloguswaarde. De RDW zegt een cataloguswaarde. We pakken lekker de laagste. Dat komt ons goed uit. Maar daar kijken ze voornamelijk naar. Maar ook of je wel je bonnetjes hebt van kosten die je ook hebt gedeclareerd. En of er in die bonnetjes niet toevallig ook andere dingen staan. Zoals een lekker broodje voor onderweg.
3: Of
20: een pakje check. Die uiteindelijk ook worden afgetrokken als kosten. Dus daar gaan ze wel met de stofkam doorheen. Hoor. Ze gaan echt niet elk bonnetje tot in den treuren controleren. Dat is eigenlijk meer de controleplicht van de.
0: Mag
20: van
0: je auto wassen er bijvoorbeeld wel bij staan?
20: Ja, wassen mag, laden mag, parkeren natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
20: Tanken, laden.
0: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
20: Ja. Overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen, waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting, standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur, die bijvoorbeeld of om de week of net hoe je het instelt, waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening, waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
21: Ja, precies. Parkeerkosten staan erin,
20: je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal op één bon. Ja. Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand in incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand in incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
21: Daar krijg je ook netjes een factuur van.
20: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op of de ruitenwisselvloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
21: Ja, precies. Ja. Hey, en als je ZZP'ers nou nog één belangrijke tip mee mag geven, wat zou het zijn?
20: Houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je een startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden. Ja. Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
18: Nee. Martijn Pennekamp, dank voor het delen van je kennis.
20: Graag gedaan.
18: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
21: En wij zelf ook al.
18: Wij zelf ook al, dat bleek aan het begin al. En
20: jullie komen erachter dat de check niet aftrekbaar is.
18: Nee. Nee, we doen heel lang niet meer een rooksignaal. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
20: Ja.
18: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming.
20: Dus, dankjewel.
18: Dankjewel voor je komst.
20: Super.
18: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
21: Met MKB Brandstof.
18: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast-app. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
21: Tot de volgende keer.
6: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: bedrijfsontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: All right.

0: Drop Dead.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Dit is New Business Radio.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
4: New Business Radio.
0: Innovatie en impact voor business shapers.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dutch New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.